Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran.

0: De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Kalfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: rest in peace.
1: StudioAlphen.nl.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En er wordt rechts gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

0: Oh, we carry on.
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
2: Dit is Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen. Maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7. En er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: de winter draait door.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Ella Lauren met Choosing Texas. Ik denk, laat ik eens een beetje country en western beginnen. Ja, ik heb er helemaal zin in. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er slechts 5. Ja, het valt tegen dit keer. Natuurlijk hoor je ook een tip van mij. De N11 troetelplaat komt voorbij. En zo rond, nou het zal het zijn, 21:50... heb ik 2 voorproefjes. Ja, 2 maar liefst. Op het tweede uur. Want daarin gaan we iets heel leuks doen. Ja, afgelopen woensdag had je de zonsverduistering. Dus ik heb allemaal platen bij elkaar gezocht. Die gaan over zon en over maan. Uurtje lang en zo 21:50, 2 voorproefjes. We gaan snel verder. Onderweg Teddy Swims met Break Up in Reverse. Daarvoor de nieuwe van Alex Warren en die heet Rescuer. Maar hier is eerst Cameron Whitcomb. En die plaat heet Kingdom of

0: rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
1: Studio Alphen
0: en Studio Kaag en Brazen. Cover my trucks, I can't.

gaat gelukkig weer een beetje afkoelen. Ja, die erge hitte is een beetje voorbij. Echt gelukkig, maar ja, temperaturen van ruim 30 graden, dat zijn wij hier helemaal niet gewend. Nee, we gaan nu weer naar de normale waardes die we gewend zijn in augustus. Gelukkig. Dus ja, ga daarvan genieten. Wij gaan snel door. Onderweg Crisscross Amsterdam. Samen met Louisa en Willy William. En die plaat heet Mij Oh Mij. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Shakira samen met Burna Boy. En die plaat heet Die Die. Maar hier is eerst de nieuwe single van Rutger van Barneveld. En die plaat heet Zomer, Zon en Strand.

0: de salavi, baby.
1: Noemen we eens even lekker 3 achter elkaar. Onderweg Ray en Bear. En die plaat heet Zonnebank. Daar komen een paar dingen, woorden in voor. Dat je denkt van ai, ai, ai. Maar als je goed luistert, bedoelt hij het goed. Maar in eerste instantie had ik ook zoiets van, huh? Was dit? Maar als je goed naar de plaat luistert, dan snap je het helemaal. Daarvoor hoor je de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is deze week Bruno Mars met On My Soul. Maar hier is eerst de nieuwe single van Sven Selius. En die plaat heet Somebody New.

allemaal waar. Hè? Snackie uit de muur is niet goed. De zonnebank is niet goed. Ja, alle zoete dingen, bier, noem maar op, is allemaal niet goed. Dus vandaar, ik had je gewaarschuwd. Ja, hij zegt dat het K-woord. En dat is natuurlijk voor sommige mensen helemaal niet prettig om te horen. Maar in context met het liedje, dan klopt het natuurlijk wel. Straks, en dat is over ongeveer iets meer dan 20 minuten... dan krijgen we het tweede uur van de Winterdraai door. En daarin namelijk een uur lang platen die gaan over zon en over maan. En dat heeft allemaal te maken met de zonsverduistering die we afgelopen woensdag hadden. Ik denk, laat ik eens wat platen bij elkaar zoeken. Ik heb gekeken, ik had alleen niet zo'n, zo'n eclipsbril. Nee, die waren allemaal uitverkocht. Ja, lekker handig als je op het laatste moment zo'n ding gaat halen. Dan snap je dat natuurlijk. Dus ik heb door zo'n cd gekeken. Maar ze zeiden, dat is ook niet helemaal lekker. Dus ja, ik heb niet zo gek veel gezien. Ja, op televisie wel. Zag er allemaal heel erg mooi uit. Sommige mensen gaan ervoor naar Spanje. Ik denk, ja, is het dat waard? 2 minuten lang zonsverduistering en om dan zo'n dure reis naar Spanje te maken. En op IJsland was het ook goed te zien. Ja, was alleen maar mistig en regen. Maar in ieder geval in Nederland had 90%. En de volgende, die was, wat was het ook alweer, joh? In 2182 of zoiets, of... Of 2081. Ja, dat zou. Ja, 2182 zal heel ver zijn. Nou ja, die ga ik in ieder geval niet meer halen. Dus ja, ik moet het van de plaatjes hebben of ergens anders in de wereld gaan kijken. Volgend jaar is het in Egypte, hoorde ik. Nou, in ieder geval 2 voorproefjes. Onderweg Sarah Larsson met Midnight Sun. Maar hier is eerst Hugel met Moving to the Sun.

En straks dus in het volgende uur heel veel platen die gaan over zon en ook platen die gaan over maan. Dan weet je dat alvast. Ja, de maan als maan. Dus niet als zangeres, maar als, ja, als planeet, zeg maar even. Is het een planeet? Nee, het is gewoon de maan. Maakt niet uit. We gaan weer even lekker drie platen draaien. Onderweg Cat's Eye met Animal. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Ariana Grande. Nog voordat ze een sabbatical gaat doen, denkt ze, ik gooi er nog even één singeltje uit en dan stop ik ermee. Ik ben het helemaal zat dat mensen mij te mager vinden. Nou moet ik zeggen, ze is ook wel een beetje aan de magere kant. Maar ja, het staat er wel. Misschien dat ze een beetje doorslaat. Ik heb geen idee. Straks hoor je namelijk de plaat Petal. Maar eerst, ja, Age. En die plaat heet Ring My Bell. En dat is natuurlijk de cover, ja, de nieuwe versie van het nummer van Anita Ward. Hier is Ring My Bell.

nog twee platen voor je klaar liggen. Dan krijgen we het nieuws en daarna het tweede uur van De Winter Draait Door. Met allemaal platen die gaan over zon en over maan. Onderweg misschien een klein stukje van Stella Lefty met Boston. Maar hier is eerst de nieuwe single van Coulter. En die heet Trapped. Tot straks in het tweede uur.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van De Winter Draait Door. Ja, je hoorde net de Waterboys met The Hole of the Moon. En vandaag dus dit uur, een uur lang platen die gaan over zon en over maan. Oftewel over de sun en over de moon. Ja, en dat heeft allemaal te maken met afgelopen woensdag. Want toen had je natuurlijk die hele mooie zonsverduistering. Ja, in Nederland zag je 90% bedekt van de zon. Ja, in Spanje was het geloof ik 100%. En op IJsland zou het ook 100% zijn. Maar daar was het bewolkt en het regende. Dus die mensen hebben het niet goed kunnen zien. Ja, ik heb ook heel even gekeken. Ik zei het in het eerste uur al, maar dat was maar heel kort. Want ik had niet zo'n brilletje. Nee, had ik iets eerder moeten bestellen. Nou, dit uur dus alleen maar platen die gaan over zon en over maan. Ik heb er 3 bij me, althans, ik heb er veel meer bij me. Maar ik ga er nu 3 draaien. Ja. Pink en Willow hoor je straks met Cover Me in Sunshine. Daarvoor Mike Oldfield en Maggie Reilly. Maggie Reilly wordt vaak vergeten, maar die heeft ook meegezongen met dit nummer. Oftewel The Moonlight Shadow. Maar hier zijn eerst Boney M. 3 meiden en een man met een plaat. Sunny.

had het van de week bedacht toen ik ja, die zonsverduistering had gezien. Ik denk, in tweede uur ga ik zaterdag alleen maar platen draaien over zon en over maan. En er zijn best wel veel platen, dat valt eigenlijk best wel mee. Heleboel platen over zon, iets minder over maan, maar dat maakt niet uit. Ik heb een goede mengeling kunnen vinden. En Cover Me in Sunshine van Pink samen met dochter Willow was er onder andere een van die ik in mijn discotheek had staan. Ik ben door gaan zoeken en ik kwam de Coors tegen. Een plaat uit 2004, die hoor je straks, Summer Sunshine. Daarvoor uit de jaren 70, Show Waddy Waddy met Under the Moon of Love. Maar hier is eerst U2, want daar ging het woensdag allemaal over. Staring at the Sun.

vroeger dachten ze trouwens dat de duivel, die was de zon aan het wegnemen. Daarvoor werd het in één keer donker en alle dieren die gingen in één keer varen van slag. En trouwens, ja, nu ook deze zonsverduistering, het was in één keer windstil. Bizar, hè? Dat, in één keer, dat schijnt toch een of ander effect te hebben, dat het in één keer windstil is. En de zon komt weer een beetje terug en het gaat in één keer waaien. Ik vind het toch wel vreemd. En ik snap ook wel dat de mensen vroeger dachten, ja, die hadden geen televisie, geen internet, helemaal niks. Die dachten van, dat is de duivel. Want dat is het enige wat ze hadden. De kerk, die verkondigde alles wat er in de wereld gebeurde. En dat moest je dan maar geloven. Ja, zo is het. Vandaar dat ze ook zeggen, ik geloof. Denk ik. Ik heb geen idee. Wij gaan snel door met de muziek. Onderweg Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight. Daarvoor Aha met The Sun Always Shines on the TV. Ja, ik zei net al, vroeger hadden ze geen tv. Tegenwoordig wel. Je kon het mooi zien. Van alle plaatsen tegelijk. Ook dus van Spanje. Dat kreeg je ook mooi in beeld. En Nederland. Ja, geweldig. Goed gedaan. Maar nu eerst Jack Jersey met Silvery Moon.

Nou, bijzonder, hè, dat er door de jaren heen zoveel platen zijn gemaakt die gaan over zon en over maan. Ja, ik sta er zelf ook van te kijken. Leon Rimes hoorde je net met Can't Fight the Moonlight. We gaan er nu weer een paar draaien. Bonnie Tyler, die hoor je ook de hele tijd. Terwijl dat helemaal niks te maken heeft met de eclipse, want zo heet die zonsverduistering eigenlijk. Total Eclipse of the Heart gaat heel ergens anders over. Maar ze hebben die plaat gedraaid. Ze hadden beter U2 kunnen draaien van Staring at the Sun. Nee, ze gaan Bonnie Tyler draaien. Oké. Dus draai ik die ook straks. Met Total Eclipse of the Heart dus. Daarvoor The Police. Met Walking on the Moon. Maar nu gaan we eerst een klein stukje terug naar het jaar 2000. Toen had je ook zo'n reality-serie met mensen die gevolgd werden. En dit keer was het in een bus. Misschien kan je het nog herinneren. En anders moet je het even opzoeken. Niet nu, maar straks. Ja, in de bus. En er was er eentje en die had...

0: dacht dat hij kon zingen. En hij kon het ook wel een klein beetje beter dan ik in ieder geval. Dat was Job. En die had een nummer gemaakt over de zon. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Job met Jij bent de zon.
1: Knallen!

0: En ik zit maar gespannen naar de deur te kijken of Ton Puik binnenkomt. En die komt helemaal niet binnen. Nee, want deze week is die er niet. Want er is namelijk een speciale uitzending van Sport Lokaal. En dat begint straks na het nieuws van 10:00. En dan hebben we een voetbaltoernooi van ARC, Alphense Boys, Alfia en AVV Alphen. En dat wordt zowel op Studio Alphen als op Studio Kaag en Brasem uitgezonden. Dus vanaf 10:00 geen Ton Puik met zijn jukebox, maar Sport Lokaal. Ik heb nog een paar platen voor je klaar liggen. Misschien een klein stukje van André van Duin met Als de zon schijnt. Maar hier is in ieder geval de Ra-band met Clouds Across the Moon. Dag, tot volgende week, want dan ben ik er weer met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draait Door.
1: This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. Yasser.
2: Thank you, Operator.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren.
0: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 6 mensen gewond.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu, Sportlokaal. Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Goedemorgen, de voetbalschoenen kunnen weer uit de kast. De lijnen worden weer getrokken en het bier in de kantine wordt weer getapt. Het voetbalseizoen is begonnen. Over 2 weken staan de eerste bekerduels op het programma. En ARC begint dan al aan de competitie in de 4e divisie. Vandaag strijden ARC, Alphense Boys, Alfia en Alphen om de BNW-beker. Het toernooi wordt gespeeld op het hoofdveld van ARC en keert na tientallen jaren afwezigheid terug vanwege het 100-jarig bestaan van deze club. We volgen alle 6 de wedstrijden live met aan het einde van de middag het absolute klapstuk, de derby tussen ARC en Alphense Boys. Verder nemen we ook alle 11 de voetbalploegen uit de gemeente Alphen onder de loep. We vertellen je in welke competitie ze spelen, wie de trainers zijn en welke transfers er zijn geweest. Sportlokaal is er tot 1, 2, 3, 4, 5 uur vanmiddag.

0: life.
1: Je wordt even wakker geschud met Bon Jovi en It's My Life. ARC, Alphense Boys, Alvia en Alve strijden vandaag om de BNW-beker. Het toernooi in deze vorm stond voor het laatst op de kalender in 1965... en keert nu terug vanwege het 100-jarig bestaan van ARC in 2027. De allereerste editie van het toernooi vond plaats vlak na de Tweede Wereldoorlog, vertelde een van de organisatoren, Nick Bouwman, eerder in een uitzending van Sportlokaal.
2: Dat was de eerste Koninginnedag, nog van koningin Wilhelmina in 1945. Zeg maar zo'n 2 maanden na de bevrijding, op 31 augustus, kwamen de Alphense clubs tegen elkaar uit in zeg maar, het eerste toernooi om de BNW-beker. Want zo heette dat toen.
1: En die BNW staat dan voor burgemeester en wethouders, hè?
2: Staat voor burgemeester en wethouders, ja.
1: Ja. En wanneer was de laatste editie?
2: De laatste editie is in 1965 geweest. Want het is ook een heel tijdje weg geweest dat er maar 2 clubs deelnamen, of 3 clubs deelnamen. Maar begin jaren 60 heeft ook het college van BNW, die toen waarschijnlijk erg sportminded waren, die hebben gezegd van, nou, wij ondersteunen dit project. Die stelden een beker ter beschikking. Die gingen ook naar de plaatselijke middenstand. En dat was dan de firma Bosch Quant. Die zit, als je de Alphense Brug overgaat, waar nu, ik meen dat het van Uffelen is, daar was hun winkel. En in de etalage stond prominent de BNW-beker waarom gestreden ging worden dat jaar.
1: Dus iedereen kon die beker ook van tevoren al aanschouwen?
2: Ja. En dat was toen geen eendaags evenement, maar het verspreidde zich over het hele seizoen.
1: Want in 1965 was dan de laatste editie van die BNW-beker. Daarna zijn er volgens mij nog wel een aantal edities geweest, hè?
2: Ja, maar nooit meer voltallig.
1: Nee, echt de laatste editie, wat jij net vertelde voor de uitzending, was in 1985, hè?
2: Ja, dat is een editie die, er is er nog één echt, het is eigenlijk weer opgepakt. 50 jaar geleden, toen ARC 50 jaar bestond, toen is er ook een toernooi geweest. Dat hebben we dan, de jubileumcommissie van 50 jaar ARC heeft dat georganiseerd. En later zijn er regelmatig toernooien geweest. En in 85, dat heet toen al niet meer de BNW-beker. Dat is eigenlijk na 65 verdwenen, maar het was het Alphense toernooi.
1: En waarom is het zo lange tijd niet meer georganiseerd?
2: Ja, omdat dat ook lastig is, hè. Als je de huidige voetbalkalender bekijkt, dan is het niet mogelijk om dat op avonden te doen. Je hebt met verschillende niveaus te maken van de Alphense clubs. En je hebt ook te maken met hoe er tegenwoordig getraind wordt. En om dan ook wedstrijden nog, omdat er vaak ook bekercompetities zijn, ook op doordeweekse avonden, is dat organiseren niet mogelijk meer.
1: Nee, je zei net al, die BNW-beker werd dan beschikbaar gesteld door burgemeester en wethouders. Hebben ze voor deze editie ook al groen licht gegeven?
2: Ja, ze hebben Gert-Jan Schotanus, die belde ik wat hij daarvan vond. En die was zeer spontaan. En die zei, wij stellen die beker ter beschikking. Dus die hebben wij besteld. En de rekening mag naar de gemeente Alphen aan de Rijn.
1: En is die ook van tevoren dan weer ergens te zien?
2: Nee, dat niet. Nee, pas op de dag zelf.

0: Acta en de Munich met Tussendoor. We gaan alvast een kijkje nemen op Sportpark Zegesloot, waar straks om 10:30 de aftrap is van de eerste wedstrijd. Hans Jaquet is een van de verslaggevers die de duels voor ons gaat volgen. Dag Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ryan.
0: Ja, het wordt een lange zit voor je. Heb je voldoende eten en drinken bij je?

0: Nee, maar dat is hier allemaal prima verzorgd hoor. Ik heb net al een lekker kopje koffie en een stukje koek op. Dus dat komt helemaal goed.
1: Nou kijk, jij zit er beter bij dan ik, hoor ik al. Jij hebt je ongetwijfeld verdiept in het speelschema. Wat kunnen we allemaal verwachten vandaag?
0: Er zijn vier clubs uit Alphen aan de Rijn zelf natuurlijk voor die BMW Cup. Jullie zeiden het al, 60 jaar geleden voor het laatst. Nieuw leven ingeblazen in verband met het 100-jarig jubileum van ARC. En ik sprak net de trainers van de ploegen die om 10:30 gaan aftrappen. Dat zijn Alphense Boys en AVV Alphen. En die hebben er alle twee heel erg veel zin in. Vinden het een leuk initiatief. En nemen dit ook zeer serieus. En let wel, er staat natuurlijk ook gewoon een prijs op het spel. De beste club van Alphen aan de Rijn voor het jaar 2026-2027. Ja, twee ploegen dus die om 10:30 gaan aftrappen. Alphense Boys en AVV Alphen. Beide ploegen een redelijk seizoen gedraaid verleden jaar. AVV Alphen een heel goed seizoen zelfs. Werd kampioen van, de vijfde klasse. Is gepromoveerd naar de vierde klasse. Trainer Dennis Bos die mist wel een hele hoop spelers nog in verband met vakantie en wat lichte blessures. Dus hij is niet helemaal compleet. Maar heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg tegen Alphense Boys een goed figuur gaat slaan. En Alphense Boys, ja, dat begon vorig seizoen ontzettend goed met het winnen van de eerste periodetitel en plaatsing voor de na-competitie voor promotie naar de vierde divisie. Na de winterstop zakt het helemaal in elkaar, wat resulteerde in een achtste plaats in de eerste klasse. Wel dus die na-competitie, maar daar werd verloren van Halsteren. Dus er noopt de mannen van trainer Eli Watimouri weer een seizoen in de eerste klasse. Maar alle vertrouwen in dat het dit seizoen beter gaat worden dan vorig seizoen. Ja, ploegen zijn natuurlijk volop in de voorbereiding. Alphense Boys heeft één oefenwedstrijd gespeeld afgelopen week tegen FC Aalsmeer uit de vierde divisie. Werd met 4-1 verloren, maar Eli Watimouri die maakt zich nog geen zorgen. Trainingen zijn net begonnen en zo'n eerste wedstrijd zegt niet zo heel veel. Dus we gaan om 10:30 kijken of Alphense Boys de reputatie van eerste klasser tegen een vierde klasser AVV Alphen kan gaan waarmaken. Het loopt nog niet heel erg storm hier op het sportpark. Het is natuurlijk nog vroeg. Het zonnetje schijnt ook niet. Het is een beetje bewolkt. Het heeft zelf wat geregend vanmorgen, maar op zich prima voetbal weer. Dus het gaat een leuke dag worden.
1: Ja, nu zit dit toernooi natuurlijk midden in de voorbereiding. Hè? Het draait straks natuurlijk later allemaal om de competitie. Je kent wel al die termen van de trainers. De prijzen worden pas later in het seizoen verdeeld.
0: Ja.
1: Gaan ze denk je wel een beetje hun beste spelers opstellen vandaag? Of gaan die toch wel gespaard worden?
0: Nou, er mag 5 keer gewisseld worden, wat ik begreep. Dus ik denk dat er inderdaad... Oh, onbeperkt wisselen hoor ik hier zelfs naast me.
1: Kijk, dus, kritisch luisteraar.
0: Ja, precies. Nee, dat is Nick Bouwman, de organisator van het toernooi, die mij dat nu even vertelt. Die staat hier even naast mij. Onbeperkt wisselen dus. Dus ja, of ze de beste 11 gaan opstellen, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk het ook eigenlijk niet. Ze zitten volop in de voorbereiding. Zoals ik zeg, AVV Alphen is niet eens compleet. Dus die kunnen niet eens de beste 11 opstellen. Dus het zal toch een veredeld oefentoernooi worden. Maar er staat wel wat op het spel. Beste club van Alphen aan de Rijn. En de trainers, die hadden er alle twee ook erg veel zin in. En die zien dit gewoon als een voorbereidingswedstrijd op het toernooi. Om te kijken hoe hun spelers ervoor staan, denk ik. Dus we gaan het afwachten.
1: Ja, aangezien Nick Bouwman toch nog bij jou in de buurt is. Misschien kan je hem even wat vragen. Ik ben wel benieuwd. Hij heeft natuurlijk maanden voorbereiding erop zitten. Ik ben wel benieuwd of hij een beetje gespannen is voor vandaag.
0: Hij is nu aan de telefoon, want het scorebord schijnt niet helemaal te werken. Dus,
1: de laatste loodjes.
0: Ik kan hem nog even niks vragen. Maar ik zal het hem zo vragen en dan zal ik hem doorgeven. Hij ziet er heeft wel een redelijk gespannen kopje.
1: Ja, alle vier de ploegen die hebben in de zomerstop ook wel de nodige versterkingen gehaald. Zijn er spelers waar je vandaag extra nieuwsgierig naar bent?
0: Nou, ik was vooral nieuwsgierig naar de topscorer van het algehele amateurvoetbal in Nederland, Kilian Bouwhuis. Maar die sluit later aan bij AVV Alphen. En dan is bij Alphense Boys staat in de opstelling een jongeling. Die komt van BSC 68, dat is Ties Romee. Dus ik ben benieuwd of hij vanuit de vijfde klasse het niveau kan... derde klasse speelde BSC. Of die het niveau kan aantikken bij de eerste klasse bij Alphense Boys.
1: Nou, ik wens jou heel veel plezier vandaag, Hans. We gaan jou...
0: Ik heb hier Nick Bouwman nog.
1: Nou, kijk, hij is uitgetelefoneerd.
0: Vraag je vanuit de studio of u een beetje gespannen bent?
2: Nee hoor, nee. Ja, laten we zeggen...

0: Zonder wedstrijdspanning.
1: Kijk, en dat hoort erbij natuurlijk. Ja. Nou, je hoort het, Ryan.
2: Nou, kijk, ik ben heel erg benieuwd hoe dat vandaag allemaal gaat lopen. We zijn er de hele dag dus live bij met Studio Alphen. Tot en met aan de klok van 5:00 met dus om 3:30 het absolute klapstuk van de middag. Ik zei het zojuist al. De derby tussen Alphense Boys en ARC. Je luistert naar Studio Alphen, sportlokaal, met nu Olivia Dien met muziek uit 2026. Dit is Baby Steps.

0: Baby Steps van Olivia Dean. Tegen welke club speelt ARC dit seizoen? En wie is de nieuwe trainer van Alvia? Het is na de zomerstop altijd weer even zoeken. In deze uitzending nemen we daarom alle 11 de clubs uit de gemeente Alphen onder de loep. Zodat je straks weer helemaal op de hoogte bent. In deel 1 nu de 3 clubs uit Alphen die dit seizoen het hoogst spelen. ARC, Alphense Boys en Alvia. ARC bestaat in 2027 100 jaar en kan dat feestje vieren in de vierde divisie. De club promoveerde namelijk vorig seizoen via de nacompetitie naar dit niveau. De Alphense Racing heeft afscheid genomen van trainer Remco Tuinenburg. Niek Oosterlee neemt het stokje over. Bij veel supporters is hij geen onbekende. Oosterlee speelde 142 wedstrijden in het shirt van ARC en scoorde 88 doelpunten voor de club. In de selectie zijn er ook wijzigingen. Zo heeft aanvoerder Thijs Timmermans de overstap gemaakt naar VVSB uit Noordwijkerhout.
1: Ga je ballen telen?
2: Ja, wellicht. Dan moet ik even mijn contract nalezen dat er ook in staat.
0: Ook Werner Overkamp en Jesper Heegi zijn vertrokken. Onder andere Sam van Aalst en Jaimairo Richters zijn nieuw dit jaar bij ARC. Van Aalst komt over van SJC. Richters speelde vorig seizoen bij FUK. Bas Bolder en Loet Meijer zijn doorgestroomd vanuit de eigen jeugd. ARC begint 29 augustus aan de competitie. In de vierde divisie A spelen ze onder meer...

0: Elie Wattimoeri.
1: Minimaal een periode en een hogere klassering op de ranglijst. Ja, dat is wat ik wel eis. En daar gaan we voor.
0: De selectie krijgt dit seizoen versterking van onder meer Donny van der Neut en Romee Thies. Van der Neut was vorig seizoen ook al te vinden op Sportpark de Bijlen, maar speelde toen een paar meter verderop bij Alvia. Thies komt over van BSC 68 uit Benthuizen. En er mag dan geen echte Alphense derby zijn. Toch is er dit seizoen een Alphens onderonsje. In de bekercompetitie ontmoet Alphense Boys namelijk Alvia. De club speelt verder tegen VVI en CVV Zwervers. In de competitie zijn onder andere CSW, RCL en Sportclub Monster de tegenstanders. We steken gelijk even over naar de buren. Alvia handhaafde zich vorig seizoen in de tweede klasse en speelt deze jaargang derbies tegen Nieuwkoop en Olympia uit Gouda. Alex Redel is de nieuwe trainer van de ploeg. Hij volgt Marcel Vondeling op.
2: Die keuze is eigenlijk vrij simpel, omdat ik een club zoek die ambitie heeft, die waar in ieder geval goed voetbal gespeeld wordt. Als je kijkt naar de vereniging, Alvia, denk ik dat ze de laatste jaren heel erg gegroeid zijn. En ik heel veel wedstrijden als tegenstander tegen Alvia gespeeld heb. En daar zie ik dat het druk is, het is gezellig. Het is gewoon een ambitie. En er zit ook een familiaire gedeelte in die club, wat me eigenlijk gewoon heel erg aanspreekt.
0: Redel speelde zelf in de top van het amateurvoetbal voor onder meer Katwijk, Rijnsburgse Boys en ARC. Vorig seizoen was hij de trainer van RCL.
3: Iedere zaterdagmiddag maken wij het prachtige programma Sportlokaal. En dat doen we hier op de mooiste plek die er is, op het voetbalveld. Wij hebben hulp nodig en wij zoeken jou. We zoeken verslaggevers, technici, presentatoren en cameramensen om dat waar te kunnen maken en dit mooie programma voor te kunnen zetten. Meld je aan via vacature@studioalfa.nl en hoop ik jou heel snel te begroeten als mijn nieuwe collega.

0: ronkende gitaren op de zaterdagochtend van The Dire Straits met Lady Writer. Het is 10:30 precies. We gaan eens kijken of de eerste wedstrijd van vandaag tussen Alphen en Alphense Boys al is begonnen. Hans Jacquet, staan de spelers al op het veld?
1: De spelers staan op het veld en staan klaar voor de aftrap, maar de bal rolt nog niet.
0: Jij vertelde net tot het nog niet echt heel erg storm liep qua publiek. Is er inmiddels wat meer belangstelling?
1: Er komt wat meer publiek het sportpark opgelopen, inderdaad. Maar ja, het is 10:30, hè, de eerste wedstrijd. Dus de mensen die zijn waarschijnlijk nog eventjes bezig met het ochtendritueel. En er zijn 6 wedstrijden te spelen. Dus ik verwacht wel wat meer publiek dan dat er nu is vanmiddag. Nogmaals 6 wedstrijden, 2 keer 20 minuten. Er is nu afgetrapt door Alphense Boys in de prachtige rood-witte shirts. Alphia speelt niet in oranje-zwart, maar in het blauwe uitenu. En we gaan even kijken wat deze wedstrijd brengt.
0: Nou ja, ik zou zeggen, Hans, ga nou maar even door. Want er is maar 1 wedstrijd. Ik ben wel heel benieuwd hoe die eerste paar minuten zich gaan ontwikkelen daar op het sportpark.
1: Nou ja, zoals altijd bij elke wedstrijd is het natuurlijk een beetje aftasten en de bal rondspelen achterin bij Alphense Boys in dit geval. Dat nu wel de aanval zoekt op de helft van Alphen. Goede paas aan de rechterkant en een strakke voorzet, maar die gaat voorlangs. En dat levert zelfs een uitbal op voor Alphen aan de andere kant van het veld. Maar dat was de eerste wapenfeitje van de wedstrijd na zo'n minuutje spelen voor Alphense Boys. Dat natuurlijk op papier sterker is dan AVV Alphen. Dat dit seizoen in de 4e klasse uitkomt en Alphense Boys in de 1e klasse. Dus aan de stand is Alphense Boys eigenlijk verplicht om deze wedstrijd te winnen. Maar zoals net ook gezegd, ja, ploegen zitten volop in de voorbereiding. AVV Alphen is helemaal niet compleet. Dat zal ook voor Alphense Boys gelden, die wat namen missen. Er gaat doorlopend, mag er gewisseld worden in deze wedstrijd. Ja, dus de trainers die zullen alles aangrijpen om deze wedstrijd in de voorbereiding te gaan kijken hoe iedereen ervoor staat, hoe fit iedereen is. En misschien een beetje een spelsysteem er toch al gaan inslijpen. Maar de weg naar de competitie, want die begint pas op 19 september, is nog lang. Alphense Boys is nog steeds in balbezit nu. Alphen heeft de bal eigenlijk nog niet aangeraakt, behalve bij die ingooi. Maar die werd snel weer ingeleverd. En daar gaat weer een steekpaas aan de rechterkant, maar die mislukt. En dan mag Alphen gaan ingooien. Zoals gezegd, 2 keer 20 minuten, 5 minuutjes rust ertussen. En daarna beginnen de volgende wedstrijden gelijk weer achter elkaar. Dus iedere ploeg speelt 3 wedstrijden. Tegen een verschillende tegenstander uiteraard. En aan het eind van de middag om 16:30 is er een prijsuitreiking met burgemeester Erik van Heiningen voor de ploeg die de meeste punten vandaag gehaald heeft. En ga even kijken. Ja, de bal ligt er nu in door Alphense Boys. Een steekpaasje door het midden. Het op waarde geschat door, ik denk dat het aanvoerder Pierre Mokanda is. Maar ja, de namen die moet je maar nog even vergeven, want ik heb geen wedstrijdformulier. Ik heb het moeten doen met de opsomming van de trainers, maar ik heb ook niet alle rugnummers bij de hand. Dus laten we het maar algemeen houden dat Alphense Boys een 1-0 voorsprong heeft genomen na 3 minuten spelen.

0: Ja, daar ben ik. Tom Odell en I Know. Alves & Boys kwam al vroeg op een 0-1 voorsprong. Hans, kunnen ze doordrukken?
1: Nee, niet echt. AVV Alphen is iets beter in het spel gekomen. Hij heeft de schroom wat van zich afgegooid na die 0-1. Heeft ook twee kleine kansjes gekregen. Een voorzet en een vrije trap die strak voor het doel kwam, maar goed verdedigd kon worden door Alphense Boys. En zo net was er een vermeende hensbal in het strafschopgebied, maar dat wuifde de scheidsrechter weg. Dus geen strafschop voor AVV Alphen. Dat nu bijna op 0-2 achterkomt. Klein kopballetje van die aanvoerder van Alphense Boys, Pierre Mokanda. Maar zijn kopbal gaat net naast, zodat AVV Alphen een doeltrap kan gaan nemen. Ik moet zeggen, een leuke wedstrijd tot nu toe. Je zou denken, ploegen die zitten in de voorbereiding, nemen het allemaal nog niet zo heel serieus. Voetballen een beetje met de rem op. Maar dat geldt niet voor zowel Alphense Boys als AVV Alphen. Ze zoeken volop de aanval en combineren er lustig op los. Alphense Boys wat meer dan Alphen, maar dat mag natuurlijk geen verrassing heten, omdat Alphense Boys eerste klasser is en Alphen vierde klasse. Nu Alphen met Boskoert, die een schot van afstand probeert, maar dat wordt geblokt. Bal blijft wel in het bezit van AVV Alphen op de helft van Alphense Boys. Maar de bal moet nu weer helemaal terug en wordt nu ingeleverd, zodat Alphense Boys weer aan de aanvallen kan gaan beginnen. Ja, ploegen zijn natuurlijk net in training, maar...

0: ja, Alphense Boys die voetbalt leuk. Ze vinden elkaar heel erg makkelijk tot nu toe nog. En ja, snijden af en toe als een mes door de hete boter van de verdediging van Alphen heen. Dus dat belooft wat voor komend seizoen voor Alphense Boys. Als ze die lijn zo door kunnen trekken. Maar wat je zegt, hè, het is de voorbereiding en de prijzen worden pas aan het einde verdeeld. Dus ja, valt eigenlijk nog geen zinnig woord te zeggen hoe de ploegen ervoor staan op dit moment. Maar wat Alphense Boys laat zien tot nu toe, dat ziet er goed uit.
1: In de Eredivisie stonden gisteravond Telstar en Sparta tegenover elkaar. Bij Sparta stond Alphenaar Jens Toornstra in de basis. Telstar kon voor het eerst in de clubgeschiedenis alleen koploper worden in de Eredivisie. Maar dat lukte niet. De club ging op eigen veld met 1-3 onderuit tegen de Rotterdammers. Toornstra scoorde niet. Hij werd in de 67ste minuut gewisseld. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Om 16:30 Willem II tegen NEC. FC Utrecht en AZ spelen om 18:45. Excelsior ontvangt om 20:00 de landskampioen van vorig seizoen PSV. En om 21:00 wordt de avond afgesloten met Fortuna tegen Cambuur.

0: Top 40 hit uit 2020 van Harry Styles. Dit was Golden. Alphen tegen Alphense Boys is een minuutje of 15e onderweg. Hans, hoe groot is het krachtsverschil eigenlijk tussen de twee ploegen?
1: Nou, helemaal niet eigenlijk. 13 minuten gespeeld om precies te zijn. En tussen Harry Styles en Golden is er inmiddels 2 keer gescoord. Het was eerst Alphen dat op 1-1 kwam. Vrije trap vanaf randje strafschopgebied, een zijkant van het veld. Iedereen verwachtte een voorzet, inclusief keeper Bas Koot van Alphense Boys. Maar de bal ging in 1 keer in het doel. En daarmee verraste Alphen iedereen en stond het zowaar 1-1. En een minuutje later lag de bal aan de andere kant er weer in. En kwam Alphense Boys op 1-2 na een vloeiende aanval. En perfect afgemaakt door Alphense Boys. Nogmaals, ja, alle namen moeten jullie me eventjes vergeven. Want ik heb geen rugnummers bij de hand. Ik heb geen opstellingformulier. Dus ik weet het allemaal niet precies. Maar het krachtsverschil is, is in de score in ieder geval voor Alphense Boys. Maar AVV Alphen doet zeker niet onder voor Alphense Boys. Behouden ze de eerste minuut na waar ze direct op een 0-1 achterstand kwamen. Maar ze voetballen leuk mee met Alphense Boys. En zijn nu bezig met de opbouw. Maar die bal wordt wel heel simpel ingeleverd. En kan Alphense Boys weer een kans creëren? Nee, dat wordt ongedaan gemaakt door de verdediging van Alphen. Dat er nu razendsnel uit kan komen met die nummer 7 van AVV Alphen. Die naam heb ik dan toevallig wel bij de hand. Dat is Ayray Boskoet. Heel actief in deze wedstrijd tot nu toe. En alle aanvallen van AVV Alphen die beginnen eigenlijk bij hem. Maar inmiddels is Alphense Boys weer in de aanval. Maar wordt de bal wat paniekerig wegverdedigd. Maar komt de bal wel goed terecht bij AVV Alphen. Maar de voortzetting is niet goed. En dan kan keeper Bas Koot van Alphense Boys de bal makkelijk aannemen. En het spel voortzetten. Het krachtsverschil is er dus niet zozeer op het veld. Alleen in de score. We zitten nu 5 minuutjes voor het einde van de eerste helft. 2 keer 20 minuten wordt er gespeeld. En de stand is 2-1 voor Alphense Boys.

0: Nou, als zelfs technicus Geert een beetje heen en weer gaat swingen, dan weet je dat het een goede plaat is. Je hoorde Driftwood met Freeloader. Hoe lang is het nog tot de rust, Hans?
1: 2 minuutjes ongeveer, denk ik. Er zal niet veel blessuretijd bij komen, want het spel heeft niet echt stilgelegen. Behalve bij de 3 doelpunten die tot nu toe gevallen zijn in 18 minuten. 3 doelpunten in 18 minuten, dat belooft wat voor vandaag. Als ze die lijn allemaal doortrekken. En ik moet zeggen, ze spelen een alleraardigste wedstrijd. Dat Alphense Boys en AVV Alphen doen niet heel veel voor elkaar onder. Alphense Boys is ietsje beter qua aanvallen, wat sterker. En wat geroutineerder misschien, moet ik het zo zeggen. Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek, dat eerste klasse tegen een vierde klasser. Maar het krachtsverschil verder, 1-2 is de score voor Alphense Boys. Dus die pakken in ieder geval al 3 punten, mocht het zo blijven. Maar ik verwacht dat niet, want ik denk dat er nog wel gescoord gaat worden in die tweede helft van die eerste wedstrijd. 2 keer 20 minuten gespeeld. We waren net dichtbij een doelpunt Alphense Boys. Een corner die scherp voorkwam, waar keeper Davy Visser van AVV Alphen onderdoor dook, maar kon geen gevolg worden gegeven door Alphense Boys door de bal in het doel te koppen of te schieten. En de bal ging over de achterlijn. En zo blijft het dus 1-2 voor Alphense Boys, dat nu wel weer in de aanval is aan de linkerkant van het veld. De bal wordt teruggetrokken, wordt er een schot op doel gegeven, maar dat wordt geblokt. En dat levert opnieuw een corner op voor Alphense Boys. Oh, er wordt er gelijk afgefloten. Precies 20 minuten ging het scorebord op. Dus het is hier nu rust. 5 minuutjes rust heb ik vernomen. En dan gaan we straks verder met de tweede helft. AVV Alphen, Alphense Boys 1-2.
0: Ik kreeg net een appje van Studio Alphen-collega Rick Zinnige. Die was een beetje teleurgesteld dat we wel alle eredivisiewedstrijden hebben genoemd, maar niet de wedstrijd van zijn clubpie, FC Volendam. Hij is daar een persvoorlichter. Dus Rick, bij deze, FC Volendam speelt vanmiddag in de keukenkampioendivisie thuis tegen Top Os. En dit is muziek van Talk Talk.

0: It's My Life van Talk Talk. Het is 11:05. U luistert naar een extra lange uitzending van Sportlokaal vanwege het toernooi om de BNW-beker. We zijn er tot de klok van 5:00. En het is nu rust bij Alphen tegen Alphense Boys. Hans, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zijn er spelers die jou in positieve zin opvallen in die eerste helft?
1: Ja, bij AVV Alphen, zoals gezegd, is dat Eray Boskoert. Bij hem beginnen eigenlijk alle aanvallen van AVV Alphen. Hij is erg bedrijvig bezig, loopt het hele veld over en loopt achter elke bal aan. En heeft ook nog eens een goede actie in huis, dus die valt mij op. En bij Alphense Boys staat achterin centraal Lars Verzaal en hij maakt na 8 maanden blessureleed weer eens speelminuten. Dus dat is ook optimistisch en dat is positief voor hem, maar ook voor Alphense Boys, dat ze hem weer kunnen gebruiken dit seizoen. Bal rolt inmiddels wel weer hier. AVV Alphia, Alphense Boys. Ruststand was 1-2, is het nog steeds 1-2. En Alphen dat gaat nu de aanval zoeken met weer die Boskoert. Maar hij moet helemaal terug naar zijn keeper, omdat hij geen afspeelmogelijkheden voorin ziet. En dan kan AVV Alphen beginnen weer met opbouwen. Wordt weinig druk gezet door Alphense Boys, zodat ze de bal goed rond kunnen spelen van de ene kant naar de andere kant van het veld. En kijken of ze een gaatje kunnen vinden in die verdediging van Alphense Boys, die wel goed staat. Wel een tegengoal tegenkreeg dus, maar dat was uit de standaard situatie en niet uit een spelsituatie van AVV Alphen, een aanval van AVV Alphen. Dat de bal nu rustig rondspeelt, achterin, heen en weer tussen de centrale verdedigers. En Boskoert die biedt zich weer aan. Zoals gezegd, heel bedrijvig. Verleden jaar ook al in het elftal van Alphen, dat toen kampioen werd van de vijfde klasse. Geeft nu wat aanwijzingen aan zijn medespelers. Ook Verbaal is die dus aanwezig. En dat doet maar deugd. Dat is een speler om op te letten. Hoewel we pas in de voorbereiding zitten van dit seizoen natuurlijk. Alphense Boys in de aanval. Maar dat wordt verijdeld door AVV Alphen. En dat levert een inworp op. Je hebt zo'n 3 minuten gespeeld nu hier in de tweede helft van die eerste wedstrijd van het BNW-toernooi. De stand is 1-2 voor Alphense Boys tegen Alphen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien.

0: Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Sportlokaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Welkom terug bij deze speciale uitzending van Sportlokaal, waarin we alle zes de wedstrijden van het toernooi om de BNW-beker volgen op Sportpark Zegersloot. Alphen en Alphense Boys zijn bezig aan de tweede helft. Hans Jacquet.
5: Ja, en de stand is 1-3 geworden voor Alphense Boys. En gezien de krachtsverhoudingen in de tweede helft is dat ook niet zo gek, want de wedstrijd speelt zich voornamelijk af op de helft van Alphen. En het was Pierre Mokanda, de aanvoerder van Alphense Boys, die van dichtbij de 3-1 kon binnentikken, moet ik zeggen. Want hij stond bijna op de doellijn waar de voorzet gegeven werd. Even daarvoor was er al een kans voor Alphen, maar werd de bal op de paal geschoten. Dus het krachtsverschil in de tweede helft, dat is groter geworden. En dat is niet zo gek, want op papier is Alphense Boys natuurlijk de sterkere tegenstander. En is het eigenlijk wel aan zijn stand verplicht om te winnen van Alphen. Daar zijn ze hard naar op weg. Stand 1-3.
4: Later dit uur komt ARC in actie tegen Alvia. En uiteraard zijn we ook daar live bij. Alphen dus op een 1-3 voorsprong gekomen. Hans, zit er nog meer in voor de ploeg van Eli Watimouri?
5: Achterstand, Ryan. Alphen staat op achterstand.
4: Ik bedoel Alphense Boys, excuus.
5: Ja. Alphense Boys staat voor, inderdaad. Zit er nog meer in, vroeg je? Ja, dat denk ik wel. Want zoals gezegd, ja, het krachtsverschil in de tweede helft is groter geworden. De wedstrijd speelt zich voornamelijk af op de helft van Alphen. Dat zich eigenlijk moet beperken tot verdedigen en een spaarzame uitval. Maar de verdediging van Alphense Boys die geeft geen krimp. En verijdelt die counters met verven. Misschien nu niet. Nu is Alphen weer in balbezit. Maar dan wordt die bal heel simpel ingeleverd. En kan Alphense Boys weer aan aanvallen gaan denken. Ja, mocht het bij 1-3 blijven, dan is dat een mooie stand voor Alphense Boys. Maar ik verwacht eigenlijk nog wel een doelpuntje. Zoals gezien het spelbeeld. Want Alphense Boys dat zet Alphen volledig vast op eigen helft. En ja, probeert de wedstrijd heel vroegtijdig te beslissen. Als die al niet beslist is bij die 1-3. Want ik zie Alphen niet zo snel een doelpunt meer scoren. Alphense Boys weg aan de rechterkant nu. Dat is een scherpe voorzet en die wordt... Ja, daar gaat hij erin, inderdaad. In twee instanties. En wordt eerst gered door de keeper van Alphen, Davy Visser. Maar belandt voor de voeten van... Ik denk dat dat weer Pierre Mokanda is, die dan zijn derde doelpunt volgens mij al maakt. En de stand naar 1-4 brengt. En dan moet Alphen uit gaan kijken dat de score niet heel hoog gaat oplopen. Met nog zo'n minuutje of 8 te spelen in die tweede helft van die eerste wedstrijd van dit BNW-toernooi. AVV Alphen, Alphense Boys 1-4.

0: Uit 1999, Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Ben jij wel onder de indruk van Alphense Boys, Hans?
1: Ja, vooral de tweede helft moet ik zeggen. Dat zet Alphen echt helemaal vast. Houden het spel goed breed. Vinden elkaar heel erg makkelijk. En creëren ook genoeg kansen om de score op te voeren. Dat tot nu toe nog niet gebeurd is. Het stand is nog steeds 1-4 voor Alphense Boys. Maar voor een ploeg die net in voorbereiding is, 1 oefenwedstrijd achter de rug heeft, valt het me zeker niet tegen wat ze laten zien. Tweede helft eigenlijk helemaal niet in gevaar geweest. De keeper heeft de bal, denk ik, bijna nog niet aangeraakt. Behalve 2 terugspeelballen van Alphense Boys, de keeper Bas Koot. En Alphense Boys maakt inderdaad een goede indruk. En dan zie je AVV Alphen, kampioen van de vijfde klasse. Dat is natuurlijk andere koek dan spelen tegen een eerste klasse. Dus benieuwd wat die gaan brengen in de vierde klasse. Met natuurlijk wat minder zwakkere tegenstanders. We gaan het Dennis Bos ongetwijfeld vragen vandaag. Wat hij van dit seizoen verwacht. En wat de doelstelling is van AVV Alphen in die vierde klasse. En datzelfde geldt voor Alphense Boys. Ja, dat weten we volgens mij al. Want ik hoorde vanmorgen trainer Eli Watimouri zeggen. Een periodetitel en het beter doen dan vorig seizoen. Gezien de 8e plaats die ze toen haalden in de eerste klasse. Nou, zoals het er nu naar uitziet, moet dat allemaal goed gaan komen. Want voetballend zijn ze veel en veel sterker dan AVV Alphen. Vinden elkaar heel makkelijk. En de spelopvatting die is duidelijk. Voetballen, geen lange ballen. En met de opbouw de tegenstander vastzetten op eigen helft. En zo tot kansen proberen te komen. En verdedigend staat het ook eigenlijk prima. We hebben hier nog 2 minuutjes denk ik te spelen. Er gaat een lange bal nu wel. Een keer een lange bal richting strafschopgebied van AVV Alphen. Dan wordt wat gepingeld in het strafschopgebied. Wordt wat heen en weer gespeeld. En dan kan AVV die bal oppikken. Maar dat duurt meestal niet lang in die tweede helft. Voor zij de bal weer ingeleverd hebben. Want Alphense Boys die zit er bovenop. En laat zien dat het een goed seizoen in die eerste klasse wil gaan spelen. En dit toernooi ook uiterst serieus neemt. Door gewoon lekker goed te voetballen. En dit is de eerste wedstrijd. En dat belooft veel goed voor vandaag, denk ik.

0: We zitten bijna aan het einde van deze wedstrijd. AVV Alphen, Alphense Boys 1-4.
1: Voormalig interim hoofdtrainer van Alphense Boys, Mark de Koker, gaat aankomend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van FC Volendam onder 21. Dat heeft de club uit de keukenkampioendivisie bekendgemaakt. De Koker liep afgelopen seizoen al stage bij de onder 19 van Volendam. Daar werd hij kampioen. De Koker is enthousiast en geeft aan dat hij trots is dat hij hoofdtrainer mag zijn van het team. En twee leden van de Alphense Hondenclub vertegenwoordigen Nederland volgende maand op het World Hooper Open Championships in Slovenië. Ja, Suzanne en Cindy komen van 17 tot en met 20 september in actie tijdens het wereldkampioenschap in Rogla. Hoopers is een hondensport waarbij de hond op afstand door een parcours met bogen, tonnen en tunnels wordt gestuurd. De begeleider blijft dan binnen een afgebakende afstand en stuurt de hond dan met stemcommando's en lichaamstaal. Suzanne neemt haar border collies Cuetta en Soeks mee naar het WK. Cindy doet mee met haar border collies Hicks. De drie honden behoren tot de Nederlandse top in de hoopersport. Ja, Hans, hoe zit het eigenlijk met de publieke belangstelling bij deze eerste wedstrijd? Is het te druk of is er geen hond op afgekomen?
0: Nou, een beetje ertussenin, denk ik. Het is nog niet heel erg druk. Maar het is ook niet zo dat er geen hond is. Er staan zeker wel wat mensen langs de lijn. De eerste wedstrijd is net afgelopen overigens. Scheidsrechter heeft voor het eindsignaal gefloten. Alphense Boys kan dus de eerste drie punten van deze dag bijschrijven. Door met 4-1 te winnen van AVV Alphen. En AVV Alphen, dat moet de wonden likken en zich opmaken voor de wedstrijd tegen... Volgens mij ARC, moet ik even mijn boekje erbij pakken. Wat de tweede wedstrijd wordt van vanmiddag. Dat is tegen ARC inderdaad. En dat is om... Nou, ik heb het even niet bij de hand, Ryan. 12:30 heb ik weer Alphense Boys tegen Alvia staan. En daarna is het ARC tegen Alphen inderdaad. Dat is om 14:30. Dus om 14:30 spelen Alphia en Alphen tegen elkaar. En om 15:30 is de kraker Alphense Boys tegen ARC. Maar eerst zo de wedstrijd om 11:30 tussen ARC en Alphia. En die spelen dus hun eerste wedstrijd van dit BMW-toernooi. En dat gaat mijn collega Herman Scholten zo verslaan. Publiek, ja, er komt mondjesmaat op gang inderdaad. En we hopen op... Op een leuk toernooi vanmiddag.

Sugar Lee Hooper met De Wandelclub uit 1995. We gaan alvast even buurten bij Herman Scholten, die straks gaat kijken naar ARC Alfse. Staat hier op mijn papiertje ARC Alfse Boys. Nou, dat is voor later vanmiddag. Die wedstrijd staat voor 4:30 gepland. We hebben eerst namelijk ARC Alfia. Herman, goedemorgen.

0: hier op het Sportpark. Ja, zometeen de eerste wedstrijd van ARC. En de eerste wedstrijd van Alvia in dit BNW-toernooi. En ja, we zijn heel benieuwd natuurlijk hoe dat gaat uitpakken. ARC dat over 2 weken al begint met de competitie. Ligt waarschijnlijk in de voorbereiding natuurlijk wat voor op de andere ploegen. Want die zijn denk ik toch wel wat eerder begonnen met de voorbereiding. Want ja, die competitie begint voor hun eerder. Waar de anderen nog beginnen met de bekerwedstrijden. En dat over het algemeen toch als een half soort oefenwedstrijden beschouwen. Is voor ARC het echi aan de beurt over 2 weken. En dat is dan een thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd van hun tegen Kolping Boys. Die komen uit Alkmaar. Dus ja, dan kunnen we ongeveer zien wat het is. Nou, je hoort de omroeper. Over 5 minuten gaan we beginnen met deze wedstrijd. We zijn benieuwd. ARC heeft natuurlijk wat spelers verloren. Er zijn wat nieuwe spelers bijgekomen. Datzelfde geldt voor Alvia. ARC wat gaat aantreden straks in de 4e divisie. En Alvia wat het opnieuw gaat proberen onder nieuwe trainer Alex Rudel in de 2e klasse. En weer proberen om op te stijgen naar de 1e klasse. Want dat was min of meer wel toch wel de bedoeling vorig seizoen. Dat is niet gelukt. Het was een beetje een teleurstellend seizoen natuurlijk voor Alvia. Dat ja, toch een beetje slecht ook begon aan die hele competitie. Aan het eind ging het wat beter, maar ze hebben het niet gered. Daarentegen ARC. Heel slecht begonnen in de vorige competitie, maar schitterend geëindigd na competitie en via de na-competitie ook nog gepromoveerd. Dus ja, de feeststemming bij ARC zit er wel in. Maar we gaan het zien over 5 minuten, dan gaan we hier aftrappen voor de wedstrijd van ARC tegen Alvia.
1: Vind jij eigenlijk dat ARC aan de stand verplicht is om dit toernooi te winnen, Herman?
0: Ja, dat is natuurlijk, zou ik daarop ja moeten zeggen. Maar ja, we weten ook al. Nou ja, we hebben net die wedstrijd gezien tussen Alphen en AVV Alphen en Alphense Boys. En daar zag je toch wel een duidelijke klassenverschil tussen een eerste klasse en een 4e klasse. Vond ik tenminste wel duidelijk verschil. En de cijfers waren ook duidelijk wat dat betreft. Dus ja, je zou het kunnen zeggen van ja, daar ARC zou die wedstrijd moeten kunnen winnen. Maar ja, je weet het maar nooit. Het is ja, we gaan straks ook nog een hele leuke wedstrijd zien natuurlijk tussen Alvia en Alphense Boys. Dat was vorig jaar, ik weet niet of je dat nog herinnert, de eerste wedstrijd van beide ploegen in de bekercompetitie tegen elkaar. En dat won Alvia toen met 1-0. Of ja, dat was 1-0 voor Alvia. En dat was wel verrassend. Maar goed, ja. Ik ga ervan uit dat ARC, die eerder begonnen is met de voorbereiding, ja, beter op elkaar ingespeeld is. En misschien ook qua ja, inhoud, energie, iets meer in het spel kan leggen dan Alvia. Maar ja, dat weet je niet. Voor Alvia is misschien ook wel een soort prestige. Dus we gaan het zometeen zien.
1: Het is tijd voor ons tweede rondje langs Alvense voetbalploegen. Het vorige uur hoorde je onder andere tegen wie Alvense Boys, ARC en Alvia dit seizoen moeten spelen. Nu zoomen we in op Alanderveen, Alphen, Koudekerk en Zwammerdam.
2: Niet 1, niet 2, niet 3, maar liefst 4 clubs uit de gemeente Alphen komen dit seizoen in actie in de 4e klasse B. Laten we maar eens beginnen bij Alanderveen. Veel slechter dan voor de zomerstop kan het eigenlijk niet gaan dit seizoen bij de club. Alanderveen werd kansloos laatste in de 3e klasse met 0 punten, 170 tegengoals en maar 9 doelpunten zelf gemaakt. Toch zag verslaggever Rick Zinnige ook nog wel wat lichtpuntjes.
3: Er lopen wel de nodige jonge talenten in, zeg maar, die nu eigenlijk veel te vroeg worden gebracht. Of talenten, maar jongens die wel in de toekomst Alanderveen 1 een beetje kunnen gaan dragen, die wel iets kunnen.
2: De club hoopte op een aantrekkelijke competitieindeling met mooie regionale derbies. En dat hebben ze gekregen. Niet alleen tegen ploegen uit Alphen. Er staan ook duels op het programma tegen VV Woubrugge en Nicolaas Boys uit Nieuwveen. In de beker speelt Alanderveen tegen SJZ, Rijnstreek en Rodenburg. Gerben van der Neut staat voor de groep als trainer. Dan naar die andere ploeg die uitkomt in de 4e klasse B, Koudekerk. Door verlies in de na-competitie degradeerde de club begin juni voor de 2e keer op rij.
4: En ja, de verslagenheid is goed te zien bij de meegereisde Koudekerkers.
2: Koudekerk nam niet alleen afscheid van de 3e klasse, maar ook van oefenmeester Sander van Dijk. Anthony Servinus is

0: de nieuwe trainer en moet voorkomen dat de ploeg opnieuw degradeert. Sevinus uit Ter Aar stond afgelopen seizoen nog voor de groep van Loosdrecht. De oud-trainer van FC Aalsmeer, CSW en FC Abcoude was ook assistent-trainer bij het eerste elftal van Telstar. Koudekerk begint 19 september aan de competitie. Daarvoor komen ze al in actie in de beker. Daarin staan een paar leuke wedstrijden op het programma. Er wordt gespeeld tegen Hazenswoudse Boys, Bernardus en ASW. Koudekerk en Aarlanderveen gaan in de competitie spelen tegen Zwammerdam. De ploeg verloor in de nacompetitie om promotie met 1-0 van Vredenburg en komt daardoor wederom uit in de vierde klasse. Maar of verslaggever en echte Dammenaar Kees van Leeuwen dat nou zo erg vindt?
1: De spelers zullen teleurgesteld zijn. Als ik objectief ben, vind ik het niet zo erg dat ze in die vierde klas blijven. Maar ja, dat is mijn mening.
0: En Kees heeft gelijk, want speler Derek Boot baalde inderdaad van de nederlaag.
2: Natuurlijk zijn we teleurgesteld. Wij wilden gewoon de derde klas in. En dat is vanaf het begin al duidelijk.
0: Dit seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen. René Ras staat voor de groep van Zwammerdam. Hij kwam over van Nicolaas Boys uit Nieuwveen. Oefenmeester Boris van S is vertrokken naar SCH 44 uit Harmelen. Voordat Ras met zijn team aan de bak kan in de competitie, wachten eerst bekerduels tegen Moordrecht, GSV en VV Jor. Voor Zwammerdam, Aarlanderveen en Koudekerk eindigde de competitie dus in mineur. Maar bij AVV Alphen was er begin mei juist feest. Alphen werd kampioen in de vijfde klasse A en heeft de kelderklasse verlaten. Met spits Kilian Bouwhuis heeft Alphen een echte goaltjesdief in de ploeg. De aanvaller werd afgelopen seizoen met maar liefst 45 doelpunten landelijk topscorer in het amateurvoetbal.
3: Stromen de aanbiedingen van andere clubs al binnen?
4: Niet meer. Die zijn er wel geweest. Ik heb wel een paar leuke aanbiedingen gehad. Alleen, ik ben gewoon blij dat ik nu weer plezier teruggevonden. Sinds ik 2 knieoperaties heb gehad, is het best wel bergafwaarts gegaan in de jaren erop. En moet ik ook heel eerlijk toegeven, als ik de motivatie had om hoog op te komen, dan had ik daar ook echt wel iets meer voor moeten doen.
0: Naast de derbies in de competitie staan er in de beker ook een aantal krakers op het programma. Alphen speelt tegen BSC 68 uit Benthuizen, Floriant uit Boskoop en Gouda.
5: Het is 11:30 geweest. Als het goed is, moet de bal rollen bij ARC tegen Alvia. Herman?
6: Nee, die bal die ligt nog stil. En Maarten Rijneveld die is er een beetje mee aan het spelen. De scheidsrechter die legt nog even aan de grensrechter uit waarvoor het vlaggetje dient. En dat is altijd belangrijk. Hè? Want stel je voor dat ze de hele wedstrijd die vlag omlaag houden. Dat is niet de bedoeling. Je moet er af en toe mee wapperen. Dat hoort ook in deze... in dit toernooi te gebeuren. Ik zie Maarten Rijneveld staan. Ik zie Tjerk Lichtvoet staan bij ARC. Dat is dan de aanvoerder. Ja, het is natuurlijk eventjes wennen wie er allemaal staan. Ik zie Hopman, ik zie Oversloot. Victor Timmers staat in het doel. En daar is de fluit. En zo is de wedstrijd nu begonnen tussen ARC en Alvia. En het moet gezegd, ARC heeft een retro shirt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan... hebben ze een beetje nieuwe versie van het oude shirt van ARC. En dat is dus niet met rood-zwarte banen, maar dat is een zwart shirt met aan de voorkant een rode V. En dat is een heel ander gezicht, maar dat is dus zoals ARC vroeger in vroegere tijden voetbalde. En het is een mooi shirt, dat moet gezegd worden. Iets voor de verzamelaars natuurlijk, die dat ongetwijfeld kunnen aanschaffen in de ARC-webshop. Maar in ieder geval, het is een heel ander gezicht om zwarte broek, zwart shirt met een rode V op de voorkant... Ja, daar moet je even aan wennen natuurlijk. En Alvia in hun vertrouwde oranje shirt, witte broek, blauwe kousen. En daar is de eerste aanval van Alvia. Maar die bal die rolt, eens even kijken, over de achterlijn. En dat betekent dat de doeltrap is voor Victor Timmers. Nou, dan moeten we dat even gezegd hebben over die shirts. Dan betekent het ook dat we even kunnen kijken wie er verder nog in het veld staan. daar zo. Ik zie dat Derk Prins niet in het veld staat, bijvoorbeeld. Dat is normaal gesproken de laatste man natuurlijk. Maar goed, kan zijn dat hij ook nog lekker met vakantie is. Hoewel de ploeg natuurlijk over 2 weken aan de competitie gaat beginnen. Maar goed, eens even kijken. Wie zie ik verder nog lopen? Ik zie daar naast Rijneveld, zie ik aan de andere kant, zie ik daar ook een oude bekende. Eens even kijken of er nog meer bekenden lopen. Want ja, het is ook tijd natuurlijk om jonge spelers een kans te geven in deze wedstrijden. Maar dat ziet er dus iets anders uit. Eens even kijken. Huip Oversloot speelt er wel aan de achterkant. ARC probeert een eerste aanval op te zetten. Wordt doorgegaan daar zo door een ARC-speler op een verdediger van Alvia. Maar scheidsrechter heeft niet gefloten. Laat doorspelen en dan gaat het gewoon door het spel. Nou, heeft hij wel gefloten voor een vrije trap? Nou, eens even kijken wat hij heeft. Hij heeft gefloten in ieder geval. De bal gaat inderdaad naar Alvia toe. En dat betekent dus inderdaad een vrije trap voor Alvia. Was een beetje laat gefloten van de scheidsrechter. Maar goed, het is een beginnetje natuurlijk. Iedereen moet beginnen weer aan deze wedstrijden van de competitie. Terugkopbal daar zo van ARC in de richting van de eigen doelman. Dat is Werner Overkamp die dat heeft gedaan. En dan aan de andere kant kan er weer opgebouwd worden voor ARC. En dat gaat eigenlijk nu een beetje rustig natuurlijk in alle rust opbouwen. En ook weer een beetje naar elkaar vinden op dat veld natuurlijk. Want dat is natuurlijk het lastigste. ARC staat bekend om zijn verzorgde spel qua opbouw natuurlijk. Daar moet dan op een gegeven ogenblik vanuit het middenveld een versnelling in komen. Maar dat hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. Nu komt die versnelling daar. Misschien wel aan de zijkant komt die bal naar voren toe. Rijneveld kan er net niet bij komen. De bal wordt weggewerkt door Alvia. En zo zijn we hier de eerste 3 minuten doorgekomen van deze wedstrijd. En wat er nu ook een beetje doorkomt is het zonnetje. Dus dat wordt een hele mooie voetbaldag hier op het sportpark.
5: Ja, Herman, wat verwacht je eigenlijk dit seizoen van ARC in die vierde divisie? Denk je dat de ploeg er klaar voor is?
6: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ze hebben natuurlijk hun, je zou kunnen zeggen, de beste speler van de ARC die is vertrokken naar VVSB in de derde divisie. Thijs Timmermans was dat. Dat was ja, zeg maar de vormgever op het middenveld. Daar hebben ze wel een speler weer teruggekregen van SJC. Ook een vierde divisionist. Dus ja, het is moeilijk te zeggen. Laten we zo zeggen dat de afgelopen jaren de ploegen die zeg maar gepromoveerd zijn naar de vierde divisie het heel erg moeilijk hadden in die vierde divisie. En vaak weer linea recta degradeerden. Zoals bijvoorbeeld FUK vorig jaar kampioen geworden. Of 2 jaar geleden kampioen geworden natuurlijk. Bijna ongeslagen in de eerste klasse. Naar de vierde divisie. En dit jaar weer gedegradeerd naar beneden toe. Dus het wordt een ik denk dat je het eerste seizoen in die vierde divisie moet richten op handhaven in de vierde divisie. En dan proberen langzamerhand op te bouwen. Maar handhaven lijkt mij het eerste motto. Je moet daar niet denken aan kans maken om verder door te stijgen in de ranglijsten. Maar handhaving lijkt mij het credo.

0: Ik denk dat bij Studio Alfa collega Herman van Beek de radio iets harder is gezet, want hij is fan van deze groep. Tame Impala was dat met Dracula. We gaan er eens even buurten bij Herman Scholten. Hij kijkt naar ARC tegen Olvia. Herman, bij de vorige wedstrijd werd er al snel gescoord. Is er nu ook al een doelpunt gevallen?
1: Nee, er is nog geen doelpunt gevallen. Misschien dat er nu een kansje is voor. Eens even kijken. Nou, die bal die gaat rakelings naast het doel. Het was een aanval. Het was de nieuwe vleugelspeler van ARC, Jamairo Richters. Overgekomen van het Haagse FUK. Die een actie maakte, naar binnen kwam en een schot lost op het doel. Maar dat ging rakelings naast het doel. En ja, dat was eigenlijk de eerste kans, mogelijkheid in deze wedstrijd. Tot nog toe nog geen echte doelrijpe kansen gezien. Bij ARC ontbreken natuurlijk ook wat spelers die. Ja, we spelen natuurlijk 3 wedstrijden vandaag. Ik zie Dirk Prins, had ik al genoemd. Die is er niet bij. Boyd Baatje staat niet opgesteld. Arjen Ouwendijk staat niet opgesteld. Met Veerhuis staat niet opgesteld. Dus ja, er zijn een aantal jongens die niet opgesteld staan. En die zullen ongetwijfeld in de tweede wedstrijd aan bod komen. Want dit is een hele goede mogelijkheid natuurlijk voor de trainers om te wisselen. Hè? Dus je kunt een wedstrijd van 2x20 minuten spelen met de ene samenstelling en dan de volgende wedstrijd in een andere samenstelling. En dan hoef je eigenlijk tijdens de wedstrijd niet echt te gaan wisselen, want dat betekent dat je dus gewoon de spelers 2x20 minuten kunt laten doorspelen eigenlijk. En dat is op zich wel een aardige formule eigenlijk. Maar goed, het is nog steeds 0-0 hier in de wedstrijd. We zitten in de 10e minuut. Inmiddels zijn we aangekomen. En de bal is bij de doelman van Alvia terechtgekomen. En die probeert hem daaruit te spelen. Maar die wordt daar opgevangen door de ARC'ers. Maar op het middenveld, dan wordt er een overtreding gemaakt. Daar zo door, wie is dat? Dijkman, die zijn tegenstander te val brengt. En dan is de vrije trap voor Alvia daar zo. Op eigen helft nog wel, dat wel. En dan gaat Luca Jansen zich daarmee bemoeien. De lange laatste man van Alvia. Die daar die bal, wat gaat hij ermee doen? Hij staat te kijken en te kijken. Naar voren te lopen, naar achteren te lopen. Dan komt eindelijk die bal naar voren toe. En die is dan zo hard dat hij over alles en iedereen aan de andere kant weer over de zijlijn gaat. Daar kan helemaal niemand van Alvia bij. En dat is ook voor is even Gwennawi onmogelijk om daarbij te komen. Nu krijgt Alvia dan misschien de mogelijkheid om door te storten, maar dat lukt niet. Daar kan niemand bij komen. En dan is het nog wel steeds balbezit voor Alvia. Nu in het 16 meter gebied van de ARC. Eens even kijken of die bal voor het doel kan worden gebracht. Nee, die moet weer terug worden gelegd. Wordt daar door 2 man verdedigd van ARC. En dan is het inderdaad terugspeelbal. En dan wordt hij weer achterom gespeeld via de verdediging. Even rondspelen. Zelfs Luca Jansen mist dan die bal. Maar gelukkig aan de andere kant kan de vleugelverdediger van Alvia die bal nog oppikken. Voordat die Richters daarbij kan komen. Want dat is een snel jongetje. Ik heb hem wel eens zien spelen eigenlijk. In de eerste klasse toen hij daar nog speelde bij FUK. Dat is inmiddels dus 2 seizoenen geleden. Maar goed, de bal is nu voor Alvia nog steeds. Hebben ze balbezit nu naar de zijkant toe. En dan, die bal is slecht opgevangen. En die kan makkelijk worden overgenomen door de verdediger van de ARC. Gaat eventjes naar overkant, weer even terug naar doelman Timmers. En dan gaat hij ongetwijfeld met een lange bal naar voren komen. Nee, hij gaat naar de zijkant. Maar daar wordt goed druk gezet hoor, door Alvia. Alvia zet druk op die verdediging van ARC. En die heeft de grootste moeite om eruit te komen. En nu is het dan via een Alvia voet dat de bal over de achterlijn gaat. En dan is het gewoon een doeltrap voor ARC. We zijn, eens even kijken, de helft van de eerste helft. De eerste helft is 20 minuten natuurlijk. We zitten in de 13e minuut. Die zijn we aangekomen. En de stand is dus nog steeds 0-0.

0: Toeval. Is dat muziek dat je ook wel een beetje kan bekoren, Herman?
1: Zeker wel, zeker wel. Er zit een beetje tempo in, hè?
0: Zit er ook wel tempo in de wedstrijd?
1: Ja, dat, ja, bij vlagen. Het is niet echt een hele temporijke wedstrijd. Ik moet zeggen dat de Alphense Boys tegen AVV Alphen misschien toch wat meer tempo had dan deze wedstrijd. Voor ons nog. Maar ja, het ligt ook misschien wel een beetje aan het soort voetbal wat de ploegen spelen. En ja, dan kan het zijn dat je iets meer bekeken wilt voetballen en dan iets minder tempo speelt. Maar goed, daar was een duwfout van de spits. Daan van Leeuwen natuurlijk, bekende man. Nee, dat is niet Daan van Leeuwen. Dat is een nieuwe spits van Alvia die ik niet eerder gezien heb. Dus die is nieuw gekomen. En eens even kijken, daar gaat de bal nu in de verdediging rond van ARC. Stand is nog steeds 0-0. We zijn in de 17e minuut aangekomen. Nog een paar minuten tot de pauze van 5 minuten. En dan is het ARC wat nu weer via Oversloot aan de zijkant probeert een aanval op te bouwen. Daar wordt Oversloot ten val gebracht door zijn tegenstander. Dat is Timo de Kruijf van Alvia, die hem daar even de voet dwars zet, waardoor Oversloot naar de grond gaat. Maar goed, dat is wel een mooie plek om een vrije trap te nemen. Want het is een, zeg maar, gerekend vanaf de punt van het strafschopgebied is het een meter of, nou, je zou kunnen zeggen een mooie plek om een mooie bal, ietsjes afdraaiend van het doel voor een lange man om in te koppen. Maar ja, ARC heeft niet zo heel veel lange mensen voorin staan. De bal wordt even teruggegeven, Oversloot krijgt die bal weer terug. Nu naar de achterlijn, nu trekt hij hem naar de tweede paal toe. Maar daar zit een voetje tussen van een Alvia-speler. En die kan de bal wegkrijgen. En dan is het proberen Alvia eruit te komen. Dat lukt niet. Komt de bal uiteindelijk weer terug bij Oversloot. Controleert de bal. Prima daar, zo gaat een 1-2'tje daaraan. Moet die bal nu proberen voor te krijgen. Dat lukt niet. Wordt daar stevig op de huid gezeten door een Alvia-speler. En dat betekent dat hij niet bij de bal kan komen. En dat de bal gewoon over de achterlijn rolt. En Alex Rodel staat inmiddels aan de zijkant allerlei, ja, hele geheime zijn gegevens te geven met vingers omhoog, vingers omlaag, vingers opzij. Dus dat is een nieuwe taal. Het is geen morsen, maar het is een nieuwe Rodel-taal die ingevoerd wordt in het voetbal, denk ik. Maar goed, de bal is bij de doelman van Alvia. Die moet de bal uitgooien. En feitelijk moet de scheidsrechter nu gaan tellen, want hij doet er nogal lang over om die bal weer in het spel te brengen. Hij gooit hem nu op de grond en dat was eventjes de scheidsrechter. In de vorige wedstrijd ging de scheidsrechter inderdaad tellen. Maar dat doet deze dus niet. En het is dus Luca Jansen die de bal in zijn bezit heeft gekregen. Een verre bal naar voren toe van Alvia. Maar daar loopt eigenlijk helemaal niemand. Behalve daar, eens even kijken, Nick Ossevoort. Die de bal even terugspeelt naar Timmermans. En dan Timmers. En dan een verre bal naar voren toe. En dan is het Reineveld die balbezit krijgt op het middenveld. Dus even kijken, wat gaat hij ermee doen? Legt hem opzij? Nee, hij gaat naar binnen toe, draait naar binnen toe. Krijgt er wel last van een voetje. En dan kan die ARC-speler, die wil om zijn eigen as heen draaien en om zijn tegenstander. Dat lukt niet, dat wordt een beetje vastgehouden. En dan zou daar een uitbraak kunnen komen van Alvia, waar het niet, dat Werner Overkamp daar uitstekend verdedigt en dat Alvia niet bij de bal kan komen. En dan wordt er heel rustig opgelost in de verdediging van ARC. En dan is het de teruggekomen Richters die de bal even terugkaatst. En dan kan ARC doorvoetballen via Reineveld. En dan komt die bal naar de zijkant toe. Daar zo Timo Hopman. Nou, die krijgt hem lastig aangespeeld. Wordt daar nog op de huid gezeten. Moet hem dan even terugleggen naar Richters. Die gaat ook een pirouette maken en naar de zijkant toe. Naar Oversloot, maar die kan daar niet goed bij komen. Gaat de bal over de zijlijn via de voet van Bo Spruit, de verdediger van Alvia. We zitten in de 20e minuut, dus het is eigenlijk rustsignaal van deze wedstrijd. Dus er wordt nog even gespeeld en de aanval loopt nog even door van Alvia. Komt die bal nu voor het doel, wordt daar weggekopt. En eens even kijken, nu gaat de bal weer over de zijlijn. En dan is daar het rustsignaal. En dan gaan we rusten van de eerste 20 minuten met de stand 0-0.

0: Een remix op de muziek van ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Dan gaan we kort voor
1: Padellen,
0: nee,
1: Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien tot 32 graden.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
0: Vierde divisionist ARC speelt op het eigen hoofdveld tegen tweede klasse Alvia. Herman Scholten.
5: Ja, we zijn inmiddels in de zesde minuut aangekomen van de tweede helft van 20 minuten. En de stand is hier nog steeds 0-0. En er moet even op zoek gegaan worden naar een nieuwe bal. Want Luca Jansen die heeft die bal richting studio geschoten. En als het goed is en uit het raam kijkt, dan zie je hem straks wel voorbij zeilen.
0: Maar ja, goed, ik zie hem, Herman.
5: Ja, dat dacht ik wel. Ja, het was een hele ferme trap eigenlijk, hoor. Maar goed, het is wel een inbord natuurlijk dan voor ARC. En kunnen ze er wat mee? Het is even kort tik-takken. Nu is Lichtvoet die probeert daar inlopende spelers te bereiken. Dat lukt niet. Er zit een voetje tussen. En dan gaat de bal achterom weer via Dijkman in de verdediging. Naar de zijkant, daar zo naar Ossevoort. En dan moet hij helemaal terug naar doelman Timmers van ARC. En dan moet alles zich opnieuw hergroeperen op het veld en aanbieden. Dat doet Lichtvoet nu, die biedt zich aan op het middenveld. En dan is het Van der Hoorn die daar kaatst met Lichtvoet. Gaat die bal weer opzij. En opnieuw terug naar, ja, dit is het vertrouwde beeld van het ARC-spel natuurlijk. Het heen en weer spelen, het heel langzaam eigenlijk in de verdediging. Spelen van de bal, proberen de tegenstander naar voren te lokken. Zodat daar ruimte ontstaat achter die eerste linie van de tegenstander. En om dan de bal daar te droppen. Maar dat lukt niet. Alvia laat zich niet verleiden om helemaal naar voren te komen. Het is opnieuw Lichtvoet nu die de bal heeft. Moet gaan opbouwen nu. Probeert daar Van der Hoorn te bereiken. Dat lukt en die kan hem dan doorspelen naar Dijkman. En Dijkman nu aan de zijkant. Wat kan hij doen? Hij kan hem naar Rozenvoort geven. Nee, hij geeft de bal over de breedte. Dan wordt hij daar verkeerd gekopt eigenlijk. En dan is het opnieuw Alvia wat een... Ja, dat is ook een hele slechte paas van Alvia door het centrum heen. En het is inderdaad Daan van Leeuwen die daar probeert die bal te krijgen. Maar die kan er helemaal niet bij komen. En dan is het weer een heel rustige opbouw van ARC. Ik kan me voorstellen dat als je straks in de vierde divisie speelt, dat je dan toch wat sneller moet gaan spelen in die verdediging om die bal rond te spelen. Het gaat nu nog heel langzaam.

0: Maar goed, het is Alvia wat heeft overgenomen. Nu probeert daar, dat kan, dat is een heel zwak schotje wat daar wordt afgeleverd. Het is, als ik het goed heb gezien, Mazraoui, maar niet de bekende Mazraoui van Manchester United. Nee, het is volgens mij een neef van hem die bij Alvia speelt. En dat was een heel zwak schotje eigenlijk. Een rollertje zou je kunnen zeggen in de richting van Victor Timmers. Inmiddels is daar een overtreding op het middenveld gemaakt op Sam van der Hoorn. Die gaat er lang uit bij liggen. En dan krijgt hij een vrije trap. Eens even kijken. Het is Bas Bolder die onderuit ging. Bal gaat naar de zijkant toe. Het is opnieuw Bas Bolder die de bal heeft. Probeert daar in het 16 meter gebied Reineveld te bereiken. Dat lukt. Die legt hem nu opzij naar de zijkant. Nou, hup, Ozevoort die mee opgekomen is. Maar dat gaat niet goed. En dan is het Alvia wat kan overnemen. En weer kan kijken of daar voorin wat ruimte is. Maar goed. Er staan veel ARC-spelers achter de bal. En dat betekent dat het moeilijk is voor Alvia om die bal naar voren te krijgen. Dat lukt ook niet. En dan gaat het weer achterom via Dijkman naar Ossevoort. Ossevoort kan hem nu naar Richters. Nee, hij speelt hem. Probeert daar in de ruimte probeert hij daar van de Hoorn te bereiken. Maar daar zit iemand tussen en dan wordt er een overtreding gemaakt daar door Dijkman op Mazraoui. En dan is de vrije trap voor Alvia op de helft van ARC. Ploegen houden elkaar aardig in evenwicht, dat moet gezegd worden. Het is niet zo dat, ja, je kan wel zeggen dat het balbezit iets meer in bezit is van ARC. Maar qua mogelijkheden en kansen houdt het zich aardig in evenwicht. Want ook ARC heeft nog niet echt veel mogelijkheden geschapen eigenlijk om een doelkans te creëren. Dat valt nog wel tegen in deze wedstrijd in ieder geval. Maar goed, het is Lichtvoet in balbezit, legt hem weer even terug naar Dijkman. Breed nu de andere kant op naar Overkamp. En die kijkt weer terug. Het gaat heel traag op die manier, die opbouw van de ARC. Daar staan ze ook bekend om. Maar goed, opnieuw terug de bal naar Overkamp. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. We zijn inmiddels aangekomen in de 10e minuut. De helft van de tweede helft. En de stand is dus nog steeds 0-0.
1: Straks om 00:30 zijn we ook bij de wedstrijd van Alphense Boys tegen Alvia. Daarna hebben we ook nog ARC Alphen, Alvia Alphen en ARC tegen Alphense Boys als sluitstuk van deze extra lange uitzending van Sportlokaal. We zijn er nog tot de klok van 5:00.

0: De nummer 1 van de Nederlandse top 40. Another met Talk to You. We gaan weer naar Herman Scholten. Die kijkt naar ARC tegen Alfia. Het kabbelt een beetje voort, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt wel een beetje hoor. Het is. Ja, er zit weinig diepgang in het spel van beide ploegen, overigens hoor. Dat betekent dat de bal toch vaak breed gaat, combinatietjes gezocht worden, links en rechtsom. En dan komt er niet echt veel uit eigenlijk. Ze geven elkaar ook weinig mogelijkheden om eruit te komen. Ook dat is duidelijk van beide ploegen. Misschien willen ze geen van beiden aan het kortste eind trekken. Dat zou kunnen zijn. Maar goed, het is natuurlijk voor het overgrote deel ARC wat balbezit heeft. En wat links en rechts probeert te combineren. Maar goed, het leidt nog niet echt tot mogelijkheden. Want op het moment dat ze op de rand van 16 meter aankomen, dan is er geen steekbal. Dan is er weinig creativiteit eigenlijk om gevaar te stichten voor het doel van Alfia. Nu, balbezit voor ARC, Lichtvoet naar de zijkant toe, naar Ossenvoort. Ossenvoort loopt daar in zijn eentje. Moet die bal eventjes terugspelen, komt hij weer achterin bij Dijkman terecht. Opnieuw Dijkman, samen nu met Van der Hoorn, probeert daar die aanval op te zetten. Zit er een voetje tussen, kan Richters er niet bij komen, gaat de bal over de zijkant. Is het wel een inworp voor Ossenvoort. Ossenvoort kijkt even, waar kan hij naartoe? Hij kan daar eens even zien. Naar Bas Bolder. Bas Bolder probeert daar zijn medespeler te bereiken. Dat lukt niet. En het is Alfia wat er probeert uit te komen via Mazraoui. Dat lukt ook, maar die paas is verkeerd. Maar hij werd vastgehouden, dus dat betekent dat hij wel een vrije trap meekrijgt. En dat betekent in ieder geval dat Alfia in balbezit blijft. Eens even kijken, dat is Luca Jansen. Die daar zich gaat belasten met die vrije trap. En ja, daar staat Daan van Leeuwen, is de man die voor staat. En dan staat tegen 3 tegenstanders. En dan is het ook een hele simpele kopbal voor Dijkman om die bal eruit te halen. En dan gaat de bal van Alfia toch breed naar de andere kant. Via Jordi Wentink is dat. En dan is daar een aanval in het 16 meter gebied. Komt die bal wel bij een Alfia speler. Nog steeds, die probeert daar 2 man te omspelen. Lukt niet, moet die bal even terugleggen. En dan een hoge voorzet richting tweede paal. Waar niemand staat behalve doelman Timmers van ARC. Die dus die bal heel gracieus zeg maar uit de lucht plukt. En dan rolt hij hem uit naar, eens even zien, naar Dijkman. En dan kan er weer rustig opgebouwd worden door ARC. En zo rollen we langzaam naar het einde van deze tweede helft van deze wedstrijd. We zitten in de 16e minuut. Dus je kunt nog even een plaatje draaien en dan kunnen we nog de laatste minuten meepakken.
0: Nou, dat gaan we doen. Dit zijn Suzanne Vreek met Goud.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: vergeten kan.
1: Goud van Suzanne en Freek, Herman, ARC en Alfia hebben allebei een nieuwe trainer dit seizoen. Zie jij dat zij ook al een beetje hun stempel op het elftal drukken?
2: Wel weinig, want Nick Oosterlee van ARC, de nieuwe trainer, die heeft nog niet één keer langs de zijlijn gestaan. Die zit lekker rustig op zijn bankje. En Alex Rodel die staat wel langs de kant, maar die laat het ook allemaal gebeuren. Dus nee, dat is er nog niet gebeurd. Wat er wel gebeurd is, is dat er een doelpunt gevallen is. En dat was in de 17e minuut. En inmiddels zijn we aangekomen in de 21ste minuut zo'n beetje. Dus bijna aan het einde. Maar het was een doelpunt van ARC. Die is op een 1-0 voorsprong gekomen. En dat is gebeurd door een doelpunt van Maarten Reineveld. Die kreeg de bal prima aangespeeld. Draaide een stukje weg van zijn tegenstander en schoot in de uiterste hoek van het doel. Onhoudbaar voor de doelman van Alvia. En zo is ARC dus toch nog op een 1-0 voorsprong gekomen. Ja, je hoeft Reineveld maar een klein kansje te geven en dan zit de bal in het doel. Dat is een bekend gegeven. Maar goed, het heeft even geduurd natuurlijk voordat hij in die positie kwam. En hij is in die positie gekomen. En we zijn inmiddels dus in een soort blessuretijd terechtgekomen. Er is inderdaad ook een blessurebehandeling geweest. Nu wordt er geprobeerd de Alvia om Daan van Leeuwen te lanceren. Dat lukt niet, want die heeft drie man om zich heen. Raakt de bal kwijt en dan kan ARC overnemen. Wie neemt die bal over? Het is eens even zien. Daar zo Overkamp die de bal probeert te bereiken. En dan is daar het eindsignaal van de scheidsrechter. En dat betekent een einde aan de wedstrijd ARC tegen Alvia. En een eindstand van 1-0 in het voordeel van ARC. Door een doelpunt dus van Reineveld. En de spelers geven elkaar een handje. En wij gaan wachten op de volgende wedstrijd die hier gaat aankomen. En dat is, eens even kijken, Alphense Boys tegen Alvia. Dus Alvia heeft eventjes tijd om wat op orde te komen. En dan kunnen ze aantreden tegen Alphense Boys. En daar gaat Hans Jacquet verslag van doen.
1: Morgen dan begint ook de eredivisie bij de vrouwen. Om 12:15 trappen FC Utrecht en Ajax het seizoen af. Om 16:45 zijn er 4 duels. AZ-ADO, Heerenveen-Feyenoord, FC Twente, De Graafschap en de landskampioen van afgelopen seizoen PSV speelt in Zwolle tegen PEC.

0: mama that you had to see that.
1: In deze nieuwe plaat biedt Jet Rebel zijn excuses aan zijn moeder voor zijn drugsverleden. En de plaat, u raadt het al, heet dan ook Sorry Mama. We nemen in deze uitzending alle 11 de voetbalclubs uit de gemeente Alphen onder de loep. Welke regionale derby spelen ze en wie is dit seizoen de hoofdtrainer? Dat lijken mij geen onbelangrijke vragen. We zoomen in op BSC 68, Hazeswoudse Boys, Floriant en Bernardus.
2: Voor BSC 68 eindigde het seizoen begin juni met een grote domper. De ploegen uit Benthuizen verloor de nacompetitie om lijfsbehoud in de derde klasse. Degraderen had niet gehoeven, toch, verslaggever Rick Zinnige?
3: Ik denk dat ze onderaan de streep toch wel een beetje onnodig gedegradeerd zijn.
2: In de vierde klasse A moet BSC het doen zonder talent Romé Ties. Hij speelt dit seizoen in het shirt van Alphense Boys. Trainer Dennis Olman is wel gebleven. Hij is met zijn team ingedeeld in dezelfde competitie als Hazeswoudse Boys. En daar was het in juni juist nog groot feest. De club uit Hazeswoude-Dorp promoveerde via de nacompetitie naar de vierde klasse.
4: Het stinkt helemaal naar de drank, man.
5: Ja, het is echt. Ik heb nog niet eens een halve fles bier op, maar de rest is wel over me heen gekomen. Ja, dus,
2: Dat was Robert Zwart. Die is vertrokken naar de grote rivaal. Hij is nu de trainer van Floriant uit Boskoop. Manfred van den Bos is de nieuwe oefenmeester van Hazeswoudse Boys. Bij Floriant volgt Robert Zwart Mark Iemand op die vorig seizoen degradeerde naar de kelderklasse met zijn ploeg. In deze vijfde klasse A aan derby's geen gebrek, want Floriant speelt tegen Bernardus uit Hazeswoude-Rijndijk, MMO uit Hoogmaden en Kikkers 69 uit Leimuiden. In de beker neemt Floriant het op tegen Gouda, Alphen en BSC 68. Ook hier dus genoeg derby's om van te genieten. Bernardus zag de droom om te promoveren naar de vierde klasse uiteenspatten. In de finale van de nacompetitie werd met 5-0 verloren van Lekkerkerk. Na afloop was trainer Kasper Nek alweer vol vertrouwen over dit seizoen.
6: Nou, dan gaan we bovenin weer meestrijden in de vijfde klasse. We gaan er gewoon met

0: Twee jaar geleden stond hij nog op het zomerspektakel hier in Alphen. Flemming hoorde je met Verleden Tijd. Over 3 minuten dan is de aftrap van de volgende wedstrijd bij het toernooi bij ARC. Dat gaat tussen Alphense Boys en Alvia. De microfoon is inmiddels overgedragen aan Hans Jarké weer. Hans, welkom terug. Op papier twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, denk ik, hè, straks.
1: Nou, een eerste klasse tegen een tweede klasse. Dus op papier zou je zeggen, ja, dat krachtsverschil moet niet zo heel groot zijn. En wat Alvia net liet zien tegen ARC, nou, vond ik ook niet zo heel slecht. Ze gaven ARC een aardig partij. Dat had wel het meeste balbezit. En won uiteindelijk ook met 1-0. Dus wil Alvia nog wat vanmiddag meedoen om de toernooiwinst bijvoorbeeld, dan zal het moeten winnen van Alphense Boys in de wedstrijd die over een minuutje of twee gaat beginnen. Kijk even naar de opstelling van Alphense Boys. En daar zit denk ik niet zo heel veel verschil in met de eerste wedstrijd. Zullen wel wat andere namen ook op het veld staan. Natuurlijk is het een wedstrijd in de voorbereiding. Kijken hoe de spelers ervoor staan, hoe ze fysiek zijn en hoe het allemaal gaat, het balletje allemaal gaat rollen in deze voorbereiding op de nieuwe competitie die voor Alphense Boys en ook voor Alvia pas op 19 september start. Dus ze hebben nog even de tijd om de ideale 11 samen te gaan stellen. Alvia dat moet dus, moet 3 punten gaan halen, want verliezen ze van Alphense Boys, ja, dan komen ze op 0 punten uit 2 wedstrijden. Is Alphense Boys met 6 punten uit 2 wedstrijden al niet meer bereikbaar. Dus dan kan Alvia het toernooi al sowieso niet meer winnen. En Alphense Boys, ja, als dat wint, dan komt het zogezegd op de volle winst uit 2 wedstrijden. En zal de wedstrijd tegen ARC, de laatste wedstrijd van vanmiddag, de doorslag moeten geven of zij dit toernooi winnen of niet. Ploegen staan klaar voor de aftrap. Scheidsrechter is een vrouw. Naam werd er wel net genoemd door de speaker, maar het is me even ontschoten. Maar een jonge vrouw zo te zien. En zij wordt geassisteerd door 2 grensrechters in het geel. 2 mannelijke grensrechters. En we gaan kijken hoe deze vrouw het ervan afbrengt. Alphense Boys staat klaar voor de aftrap. De bal gaat zo rollen. Alphense Boys Alvia, derde wedstrijd van dit BNW-toernooi.
0: Hans, nog wel even nieuwsgierig, hè? Want voor Donny van der Neut is dit denk ik wel een bijzondere wedstrijd. Want hij speelde vorig seizoen nog bij Alvia. Nu dus in het shirt van Alphense Boys. Staat hij in de basis?
1: Dan moet ik even op mijn briefje gaan spieken, Ryan. Kijken welk nummer hij heeft. Dat antwoord hou je even van me te goed. Dat heb ik zo 1, 2, 3 niet paraat.
0: Dan gaan we dat gewoon zo dadelijk horen, Hans. Bedankt voor nu. Gaan we even een plaatje draaien van The Clash. Dit is Train in Veen.

0: Ja, Hans, bij de flits van zojuist bleven we met twee vragen achter. Wie is de scheidsrechter? Nou, dat heb ik inmiddels opgezocht. Dat is Manon Plantsoen. Dan blijft er nog één vraag over waar jij hopelijk het antwoord op hebt. Speelt Donny van der Neut?
1: Nee, hij staat niet in de basisopstelling in deze wedstrijd tegen Alfia. Zoals je zei, ja, hij komt van Alfia af. Dus het zou wel bijzonder zijn als hij tegen zijn oude ploeg zou spelen. Maar hij staat niet in de basisopstelling. Wel in de basisopstelling staat Romee Ties. Daar had hij net ook over hoorde ik een verhaaltje over bij BSC 68. Hij is overgekomen van BSC 68. Jonge, veelbelovende speler. En die staat inderdaad wel in de basis bij Alphense Boys. Dat het meeste balbezit heeft tot nu toe in de 4 minuten die gespeeld zijn. Maar tot echt grote kansen heeft dat nog niet geleid. In de wedstrijd tegen Alfia. Nu een lange bal naar voren toe. Daar is Pierre Mokanda, de aanvoerder van Alphense Boys. Maar die kan daar niet bij komen. En dan kan Alfia de bal uitverdedigen. Tenminste, wegschieten over de zijlijn. Zodat Alphense Boys daar een ingooi aan overhoudt. Aan de linkerkant van het veld is dat ingooi snel genomen. En combineren erop los Alphense Boys. Maar het leidt tot niets. Tenminste, het leidt tot een doeltrap voor Alfia. Want de bal die verdwijnt over de achterlijn. Beide ploegen beginnen dus 19 augustus aan de competitie. Alphense Boys dat doet dat in een thuiswedstrijd tegen DSO. Volgens mij is dat uit Zoetermeer, als ik het eventjes heel goed heb. En Alfia... dat speelt op 19 september ook thuis tegen LFC. En voor de beker treffen beide ploegen elkaar ook nog. Want ze zitten samen in een pool met VVI en CVV, de Zwervers. En vorig jaar Alfia tegen Alphense Boys in de beker werd 1-0 voor Alfia. Heel verrassend. Dus wie weet wat het dit jaar gaat brengen. Alfia nu in de aanval, maar die bal kan makkelijk uitverdedigd worden door Alphense Boys. Kan weer opgevangen worden door Alfia. Ja, dat de bal weer brengt op de helft van Alphense Boys. En aan een aanval kan gaan denken. Maar de bal gaat weer terug. Gaat op het middenveld. Wordt wat rondgespeeld. Alle ruimte voor Alfia om aan een aanval te gaan beginnen. Gaat de bal helemaal naar de rechterkant van het veld. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar de verdediging van Alfia. Want Alphense Boys staat goed opgesteld om de aanval van Alfia te ontkrachten. Hoewel nu doorheen gesneden wordt door de verdediging van Alphense Boys. Maar er is gevlacht en gefloten voor buitenspel. Dus die kans wordt om een zeep geholpen omdat Alfia buitenspel staat. En Alphense Boys dus een vrije trap mag gaan nemen. 6 minuten gespeeld hier. Derde wedstrijd van dit BMW-toernooi. Alphense Boys Alfia 0-0.
0: Twee wedstrijden zijn er al gespeeld. Eerder vanochtend stonden Alphen en Alphense Boys tegenover elkaar. Die wedstrijd werd ruim gewonnen door de Boys. Het werd 1-4. En ARC had het een stuk lastiger met zijn tegenstander. Tegen Alfia werd het 1-0. Ja, Hans, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Eerder in juni sprak ik met de initiatiefnemer van dit toernooi, Nick Bouwman. En die had het er ook over dat er niet alleen gevoetbald zou worden, maar dat er ook nog allemaal eten en drinken en zo geregeld wordt op het terrein. Wat zie jij om je heen allemaal gebeuren?
1: Nou, om me heen zie ik niet heel veel eten en drinken. Er is wel een steentje aan het begin van het sportpark hier. Als je het sportpark binnenloopt waarin van alles te verkrijgen is. Maar voor de rest is het een beetje karig. Ja, de kantine clubhuis wordt ook verbouwd hier bij ARC. Dus daar heeft men een beetje last van. Dat terwijl er een doelpunt gemaakt wordt nu ondertussen door Alfia. Een voorzet vanaf rechts, een hele hoge voorzet. En die wordt in één keer, niet hard, maar wel in één keer op de pantoffel genomen door de linksbuiten van Alfia. En die verdwijnt in het doel van Alphense Boys, zodat Alfia op een 1-0 voorsprong komt. Dat gebeurt trouwens aan de kant van de kantine van de AC, waar een verbouwing plaatsvindt. Dus dat noopt men een beetje om wat horeca buiten te gaan doen. Ik zie wel een bus staan en ik zie ook een steentje staan met wat worst. En wat snacks en dergelijke.
0: Lekker.
1: Ja, zeker. Ja, het is ook bijna lunchtijd. Dus wat dat betreft mag deze wedstrijd snel afgelopen zijn. Dan kan ik misschien even wat gaan scoren. Terwijl Alphense Boys nu de aftrap genomen heeft. 0-1 achter staat dus. Ja, voor de spanning van het toernooi is dit natuurlijk een ideale stand. Want dan komt ook Alfia op 3 punten. En staat Alphense Boys op 3 punten. En kan ARC misschien een slagje staan in de volgende wedstrijd. In hun wedstrijd tegen Alphen. Publieke belangstelling, daar vroeg je ook naar vanmorgen. Nou, het staat niet rijen dik hier langs de kant. Maar er zijn toch genoeg mensen die een middagje voetbal wel zien zitten. Terwijl Masraoui hier een poging van grote afstand doet om in het doel van Alverse Boys te schieten. Maar die bal belandt in het zijnet. Dus daar komt Alverse Boys goed weg met de schrik vrij, zo gezegd. En blijft het 1-0 voor Alfia.

0: Er zijn ontwikkelingen bij Alphense Boys. Alfia, Hans.
1: 0-2 geworden voor Alfia. Eigenlijk wel verrassend, moet ik zeggen. Want Alphense Boys, ja, dat de eerste wedstrijd met 4-0 won van Alphen. En Alfia dat 1-0 verloor van AC. Maar het was een doelpunt van Mazraoui. Hij kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied. Had ook alle vrijheid om de bal nog goed voor zijn linkervoet te leggen. En schoot onberispelijk in de verre hoek raak. Laag over de grond. Onhoudbaar voor de keeper van Alphense Boys. En zo is Alfia op 0-2 gekomen. Ja, zoals gezegd, voor de spanning van het toernooi is dit natuurlijk een hele goede uitslag. Voor Alphense Boys wat minder. En Alphense Boys, ja, dat speelt ook een stuk minder dan in die eerste wedstrijd tegen Alphen. Waar ze 4-1 wonnen en het verschil maakten in de tweede helft. Nou kan dat natuurlijk nog wel, want er is nog een tweede helft te gaan. Maar Alphia, dat is een andere tegenstander dan Alphen. En ook een sterkere tegenstander dan Alphen. Want het laat zich niet de kaas van het brood eten. En doet zeker niet onder voor Alphense Boys. Qua spel niet en qua stand helemaal niet. Gezien de 0-2 op het scorebord. Alphia dat nu een vrije trap krijgt. Ter hoogte van de middellijn ongeveer. Nog wel op eigen helft. Gaat de bal terug en wordt de bal rondgespeeld. Wordt er geen druk gezet door Alphense Boys. Dus kan Alphia heel makkelijk onder voetballen naar de helft van Alphense Boys toe. En dat gebeurt dan ook. Bal gaat helemaal naar de andere kant van het veld, naar de rechterkant. Wordt er een lange bal gegeven? Nee, houdt even in. Wordt de bal diep gespeeld. Maar dan wordt die verdedigd door de Alphense Boys. Dat dan weer aan opbouwen kan gaan denken. En dat snelheid doet met snelheid en een dribbel. En dan gaat de bal naar Pierre Mokonda. Maar die glijdt uit. Krijgt de bal toch in zijn bezit. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Wordt er gedacht aan een voorzet. Maar nee, de bal gaat weer terug. En zo kan Alphia zich weer groeperen. En veel mensen achter de bal houden. Zodat Alphense Boys niet gevaarlijk kan worden. En ja, genoodzaakt wordt om de bal weer rond en terug te spelen. En nu misschien wel aan een aanval kan gaan denken. Nee, de bal gaat weer terug. Zo kabbelt het spel van Alphense Boys zich een beetje voort. Heeft het geen echte kans nog gehad op een doelpunt. En staat het hier met 0-2 achter tegen Alphia.
0: Ja, hoe staat Eliwal Timouri, de trainer van Alphense Boys, er eigenlijk bij? Is hij zijn team een beetje aan het opzwepen of zit hij rustig op de bank?
1: Nou ja, hij zit heel rustig op de bank. Ik heb hem ook nog niet op zien staan, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, hij zit heel rustig op de bank. Even te kijken hoe zijn elftal het ervan afbrengt. Dat nu wel een kans krijgt op hem? Nee, er wordt gevlacht voor buitenspel en ook gefloten voor buitenspel. Dus dit doelpunt, het was overigens geen eens een doelpunt, want de keeper redde nog. Maar dat gaat niet door, deze kans van Alphense Boys. Nee, Eliwal Timouri zit op de bank, staat niet langs de lijn, in tegenstelling tot zijn collega van Alphia, die het in de eerste wedstrijd tegen AAC ook al nadrukkelijk deed, coachen langs de zijlijn. Nou, tot nu toe brengt hem dat alles, want ze staan 2-0 voor.

0: Cliff Richard met Power to Our Fans uit 1973. Hoe oud was jij toen eigenlijk, Hans?
1: Ik ben uit 1972, dus ik was 1.
0: Hier kan je zeker niks van herinneren van deze plaat.
1: Nee, hier kan ik me niks van herinneren.
0: Geen actieve herinnering aan.
1: Cliff Richard ken ik wel, maar deze plaat, die ken ik natuurlijk ook wel. Maar niet in die tijd.
0: Nee. Nou, over power gesproken, dat kan Alphense Boys ook wel gebruiken, hè?
1: Ja, die kan wel wat power gebruiken, ja. Het is een beetje gesapig wat Alphense Boys op de mat legt. Ook mede door toedoen van Alfio, hoor. Dat gegroepeerd staat te verdedigen. En eigenlijk nog geen kans heeft weggegeven aan Alphense Boys. Dat dus weer heel goed doet. Misschien dat er nu uit de standaard situatie, vrije trap aan de rechterkant van het veld, die gaat ingedraaid worden met het linkerbeen. Maar die kan heel makkelijk opgevangen worden door de keeper van Alfia. Zoals de eerste wedstrijd ook gezegd, ik heb niet alle namen paraat, omdat we geen opstellingsformulier hebben hier. Dus ik doe het maar met wat algemeenheden als dieper en de verdediger, et cetera, et cetera. Maar het feit blijft dat Alfia met 2-0 voor staat. En het eerste doelpunt was gemaakt door Masrobi. Dat weet ik dan weer wel. Alfia nu op de helft van Alphense Boys mag een inworp gaan nemen. De bal is inmiddels in bezit. Ja, die gaat nu gegooid worden. Nee, duurt eventjes. Ja, de scheidsrechters die letten niet zo op de tijd, heb ik het idee. Dat zei Herman in de tweede wedstrijd ook al. Met de doelmannen die alle tijd namen. En volgens mij moet er bij inworpen tegenwoordig ook binnen 5 seconden ingeworpen worden. Maar dat gebeurt niet altijd. Bal nu helemaal aan de linkerkant van het veld. Komt die bal voor? Nee, wordt even gekapt. En dan komt die bal nu voor? Nee, dat wordt dan corner. Nee, die wordt nog net ingehouden en dan kan Alphense Boys uitverdedigen, maar dat doet het heel slecht. En dan kan Alfia in het 16 meter gebied van Alphense Boys aan een dribbel beginnen. Komt die bal vol, wordt paniekerig weggewerkt en dan wordt er gefloten voor de rust. Ruststand hier, Alphense Boys, Alfia 0-2. Alphense Boys zal er een tandje bij moeten gaan zetten in die tweede helft.

0: Jason Derulo was dat. En daarvoor een van de hitsensaties van dit moment. Somber met 12 to 12. We gaan voor het nieuws van 1 uur nog even kijken bij Hans Jacquet. De wedstrijd Alphense Boys tegen Alvia. Hoe doet Alphense Boys het in die tweede helft? Kunnen ze al iets terug doen?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is Alvia dat meer de bal heeft in die tweede helft, die nu zo'n 4-5 minuten oud is, dan Alphense Boys. En Alphense Boys onder druk zet om zo te proberen een derde treffer te gaan maken. Hoewel Alphense Boys nu wel weg is via de counter. Een uitstekende redding daar van de keeper van Alvia. Dus dat levert niet de 1-2 op. Wel een corner voor Alphense Boys. Maar Alphense Boys dat is dus niet sterk aan die tweede helft begonnen. Het is Alvia dat beter is.
0: Wij gaan richting het nieuws van 1 uur. En straks na dat nieuws het vervolg van de tweede helft van Alphense Boys tegen Alvia. En later vanmiddag om 3:30, we hebben het al een paar keer gezegd, maar ja, toch ook wel voor veel voetballiefhebbers is dat toch wel het hoogtepunt van de middag. De derby tussen ARC en Alphense Boys. Zoals gezegd, dus eerst het nieuws van 1 uur. Heel graag, tot zo!
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto.

0: Vanwege het drama worden de laatste twee etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
3: Sportlokaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
4: En we denderen door bij het toernooi om de BMW-beker met Alphense Boys en Alvia die bezig zijn aan de tweede helft. Hans Jacquet. Okay.
5: Ja, halverwege die tweede helft ongeveer. Alphense Boys dat het initiatief wel gaat nemen nu in die tweede helft. Wel zal moeten ook, maar behoudens een kopbal die de bovenkant van de lat raakte, is het niet tot hele grote kansen gekomen. 0-2 nog voor Alvia.
4: En later dit uur ook verslag van ARC Alphen. En we blikken terug op Boskoop's atletiek succes gisteravond op het EK Atletiek. Dan gaan we weer terug naar Sportpark. Zegesloot, Alphense Boys dus op achterstand tegen Alvia. Hans.
5: Ja, twee gele kaarten uitgedeeld door de vrouwelijke scheidsrechter Manon van der Sloot, als ik het goed heb, Ryan.
4: Nee, Manon Plantsoen. De voornaam had je wel goed.
5: Oh, Plantsoen. Oké. Okay. Manon Plantsoen, wegens overtredingen. Twee gele kaarten aan Alvia, dus kinderachtig. Met kaarten is deze mevrouw niet. Het is trouwens een hele vriendschappelijke wedstrijd, hoor. De vorige wedstrijden ook. Er worden weinig echt harde overtredingen gemaakt, weinig onvriendelijkheden. En zo hoort het natuurlijk ook op een toernooi als de BNW Cup. Alphense Boys nu in de aanval aan de rechterkant van het veld. Wordt naar binnen gedraaid, een schot. Maar dat wordt door twee spelers aangeraakt door Alvia. En dat kan dan weer uitverdedigen. Lukt niet helemaal, maar de bal komt nu wel in het bezit van de keeper van Alvia. Die alle tijd neemt om de bal op te rapen. Ook totaal geen druk gezet wordt door Alphense Boys om die bal snel op te rapen. Dat nu wel doet. De bal weg wil gooien, maar dan tegen een speler van Alphense Boys aangooit en een vrije trap meekrijgt omdat die speler in de baan of in de keeper hinderde in dit geval. En Alvia dus een... zelfs nog een gele kaart ook daarvoor. Waarom weet ik niet. Ik denk voor protesteren, want dat gebeurde nogal heftig. Niet voor de overtreding zelf, maar waarschijnlijk voor protesteren. Dus ook een gele kaart voor Alphense Boys nu. En Alvia dat een vrije trap mag gaan nemen. Dat bij deze stand op 3 punten komt uit 2 wedstrijden. Net als Alphense Boys, dat de eerste wedstrijd dus won met 4-1 van Alphen. En dat brengt de spanning in dit toernooi wel weer helemaal terug. Want mocht Alphense Boys winnen, dan komen ze op 6 punten. En Alvia op 0 punten. En zijn die al uitgeschakeld. Nu doet iedereen eigenlijk nog mee. En gaat het erom wat AC in de volgende wedstrijd tegen Alphen doet. En zal het aankomen op de laatste 2 wedstrijden van deze middag. Alvia tegen Alphen en het klapstuk van de middag, Alphense Boys tegen ARC. Wie zich de beste club van Alphen aan de Rijn mag noemen. Nou, een winnaar tussen Alvia en Alphense Boys, die is er nog niet. Maar het ziet er hard naar uit dat Alvia gaat worden. Dat nu in de aanval is en weg is met 2 spelers tegen 1 van Alphense Boys. Maar wordt wel gered door wat medespelers van Alphense Boys die heel hard terugrennen. En hier had meer ingezeten voor Alvia. Hier had men een 3-0 zelfs kunnen gaan maken en de wedstrijd kunnen gaan beslissen. Maar dat lukt niet en Alphense Boys kan nu uit gaan verdedigen. Minuutje of 7-8 nog te spelen hier in deze wedstrijd tussen Alvia en Alphense Boys. 2-0 voor Alvia.
1: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs uit de gemeente Alphen aan de Rijn. Via Twitter, Text TV op televisie en onze website.
2: Studio Alphen.

0: Dua Lipa en Dance the Night. Nou, het is nog lang geen avond. Het is 8 minuten over 1 en u luistert naar een speciale uitzending van Sportlokaal. We zijn er tot de klok van 5 uur vanwege het toernooi om de BNW-beker bij ARC. Hans, hoe lang heeft Alves & Boys nog om nog 2 doelpunten te maken?
1: Een minuutje of 6 nog, schat ik in, Ryan. Dus de tijd gaat dringen voor Alves & Boys. Zeker omdat ze eigenlijk niet tot kansen komen. We hebben wel heel veel balbezit. Speelden ook veel op de helft van Alvia. Maar dat blijft eigenlijk heel makkelijk op de been. Verdedigend. Zodat Alves & Boys niet tot een kans komt om een doelpunt te maken. Dat zie ik eigenlijk ook niet meer gebeuren. Of het moet een toevalstreffer zijn. De bal gaat nu helemaal naar de linkerkant van het veld. Alves & Boys in balbezit. Maar dan gaat de bal weer terug. Omdat, zoals gezegd, Alvia goed staat. Verdedigend goed staat. En geen kansen weggeeft aan Alves & Boys. En als dat al gebeurt, dan staat of Alves & Boys buitenspel. Of wordt er een overtreding gemaakt, zodat Alvia een vrije trap mag gaan nemen. En zo ook nu is er een overtreding gemaakt. Nee, er wordt voordeelregel gegeven. Nee, er wordt toch even gewacht, omdat er een speler van Alvia op het veld blijft liggen. Oh, die bal moet uit, zegt de scheidsrechter. Dus ze fluit niet, maar ze gebaart de speler van Alvia om de bal uit te spelen. Omdat er een speler van Alvia geblesseerd op het veld ligt, dan denk ik dat daar verzorging voor moet gaan komen. Kan dat nog eventjes duren hier? Dus het spel ligt hier even stil. Een minuutje of 4. Er wordt wel gebaard. En aan de kant er moet gewisseld worden of iets dergelijks. Ziet er wat ernstiger uit. Ja, kan eventjes gaan duren hier. Een minuutje of 4-5 nog te spelen. Plus wat blessuretijd. 0-2 voor Alvia.
0: In de keukenkampioen-divisie was er vrijdagavond geen 1 wedstrijd die in 0-0 eindigde. NAC, dat vorig seizoen nog in de Eredivisie speelde, ging in Breda onderuit tegen VVV Venlo. Het werd 0-2. RKC wist ook niet te winnen, maar het verloor ook niet. Op eigen veld werd het 2-2 tegen FC Dordrecht. Rode JC Helmond eindigde in 2-1. Heracles won thuis met 3-2 van FC Den Bosch. FC Eindhoven MVV werd 2-3. En Almere City, dat dolgraag weer wil promoveren naar de Eredivisie, pakte 3 punten tegen Jong PSV. Daar werd het 3-1. Nou, wat de uitslag gaat worden van Alves & Boys Alvia, dat weten we nog niet helemaal. Want er is nog een paar minuten te spelen, hè Hans?
1: Ja, een minuutje of 3 nog, schat ik in. 4 misschien met wat blessuretijd erbij. 2-0 de stand voor Alvia. En ja, er zit eigenlijk geen moment in dat Alves & Boys de aansluitingstreffer gaat maken. Ze proberen het wel, hebben ook het initiatief. Maar zoals ik net ook al zei, Alvia staat gewoon goed, verdedigend goed. En maakt het Alves & Boys dus aanvallend heel erg lastig om tot een doelpoging, zelfs een doelpoging, te komen. Misschien nu dan, in de opbouw, Alvers & Boys. Op net over de helft van Alvia heen. Maar de bal kan niet kwijt. En gaat dan weer terug en wordt weer rondgespeeld. Nu een pirouette van een speler van Alvers & Boys. Proberen ze tegenstander weg te daden. Die raakt geblesseerd, maar de scheidsrechter laat doorvoetballen. En dan kan Alvia de bal heel makkelijk uitverdedigen met een wilde trap naar voren op goed geluk. En die komt ook nog op goed geluk terecht bij een medespeler van Alvia. Maar dan gaat het spel weer stilgelegd worden. Omdat die speler van Alvia nog steeds geblesseerd op het veld ligt. Er is geen overtreding, werd ook niet voor gefloten. Maar zo vertraagt Alvia het spel voor Alves & Boys. En kan Alves & Boys dus ook geen tempo maken om te proberen om een doelpunt te maken. Alves & Boys dat minder voor de dag komt dan in de eerste wedstrijd. Vooral in die tweede helft tegen Alvia. Tegen Alphen, AVV Alphen, speelden ze erg goed, vond ik. Maar deze wedstrijd is het allemaal wat minder. En Eli Watimouri, de trainer van Alves & Boys, is nu ook inmiddels gaan staan voor zijn dugout. Beetje laat misschien, want er zijn nog een minuutje of 3-4 te spelen. Maar hij houdt zich wel heel erg rustig. Ik bekijk rustig de wedstrijd met zijn handen op zijn rug. In tegenstelling tot zijn trainer bij Alvia, Alex Redel, nieuw bij de club. Die staat constant langs de lijn te gebaren en ook aanwijzingen te schreeuwen. En ja, dat heeft dus wel geholpen, want Alvia staat op 2-0 voor en kan nu aan een aanval gaan beginnen. Maar die bal is heel erg matig, slecht zelfs, en wordt ingeleverd bij Alverse Boys. Dat dan weer aan een aanval kan gaan beginnen. Maar er ligt weer een speler van Alverse Boys op het veld. Ja, zo gaat het door. Spelers zijn natuurlijk in de voorbereiding, zijn misschien ook niet allemaal fit. Hebben wat last met van kramp of iets dergelijks, denk ik. Want ze vallen nu bij Bosjes neer. Wedstrijd is hier bijna afgelopen. 2-0 voor Alvia.
2: Meeleven met je favoriete sportclub, waar je ook bent. Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: Bente met 3, 2, 1. En dit plaatje duurt ook precies 3 minuten 21. Eerder deze week liep Maureen Koster nog een medaille mis op de 5 kilometer op het EK Atletiek. Gisteravond was het wel raak voor de atleet uit Boskoop. Op de 10 kilometer sleepte ze eindelijk een lang verwachte medaille binnen. Ze werd namelijk tweede. En zo klonk dat bij de NOS. Zo klonk het niet. En zo ook niet, want...
1: Maureen Koster ligt fantastisch goed en neemt afstand van Jana van Lent. Maureen Koster gaat op weg naar zilver bij het Europees kampioenschap over 10.000 meter. En wat is het haar gegund? Zoveel tegenvallers, ook in de carrière, door valpartijen, door mentale struggles. Maar onder haar coach Grete Koens al enige tijd bezig aan een tweede atletiekleven. En hier is Batocletti op weg naar het goud over 10.000 meter. En daar komt Maureen Koster. En zij stelt het zilver veilig. Een schitterend resultaat voor Koster. Het maximaal haalbare in deze 10.000 finale. En wat moet dit geweldig voelen waar.
2: Ontzettend gefeliciteerd, want je hebt er zo vaak al heel hard voor gestreden. Nu weer en nu lukt het.
3: Ja, ik moet zeggen, de afgelopen dagen zijn niet makkelijk geweest. Ik heb geen traan gelaten om die 5 kilometer, maar ik heb echt gewoon geprobeerd rustig te blijven en al mijn emoties weg te stoppen en te focussen op die 10. Maar ja, je gaat dan met een bepaald gevoel. Ik voelde me op de 5 gewoon niet in mijn element, niet sterk. Ja, dat is een tegenvaller en met dat gevoel ga je enerzijds de 10 in, maar ook het gevoel van ja, ik heb het gewoon in me en ik voelde gewoon in een race, naarmate het sneller werd, ik dacht ja, dit is mijn ding. En ik wist gewoon op een gegeven moment, ja, ik denk dat ik zo gewoon ga afsprinten en dan gaat het wel lukken. En heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, die medaille komt nog wel. Maar ja, ik ben 34, hoeveel kansen krijg ik nog? Dus ja,
2: Ik vond net ook aan Gregory, van is dit nou een medaille die alles verandert in jouw carrière? Die de hele blik op jouw carrière verandert?
3: Dat denk ik niet. Ik bedoel, mijn carrière is al geslaagd op het moment dat ik weer begon met hardlopen en mezelf bleef verbeteren. Maar ja, dit is wel even de kers op de taart en ook een bevestiging dat ik het gewoon wel kan in toernooien. En het geloof heb ik altijd gehouden en mijn coach ook en mijn teamgenoten en ja, iedereen thuis. En ja, ik kan nog even gewoon niet bevatten. Ik had eerst verdriet op mijn 5 kilometer, dat is mijn 5 kilometer. En nu doe ik het wel op de 10. Ja, dat is, als je 2 keer European Leading staat, ik dacht ja, stel je voor je gaat met lege handen naar huis. Dat gedachte schudde mijn hoofd, maar ja, ik voelde me naar gelang gewoon ook beter in de race. En ik had met de 5 echt een heel raceplan. Terwijl ik heel vaak op intuïtie loop. En ik heb nu op intuïtie gelopen. En dan zie je, ja, dan maak ik de juiste beslissingen. En dat levert een medaille.

0: Fizzle Shizzle met Second Chance. Zijn inmiddels 3 wedstrijden geweest bij het toernooi om de BNW-beker. Eerder vanochtend was het Alphense Boys. Dat werd 1-4. ARC Alvia eindigde in 1-0. En u heeft het zojuist kunnen horen. Alphense Boys Alvia eindigde in 0-2. En dat betekent dat we nu 3 ploegen eigenlijk aan kop staan met allemaal 3 punten. En Alphen staat op de laatste plek met 0 punten. Daar zou verandering in kunnen komen, want ze spelen tegen ARC. Maar ja, als je dan nagaat dat ARC in de 4e divisie speelt en Alphen in de 4e klasse, dan wordt dat denk ik een lastig verhaal voor de ploeg van Dennis Bosse, Herman Scholten.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Maar ja, goed, verrassingen zijn er altijd. Hè? We hadden dit vorige wedstrijd Alphense Boys Alvia 0-2. Ja, toch ook niet 1-2-3 verwacht natuurlijk. En zeker, je hebt natuurlijk het verslag van Hans Jacquet gehoord. Maar ja, de eerste helft was Alvia gewoon beter. Een stuk beter dan Alphense Boys. En in de tweede helft, ja, de Boys kon eigenlijk geen enkele kans creëren. Heeft in die hele wedstrijd helemaal niets gecreëerd. Dus ja, dat was toch ook wel een tikkeltje verrassend. En ja, je weet natuurlijk niet hoe het hier gaat lopen. Maar ja, normaliter moet je gewoon denken dat ARC deze wedstrijd gaat winnen van Alphen. En ja, dan op 6 punten komt. En dan is het afhankelijk van Alvia Alphen. Want die wedstrijd wordt daarna gespeeld. En als Alvia dan ook wint, komen ze ook op 6 punten. En dan is de laatste wedstrijd ARC Alphense Boys is dan weer beslissend. Want dan kan, als Alphense Boys wint, dan komen ze ook op 6 punten. En ARC op 6 punten. En wat gaan we dan doen allemaal? Gaan we dan strafschoppen nemen? Of telt het doelsaldo? Dat weten we niet. En dat staat ook niet in de reglementen. Dus dat zou zomaar eens heel verrassend kunnen uitpakken. Alles is dus natuurlijk nog mogelijk in dit toernooi. Want iedereen kan bovenaan eindigen. Behalve één ploeg die dat niet kan. Ja, en dan lijkt het een beetje erop dat dat natuurlijk de AVV Alphen is. En dat is niet verwonderlijk natuurlijk, want die zijn net gepromoveerd naar de 4e klasse. En dan, te midden van de 2e, 1e en 4e divisie. Ja, dat valt een beetje uit de toon natuurlijk. Maar goed, de bal is rond, zoals iedereen zei. En wie de bal het meest heeft, die heeft de meeste kans op een overwinning. Nou.

0: veld is gekomen. In ieder geval bij ARC. En nou ja, we moeten even kijken wie er verder nog in staan. Maar we gaan natuurlijk over een minuut of drie gaan beginnen aan deze wedstrijd.
1: Ja, Herman, we hoorden collega Hans Jacquet het juist in het vorige uur hebben over een kraam waar ook worsten te koop zijn. Hij ging even een worstje halen, zei hij. Heb jij inmiddels ook al wat genuttigd?
0: Nee, dat was ik van plan om naar deze wedstrijd te gaan doen.
1: En ga je dan ook een worstje scoren of ga je toch voor iets anders?
0: Ik heb geen idee wat er te koop is, want volgens mij is de kantine gesloten. Want daar zijn ze aan het verbouwen natuurlijk. Dus die is gesloten, dus er moet ergens anders moet er een plek zijn waar voedzame waren te koop zijn.
1: Nou, dan ben ik heel erg benieuwd wat jij gaat nuttigen. Dat horen wij ongetwijfeld later in deze uitzending. Straks dus de volgende wedstrijd tussen ARC en Alphen. Maar eerst nog muziek van Duran Duran. Dit is The Reflex.

0: Ja, lekker hoor. Duran uit de jaren 80 met The Reflex. Het is 1 minuut over 1:30. En als ze zich een beetje aan het tijdschema houden daar op Sportpark Zegersloot, dan zou de wedstrijd ARC tegen Alphen inmiddels begonnen moeten zijn, Herman.
1: Ja, dat klopt. En ze lopen zelfs iets voor op schema. En eens even kijken, daar, dat is buitenspel. Dat was een aanval van de ANVV Alphen. Een aardige aanval, moet ik zeggen. En dat is de tweede aanval feitelijk in deze wedstrijd van de ANVV Alphen. En we zitten in de 5e minuut van deze wedstrijd. Zoals gezegd, we lopen iets voor op het schema. Omdat de scheidsrechter gewoon iets vroeger is begonnen. Ja, iedereen stond klaar en dan blaas je maar op je fluitje. Want ja, om dan nog een paar minuten te gaan staan wachten, dat heeft ook weinig zin. Maar goed, in ieder geval, de stand is nog 0-0 in deze wedstrijd. En ARC is natuurlijk aangetreden met een paar andere spelers. Boyd Baatje, nummer 9, die staat weer in de spits. Andere positie dan die in de tweede helft van het afgelopen seizoen innam. Want daar was het een vliegende wingback eigenlijk aan de zijkant. En nu staat hij weer in de spits. Dus daar is toch wel iets in veranderd. We zien ook met, eens even kijken, Veerhuis aan de andere kant spelen. En Ouwendijk is in het veld gekomen. En ik zie ook Loet Meijer in het veld staan. Dus ja, er zijn wat wisselingen geweest ten opzichte van de eerste wedstrijd van ARC. Dat is ook logisch natuurlijk, want iedereen moet opzij zijn kans krijgen. Er loopt een nummer 19 in het veld. Dat is een nieuwe speler. Ik zou niet 1, 2, 3 weten wie dat is. Die heeft een beetje de positie ingenomen, zie ik, van Thijs Timmermans. Dus het zou die jongen kunnen zijn die teruggekomen is van SJC. En die eigenlijk van Koudekerk afkomt, als ik het me goed herinner. Maar ik kan niet 1, 2, 3 op zijn naam komen. Maar goed, die lijkt een beetje op de positie van Timmermans te spelen. Verder zien we natuurlijk Overkamp, die is opgeschoven naar het middenveld. Die speelde de eerste wedstrijd in de verdediging. Is nu naar het middenveld toegegaan. En Hopman staat nu als verdediger en die speelde de eerste wedstrijd als middenvelder. Maar goed, genoeg gepraat over allerlei spelers. Aan de andere kant hebben we de AVV Alphen. En ik moet eerlijk zeggen, daar ken ik geen spelers van, eerlijk gezegd. Omdat, die heb ik eigenlijk niet gezien. Wat me wel opvalt daarin is heel bijzonder. Er loopt een voetballer van AVV Alphen gewoon met een bril in het veld. Dat zag ik de eerste wedstrijd ook al. En dat zie je eigenlijk niet meer tegenwoordig. Want dan hebben ze toch meestal wel contactlenzen in. Maar goed, de bal is terechtgekomen in de verdediging van ARC bij Derk Prins. En ARC gaat dan weer rustig opbouwen. Zoals bekend vanuit de verdediging. En gaat dan in alle rust en zo. En dan wordt er gekaatst en inlopende spelers op het middenveld. En dan uiteindelijk een speler die probeert dan vrij te komen. Dat lukt niet. Nog steeds is het Prins die de bal steeds terugkrijgt. Nu gaat hij even naar de andere kant toe. En dan moet ARC nu eigenlijk een soort paas naar voren geven waar we diepte in zitten. Ouwendijk probeert daar Boyd Baatje te bereiken, maar dat gaat fout. En die bal komt terecht bij de doelman van de AVV Alphen. We zijn hier in de 8e minuut van deze wedstrijd aangekomen. Stand is nog steeds 0-0.
0: Ja, Herman, als je eens naar links kijkt, hè, richting de kantine die nu niet open is, en je tuurt een beetje over het veld heen, heb je dan Hans Jarquet al bij de worstenkraam gezien?
1: Nou, dan zou hij er bovenop moeten gaan staan, want dan valt hij op natuurlijk, hè. Maar nee, dat kan je van hieruit niet zien. En het is ook redelijk druk aan die kant natuurlijk van het veld, want daar staan altijd de meeste mensen. Maar er staan ook op dat kunstgrasveldje aan de zijkant, daar staan natuurlijk allemaal ook tentjes. Maar die zijn volgens mij voor de spelers bedoeld. Om daar wat te eten en te drinken kunnen krijgen. Maar goed, en daar is dan het eerste doelpunt van ARC. Dus dat kunnen we nog net even meenemen. Het is een kopballetje van Boyd Baatje met een voorzet vanaf de... Nee, het is niet Boyd Baatje volgens mij. Die gaf de voorzet, dat is Boyd Baatje. En de kopbal is zo te zien van 7. Kijken wie dat is. Hij krijgt heel veel handjes van ploeggenoten toebedeeld. Het is, lijkt mij, Loet Meijer te zijn die kopbal gaf bij de tweede paal, waar die bal uiteindelijk terecht kwam. En dat is Loet Meijer geweest. Die heeft daarvoor het eerste doelpunt getekend van ARC in deze wedstrijd.
0: En dan is deze plaat speciaal voor Hans Jarquet, My Own Worst Enemy.

0: Ja, laat ik nou maar even noemen hoe die plaat echt heet. Dit was een nummer van Lit en heette Mijn Own Worst Enemy uit 1999. ARC al vroeg op voorsprong in het duel tegen Alphen Herman. Kunnen ze doordrukken, de ploeg van Nick Oosterlee?
1: Nou ja, het is niet. ARC is op zich geen echte doordrukploeg. Ze blijven gewoon doen wat ze altijd doen. En dat is gewoon een heel verzorgd spel neerleggen. Daar staan ze onbekend. En dat doen ze in alle rust. En dan vinden er vanzelf de openingen. Nu komen ze ook weer door. Nee, dan komt die bal op de hak terecht. Zo straks was het nog Boyd Baatje die een schietkans kreeg. Maar nu is het misschien Veerhuis. Nee, die wordt getackled. En dan kan Alphen de bal wegwerken uit de verdediging. En ook dat lukt niet helemaal, want dan zit er Boyd Baatje er weer tussen. En dan wordt de bal overgenomen. Daar zo eens even kijken of daar nog gevaar uit kan komen. Baatje opnieuw in balbezit. Speelt de bal nu naar zijkant toe naar Loetmeijer. Die trekt de bal voor het doel. Maar dat gaat via een voet van een halve speler over de achterlijn. En dat betekent dat er een hoekschop komt in de 13e minuut van deze wedstrijd. Waarin, zoals gezegd, ARC dus op een 1-0 voorsprong staat door een doelpunt van Loetmeijer. Nou, we gaan kijken of er uit die hoekschop dan nog wat komt. Volgens mij is die speler die overgekomen is van SJC Sam van Aalst, als ik het goed heb. En, want dat is toch wel een beetje een bepalende speler. Maar goed, komt die bal in ieder geval. Want de eerste paal die kan niet goed verwerkt worden. Komt uiteindelijk terug bij, laten we maar even zeggen, Van Aalst. En dan kan die dus op het middenveld bij Arjen Ouwendijk terechtkomen. Die legt hem terug naar de zijkant toe. En dan zou er weer een slim balletje kunnen komen. Oei, dat is een kopbal daar zo van. Eens even kijken met Veerhuis. Die kan er net niet heel goed met zijn hoofd bij komen. Maar het is in ieder geval de kuif van een Alphen-speler die de bal over de achterlijn drukt. En dat betekent opnieuw een hoekschop voor ARC. De tweede in 1 minuut. En even kijken, de eerste kwam bij de eerste paal terecht. En de tweede staan, alle spelers staan ervoor, komen nu naar voren toe. En dan komt hij laag, vrij laag, met een boogje.

0: wordt weggewerkt door Alphen. Maar wel in tweede instantie opgevangen, zeg ik, door ASC. Maar dat is niet helemaal waar. En nu kan daar Alphen uitbreken. Eens even kijken of dat inderdaad lukt. Nee, die speler is niet snel genoeg. Die wordt gewoon van de bal afgelopen. Daar zo door de verdediging van ARC. Dat is heel goed gedaan. Het was Meijer die mee verdedigde. Die in ieder geval achterbleef staan vanwege zijn snelheid. Hè, om met die snelheid dus de tegenaanval eruit te halen. Inmiddels is de bal bij Dirk Prins gekomen. En probeert ARC weer in alle rust te gaan opbouwen. En dan vanuit het middenveld ineens die versnelling erin te leggen. Want dat is een beetje hun handelsmerk, zou je kunnen zeggen. Balletje opnieuw heel langzaam achterin, heen en weer. En weer terug naar Dirk Prins. En dan kijken of die bal door het midden heen gespeeld kan worden. Want dat gebeurt dan ook. Nu is dat zo. Maar wordt hij gekaatst. Er wordt gezegd, ga spelen maar door de zijkant. Maar dat doet het ARC niet zo heel erg snel. Die bal die moet gewoon door het midden heen komen. En daar moet dan iemand vrij zien te komen. Die kan doordraaien en die bal door kan transporteren naar de spits. Nu is dat ook een balletje. Maar dan is er een lopende speler. Dat is prima gedaan. Oeh, dat is goed. Werner Overkamp op de rand van 16 meter. Legt de bal terug. Nu moet er een schot komen. Ja, via een speler van Alphen wordt de bal geblokkeerd. En dan is het Alphen wat zou kunnen overnemen. En dan moeten we even kijken of dat lukt. Nee, dat lukt niet. Dat gaat niet gebeuren. Het is ARC wat daar goed verdedigt. En dan op het middenveld weer balbezit heeft. En ja, Alphen komt er dus in deze fase van de wedstrijd eigenlijk even niet aan te pas. Meijer nu met een voorzet. Oei, en dan staat daar Baatje. Die probeert daar met een halve volley die bal in het doel te krijgen. Maar die bal die verdwijnt over de lat heen. En die komt achter het doel terecht. 16 minuten zijn we bezig in deze wedstrijd. De stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van ARC.
1: Herman, kan jij zien of Alphen spitsen Kilian Bouwhuis ook meedoet?
0: Moet je even een foto van hem opsturen, dan kan ik het...
1: Ik denk dat hij met nummer 9 rondloopt, denk ik, Herman.
0: Ik zit even te kijken, want ik zie geen nummer 9. Ik zie wel een nummer 19. En die staat spits.
1: Ik ga eens even een fotootje appen jouw kant op. Dan,
0: even kijken hoor, want even zien. Ik denk het niet hoor, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik was eigenlijk wel benieuwd, want hij was vorig seizoen hij topscorer van het landelijke amateurvoetbal in de vijfde klasse. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij zou presteren tegen een ploeg als ARC dat vierde divisie speelt.
0: Nou, ik zie hem niet eigenlijk, even kijken hoor. Nummer 11, dat is hem ook niet. Ik zie hem niet lopen volgens mij hoor, nee.
1: Nou, dan is hij vast net zoals Hans bij de worstenkraam waarschijnlijk. Ja,
0: ik wil ook niet zeggen dat iedereen alweer terug is natuurlijk van vakantie of iets dergelijks. Maar ik zie hem niet, nee.
1: Nou, dankjewel Herman, we komen zo weer bij jou terug.
0: Okay.

0: De Freestylers en Push-Up. Herman, we verlieten jou met een 1-0 voorsprong voor ARC. Staat die stand nog steeds op het scorebord?
1: Ja, die staat inderdaad nog steeds op het scorebord. Inmiddels is de rust aangebroken. Nou ja, rust. Het is even een soort drinkpauze, zou je kunnen zeggen. Dus niet een echte rustpauze. Maar het is tijd om te gaan wisselen van helft. En de stand is nog, zoals gezegd, nog steeds 1-0. Dankzij dat doelpunt natuurlijk van, Loet Meijer. Ja, het is natuurlijk heel duidelijk het klassenverschil tussen ARC en AVV Alphen. De rust in het spel. Op het moment dat AVV Alphen balbezit heeft, onmiddellijk druk zetten op die bal met 2-3 mensen soms. Zodat Alphen die bal gewoon niet wegkrijgt. Het verzandt eigenlijk. Een enkele keer zag je dat ze eruit kwamen. Dat is 2 keer heb ik gezien. De eerste keer was al vrij snel in de wedstrijd. Dat was een beetje in de 2e minuut, denk ik, dat het was. En dat was eventjes een gevaar voor ARC. Maar voor de rest is het gewoon rustig spelen. Kansen zoeken, kansen uitspelen, kansen creëren. En Boyd Baatje een paar keer een bal gekregen in goede schietpositie. Niet benut, maar goed, dat maakt niet uit. Zolang je de kansen creëert, dan kunnen de doelpunten ook volgen. En ze hebben heel snel water gedronken van ARC. En zijn inmiddels alweer onderweg om te gaan opstellen. Dus we gaan over een paar minuten weer beginnen met het vervolg van deze wedstrijd.

0: met jou. Flair zong door het oog van de nacht. Herman, ARC heeft dus een nieuwe trainer, Niek Oosterlee. Zie jij ook wat verschil in het spel ten opzichte van vorig seizoen?
1: Ja, misschien is het nog te vroeg om daar echt een beeld van te krijgen. Maar ja, het is iets anders. Ik moet zeggen dat ARC speelde tweede helft van vorig seizoen eigenlijk met, zou je kunnen zeggen, drie centrale verdedigers. Twee wingbacks aan de zijkanten. Dus dat is, lijkt het erop wel een beetje veranderd. Het lijkt iets meer in een 4-3-3 opstelling. Hoewel, ja, qua systemen moet je daar ook niet echt op vastpinnen. Want dat is tegenwoordig. Vroeger zei je dus, heb je een vaste opstelling. Maar tegenwoordig zeggen ze van, ja, je hebt, je moet, tijdens een wedstrijd heb je verschillende mogelijkheden. Je moet flexibel zijn. Dat betekent dat, dat je vaak wisselt van spelers. Zo, prima aanval nu van naar C's. Even kijken. Kan Loetmeijer die bal voorkrijgen? Dat lukt hem. Oh! En dan is het been van de ARC-speler is net te kort. Het was volgens mij Sam van der Hoorn. Het is een lange jongen, maar zijn been was net te kort om die bal nog even te kunnen aanraken. Want dan had hij hem zo in het doel kunnen tippen. Ik heb het gevoel dat we een klein beetje zitten te kijken nu naar een soort eigenlijk vaste basis van ARC. Want ik zie Huip Oversloot, ik zie Derek Prins. En ik zie Niek Ossevoort, zeg maar, als in de verdediging staan. Ik zie daar ook, eens even kijken, Dijkman weer in het veld staan in de, voor centraal verdediger. Jamairo Richters is weer in het veld gekomen voor Matt Veerhuis. Boyd Baatje speelt nu echt als spits. Dat was natuurlijk anders in de tweede helft van het, van het vorige competitieseizoen. Sam van der Hoorn staat erin. Maarten Reineveld is weer in het veld gekomen. En eens even kijken, met Veerhuis is er dan uit. Daarvoor is Richters gekomen. En nu is het een verre voorzet van ARC. Dan kan Richters, die is relatief klein, die kan er niet bij komen met zijn hoofd. De bal die wordt teruggekopt naar de doelman van AVV Alphen. Maar ARC zet redelijk snel druk nu eigenlijk op de opbouw van Alphen. Nu kan Alphen er toch wel doorheen komen. Probeert daar een jongen in. Ja, dat wordt heel simpel dichtgelopen door Dijkman. Dat is heel makkelijk. Die speelt hem dan heel rustig even terug naar zijn eigen doelman. En dan kan Prins weer aan de opbouw denken door het veld heen. Maarten Reinersveld krijgt die bal weer terug. Moet nu even kijken naar de zijkant. Stuurt daar Richters weg in de diepte. Probeert Richters, kan die erbij komen? Nee, dan zit er net een voetje van zijn tegenstander bij. En dan gaat de bal over de zijlijn heen. En dan schijnt het, volgens de scheidsrechter in ieder geval, nog over het voetje van Richters heen te zijn gegaan. Zodat de inworp voor AVV Alf is. Het lijkt er een beetje op dat dit eigenlijk een beetje het basisteam is van ARC, wat nu aan het spelen is. Maar goed, ze creëren inderdaad wel wat kansen. Dat klopt wel, maar ze hebben nog niet het tweede doelpunt gemaakt. Het is nog steeds 1-0.

0: plaatje uit 2026 van Gracie Abrams. Mooie nummer, Hit the Wall. Gaan wij kort voor het nieuws van 2 uur nog even naar Herman Scholten bij ARC tegen Alphen. Herman, ik moet zeggen dat ik die tussenstand toch wel wat magertjes vind als je kijkt door een ARC-bril.
1: Ja, maar ja, de grote waarheid in het voetbal is dat als je alle wedstrijden met 1-0 wint, word je gewoon kampioen.
0: Zo. Die kan op een tegeltje, ja. Herman. Ja.
1: Ja, die kan op een tegeltje. Want ja, het is een gegeven. 1-0 levert 3 punten op. En 10-0 ook. Dus ja, het is wel leuk om de 10 te maken natuurlijk. Maar 1-0 volstaat. Het is nog steeds 1-0 natuurlijk. En we zijn ook alweer een poosje bezig. AVV Alphen gaat wisselen. AVV Alphen komt er ook bijna niet meer uit. Eigenlijk vanaf de eigen helft. Wordt opgesloten door AOC. Dat is in ieder geval vrij duidelijk dat ze weinig kans hebben in deze wedstrijd om ook maar 1 doelpunt te scoren. En zojuist zagen we echt een belegering van het doel van de AVV Alphen door ARC. En ja, dat lukt dan net niet om natuurlijk in die hele drukke melee van spelers om die bal dan in het doel te drukken. Maar goed, het staat nog steeds 1-0 en ARC heeft heel duidelijk de bovenliggende partij.
0: Straks na het nieuws van 2 uur, dan hoort u het restant van die wedstrijd. En dan hoort u onder andere of ARC die 1-0 voorsprong over de streep kan trekken tegen vierde klasser Alphen. Straks om 2:30, dan zijn we ook bij de wedstrijd Alvia tegen Alphen. En u ja, als voetballiefhebber zal het ongetwijfeld weten. Om 3:30 dan de derby tussen ARC en Alphense Boys. Wij gaan even boodschappen doen en naar het nieuws. En zijn dan zo bij je terug.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin, Ruben de Bruin.

0: vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu... Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.
8: Goedemiddag. Normaal begint Sportlokaal rond dit tijdstip. Maar we hebben al een aantal uur achter de rug. En dat heeft alles te maken met het toernooi om de BNW-beker bij ARC. ARC en Alphen spelen op dit moment op het hoofdveld, Herman. En ik heb begrepen dat hij erin is gekomen. Spits Kilian Bouwhuis.
9: Kijk eens aan. Nou, dan is even... Ja, inderdaad, er loopt een nummer 9 loopt in het veld. Maar goed, dat zegt op zich in deze wedstrijd helemaal niks. Want het is natuurlijk ARC. Want nu is Kilian Bouwhuis aan de bal. Jawel, jawel. Hij komt het 16 meter gebied binnen. Draait om zijn man heen. Geeft een hakje zelfs. Dat is heel mooi natuurlijk. Wordt die bal voorgetrokken. En dan is het Prins die de bal over de achterlijn werkt. En dat is de eerste hoekschop van AVV Alphen in deze wedstrijd. Een feit. Zo zie je maar weer. Bouwhuis komt erin en het gevaar wordt gesticht. Maar goed.
8: Ja, Kilian Bouwhuis is dus gelijk gevaarlijk voor Alphen.
9: Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Ik neem aan dat ze zo meteen wel op een voorsprong komen, hoor. AVV Alphen.
8: Ja.
9: Met 2 doelpunten van Bouwhuis.
8: Dat, ik had je gewaarschuwd.
9: Dat zou me niet verbazen. Maar het is in ieder geval gewoon balbezit voor ARC. Dus dat scheelt een heel stuk. Prins heeft de bal gekregen. Draagt net op de rand van het 16 meter gebied nog een vrije trap van ARC. Die ging laag over de grond, kwam recht in handen van de doelman van Alphen. En nu is het Boyd Baatje aan de zijkant in balbezit. Probeert daar de achterlijn te bereiken, trekt die bal dan voor het doel. Wordt die weggekopt daar zo opgevangen. En dan is het, wie kan erbij komen? Het is Richters, die kan erbij komen. En die trapt de bal over het doel, hoog over het doel heen. Kan het niet controleren, want ja, die werd op de huid gezeten door 2 Alphen-spelers. En zo is die mogelijkheid voor ARC ook verkeken. ARC heeft... Vele mogelijkheden gehad. Maar net dat laatste balletje, dat wil dan net maar niet even goed vallen. He, dus je loopt net een stap te ver door Of je gaat net zelf schieten op het moment dat je medespeler vrij komt te staan. Dat soort ogenblikken, dat kenmerkt een beetje het spel van ARC. En daar hebben ze wel vaker last van, hoor. Dat is niet nieuw. Maar goed, de doeltrap is genomen. En die wordt opgevangen natuurlijk door ARC, de verdediging. Doelman van ARC, Timmers, heeft de bal. Wordt er wel eventjes opgejaagd door een Alphen-speler. Maar goed, komt die bal toch in ieder geval weer in de richting van de aanvallers. Gaat wel over de zijlijn heen. En is het een inworp voor Huip Oversloot. Daar zo. En ik denk dat we zo'n beetje ook aan het einde van deze wedstrijd komen. Want op de klok zie ik 39 minuten staan. En we zijn niet vroeger begonnen. Maar goed, het is Richters in ieder geval. Trekt die bal weer terug. Kan daar niemand van ARC goed bij komen. Ja, het is nu weer daar. Eens even kijken. Reineveld en dan Richters. Probeert daar bij de tweede paal te komen. Nu moet er een schot komen. Dat schot stuit af. Boyd Baatje draait om zijn as heen. En ja hoor, daar is de 2-0. Boyd Baatje draait om zijn as en schiet in de uiterste hoek. En zo is het hier 2-0 geworden. Bijna aan het eind van deze wedstrijd.

0: Ja, we zaten hier in de studio even te twijfelen of we een plaat van Sinicum moesten gaan draaien of deze nieuwe van Lenny Monsou. Nou, de keuze was hier snel gemaakt. Je hoorde Lenny Monsou dus met de Wrecking Ball. Het is 2:10, de wedstrijd tussen ARC en Alphen zit er denk ik bijna op, hè Herman?
1: Er is net afgefloten en in de laatste minuut was het nog een aanval van ARC, waarbij Jamairo Richters de bal voorgaf en waarbij Boyd Baatje de bal in het doel tikte. Zodat de eindstand hier 3-0 is geworden in het voordeel van ARC. Ja, die hebben gewoon een gedegen partij afgeleverd. En er was eigenlijk door AVV Alphen niet tegenaan te voetballen. Ze kwamen op alle vlakken natuurlijk tekort qua spel en qua tempo. En op het laatst konden ze de boel ook niet meer meelopen. Ja, dat is dan toch het grote verschil natuurlijk. Dat is ook logisch, hè, tussen een vierde divisieclub en een vierde klasser. En dan staat de ARC inmiddels dus met 2 overwinningen op 6 punten. En gaat zometeen de wedstrijd Alphen van start. En of die ook eerder begint, weet ik niet. Want dat moeten we natuurlijk even afwachten. Officieel begint die natuurlijk over ruim een kwartier. Maar deze wedstrijd was ook al iets eerder begonnen. Dus misschien begint die ook iets eerder. En dan komt daarna de grote finale natuurlijk tussen ARC en Alphense Boys. Maar eerst nog even Alvia tegen de AVV Alphen. En dat is door Hans Jacquet die daar verslag van gaat doen.
0: En jij nu, hup, naar de worstenkraam, Herman Scholten. Bedankt voor dit moment.
1: Absoluut.
0: En we horen jou straks dus weer terug bij ARC tegen Alphense Boys. Daar kijken wij allemaal enorm naar uit. Tess van der Meer uit Roelof Arendsveen is derde geworden met Nederland onder 20 op het EK waterpolo in Portugal. Het was voor Van der Meer haar 4e EK op rij. Ze pakte dus brons door in de troostfinale te winnen van Italië. Yeah.

0: De taal die iedereen spreekt, de body language van Blackbird. Alphense Boys gaat vanaf dit seizoen een nieuwe weg inslaan met het onder 21 team. De club wil minder afhankelijk worden van spelers van buiten de regio en juist meer inzetten op talenten uit Alphen en omliggende gemeenten. De nieuwe koers moet zorgen voor een betere prestatie van de ploeg en een sterkere doorstroming naar het eerste elftal. Bestuurslid en technisch commissielid Sander Bollebakker legde in de ochtendshow van Studio Alphen uit hoe het onder 21 team de afgelopen jaren werd vormgegeven en hoe het er nu na de zomerstop uitziet.
1: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphense Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie, omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus daar moet je wel goed beslagen ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
2: Ja.
1: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het soms heb je daar geluk mee of haal je juist jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als gedurende seizoen teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis. Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie gedurende seizoen kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing en met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
2: Ja.
1: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken en zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphense Boys.
2: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, Alphense Boys die koopt zo meteen gewoon al onze talenten op.
1: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in het eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Mm. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval, is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar.
2: Ja.
1: En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben, in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
2: Ja,
1: en voor ons ook.
2: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier in plaats van achter de rug van de TC's om.
1: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen, wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
2: Kun je ook uitleggen hoe deze werkwijze afgelopen seizoen heeft uitgepakt voor Alphense Boys 1, het eerste team van Alphense Boys? Want die heeft natuurlijk wel veel jong talent in het team zitten. Dat komt natuurlijk uit de jeugd van Alphense Boys.
1: Zeker, deels. We komen natuurlijk uit de situatie, dat is denk ik ook niet de geheim van heel wat jaren terug, waarin ook bij het eerste elftal van Alphense Boys toch jongens wel van wat verder kwamen, over vandaan kwamen. Waar kwalitatief hele goede jongens tussen zaten natuurlijk. Maar dat brengt ook wel, daar moet je ook wel bepaalde middelen voor hebben, om dat neer te zetten. op die manier werken we bij Alphense Boys ook bij het eerste elftal niet meer. Dus vandaar inderdaad meer jongens vanuit de jeugd doorstromen. Maar ook in het geval van Alphense Boys 1 hebben we bijvoorbeeld vorig jaar samen met de trainer Eli Watimouri echt heel, heel erg goed gekeken naar wat voor jongens halen we binnen. Ik zeg wel eens, goede voetballers lopen er bij Alphense Boys genoeg. Maar het vraagt soms wel wat meer dan alleen goed kunnen voetballen. En daar proberen we steeds meer naar te kijken.

0: Bakermat met I Love Life. En van Bakermat gaan we naar de grasmat. Want er wordt alweer gespeeld op dit moment tussen Alfia en Alphenhans. Ze lopen voor op schema.
1: Ja, ze lopen dik voor op schema, want we zijn al 9 minuten onderweg in deze wedstrijd. Ja, het was zo'n 3:50 dat de scheidsrechter floot voor deze wedstrijd. Ik denk dat de clubs, die stonden er klaar voor. En die willen denk ik ook vroeg naar huis vandaag of zo. Maar goed, geen probleem. Uiteraard niet. Als je klaar staat voor de aftrap, dan kan je ook aftrappen. Alfia, een wedstrijd eigenlijk die er niet zo heel veel meer toe doet. Alfia kan nog wel op 6 punten komen, maar dan zal het wel veel moeten scoren om het doelsaldo van eventueel ARC nog te benaderen. En ik weet niet of dat gaat lukken. Want Alphen, AVV Alphen, dat heeft Kilian Buijhuis, Ryan Pol. En die is in de basis gestart. En die heeft eigenlijk al 3 kansen gehad op een doelpunt. Waarbij die 3 keer net niet scherp genoeg was. En de keeper van Alfia op zijn weg vond. 1 keertje net overschoot. En een bal probeerde te plaatsen in de kruising. Maar dat schot was niet hard genoeg. Maar hij laat zich dus wel degelijk zien, Kilian Buijhuis. De meest scorende amateurvoetballer van Nederland van afgelopen jaar. Misschien dat hij nu ook weer weg kan. Nee, die bal is niet goed genoeg geplaatst. En daar kan hij niet bij. En zo kan Alfia uitverdedigen. En denken aan aanvallen. Ja, de 10 minuten op de klok hier in die laatste wedstrijd voor deze 2 ploegen van dit toernooi van die BNW Cup. Alfia, zoals gezegd, kan nog op 6 punten komen. Alfa staat op 0 punten. Kan er dus nog maximaal 3 halen. Maar doet niet meer mee om de prijzen. Zoals verwacht, de eindwinst gaat denk ik. De beslissing gaat vallen in de laatste wedstrijd tussen ARC en Alphense Boys. Het klapstuk van deze middag die gepland staat voor 4:30. Maar wellicht dat ze daar straks wat eerder mee gaan beginnen. Eerst deze wedstrijd nog even afwachten. Gaat denk ik dus om de 3e plaats. Misschien wel 2e plaats. Kilian Buijhuis die nu een gele kaart krijgt. Wegens protesteren bij de scheidsrechter. Opzichtig protesteren. Hij krijgt een vrije trap tegen. Gaat nu nog wat zeggen tegen de scheidsrechter. Doe dat nou niet. Ja. Want, voor hetzelfde geld krijg je nog een 2e gele kaart. Hij blijft mopperen, zijn hoofd schudden. Maar het loopt allemaal verder met een sisser af. Behalve dat hij geel krijgt. En het levert een vrije trap voor Alfia op. 12 minuten gespeeld hier. Stand 0-0.
0: Ja, je zou toch denken, waarom maken ze zich zo druk? Want het gaat eigenlijk helemaal nergens om, deze wedstrijden.
1: Nee, dat klopt ook. Maar ja, het blijft voetbal. Hè. Ze willen toch winnen op de een of andere manier. En dat zie je ook wel terug aan de wedstrijd. Hoor. Want de ploegen doen er wel alles voor. Het is niet zo dat ze een kopje laten hangen of het er maar bij laten zitten. Van het zal wel dit vriendschappelijke toernooi. Zelfs Alphen dat met 4-1 en 3-0 op de broek heeft gekregen in de eerdere wedstrijden. Ja, dat probeert het toch wel gewoon. En misschien tekent dat ook wel een beetje de winnaarsmentaliteit. Hè, zoals ze zo mooi zeggen.
0: En hoe smaakt die worst van zojuist in de pauze?
1: Ik heb geen worst op, maar een heerlijk broodje hamburger. Met gebakken uitjes, ketchup en mayonaise.
0: Nou, dat vind ik ook heerlijk, Hans. Nou.
1: Ja, was prima.
0: Goed, we horen jou zo weer.
1: Helemaal goed.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시련도

0: Coldplay en BTS met My Universe. Ze lopen voor op schema op Sportpark Zegersloot. Want de wedstrijd tussen Alvia en Alphen is al even bezig, Hans. En hoor ik nou applaus op de achtergrond?
1: Ja, klopt. Er is een doelpunt gescoord. Alvia dat op voorsprong komt in de 16e minuut. Goed uitgespeelde aanval. Dat wordt afgerond door een van de voorwaartsen van Alvia. Dat flink gewisseld heeft ten opzichte van de andere wedstrijden. En zoals eerder gezegd, alle namen die zijn mij nog even allemaal onbekend. Zowel bij Alvia als bij Alphen. Er lopen wel wat bekende spelers rond ten opzichte van vorig jaar. Maar Alvia, dat heb ik te weinig zien spelen vorig jaar om daar te zeggen van die speler is die speler. Maar ze zijn dus op 1-0 gekomen, 16 minuten gespeeld. Terwijl de betere kansen voor Alphen waren. Nu ook een grote kans, maar die gaat hoog over. Direct vanaf de aftrap was het aanval van AVV Alphen. Maar nogmaals, die bal gaat direct en hoog over. De laatste wedstrijd voor deze twee ploegen van deze BMW Cup. Winst zit er eigenlijk niet meer in. Of Alphia die moet met hele ruime cijfers winnen van AVV Alphen. En dan hopen dat Alphense Boys zijn plicht doet tegen ARC. Zodat drie ploegen dan op 6 punten kunnen komen. En dan zal denk ik doelsaldo doorslaggevend zijn. Het doelsaldo van ARC is op dit moment +4. En dat van Alphense Boys en Alphia. Alphia staat nu op 0. En Alphense Boys staat op +1. Is gefloten voor buitenspel voor AVV Alphia. Zodat Alphia een indirecte vrije trap mag gaan nemen. En dat ook inmiddels gedaan heeft en de bal rondspeelt achterin. Koesteren die 1-0 voorsprong. Dat Alphia is niet heel erg slecht voor de dag gekomen de vorige wedstrijden. Boden goed partij tegen Alphense Boys met een resulteerde in een 2-0 winst. En ook tegen ARC ging het helemaal niet zo slecht, waarbij er maar met 1-0 werd verloren van ARC, van de vierde divisionist. En nu is het 2-0 geworden inmiddels voor Alphia. Goede voorzet vanaf de rechterkant. Speler grijpt wel naar zijn hamstring, dus ik denk dat einde wedstrijd voor hem is. Maar die voorzet van hem wordt binnengelopen door Alphia. En zo is de stand met 18 minuten gespeeld in die eerste helft van deze wedstrijd op 2-0 gekomen voor Alphia. En lijkt het erop dat AVV Alphen roemloos ten onder gaat in dit BNW Cup toernooi.
0: Ja, jij hebt Alphia en Alphen allebei al zien spelen eerder vandaag. Als je dat allemaal een beetje bij elkaar optelt en dat soort dingen. Wat is dan jouw indruk van de twee ploegen? Hoe staan ze ervoor?
1: Nou ja, AVV Alphen speelt natuurlijk vierde klasse. Dus ja, die spelen tegen Alphia dat in de tweede klasse speelt. Alphense Boys dat in de eerste klasse speelt. En AC in de vierde divisie. Dus ja, wat moet je daarvan verwachten tegen deze tegenstanders? Dat is een beetje de vraag. Ze komen niet heel slecht voor de dag. Maar het krachtsverschil dat is wel groot. Met name tegen Alphense Boys en AC. En nu staan ze ook weer 2-0 achter. En lijkt het erop dat ze het nu een beetje gaan laten lopen. Want Alphia is nu weer in de aanval. Kan zelfs 3-0 gaan maken. Gaat dat ook gebeuren? Pik hem even mee. Nee, wordt geappelleerd voor een strafschop. Maar dat is niet. Daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Dus van AVV Alphia, ik kan niet zo heel veel zeggen. Ze werden verleden jaar natuurlijk afgetekend kampioen van de vijfde klasse. Met voorsprong op Hazeswoudse Boys en de concurrentie. Wat ze gaan doen in die vierde klasse, dat is even afwachten. Tegen sterkere tegenstanders lukt het dus niet vandaag. En ploegen zijn natuurlijk ook in de voorbereiding. Dus zijn ook nog misschien niet op elkaar ingespeeld. Hebben nog niet zo heel veel getraind. Dus wat dat betreft is het ook maar even afwachten. En de tegenstander Alphia, die valt me zeker niet tegen. Die boden Alphense Boys goed partij. 2-0 win zelfs. ARC, daar verloren ze nip van met 1-0. En nu staan ze voor tegen AVV Alphen met 2-0. Dus die maken op mij een goede indruk.
0: Dan lijkt het dus te gaan, de toernooiwinst tussen ARC en Alphense Boys. Die spelen over een uurtje tegen elkaar. Bij afwezigheid van onze voorspelwonder Hans-Peter Sierveld. Die afgelopen seizoen vaak in zijn glazen bol keek. Maar zijn voorspellingen wel geteld 0 keer zag uitkomen. Dat is op zich al een prestatie op zich. Hij is er dus niet. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij voor hem de honneurs even wil waarnemen vandaag. Hans, als jij even in de glazen bol kijkt. Wie staat er dan straks om 16:30 met de cup in de handen?
1: Dan denk ik dat dat ARC is. Ten eerste hebben ze een thuisvoordeel. Nou zeg dat in het amateurvoetbal natuurlijk niet zo heel veel meer dan als je speelt in een kolkend stadion met een thuispubliek achter je. Maar ja, het speelt denk ik toch wel een beetje mee. Ze hebben nog geen doelpunt tegen gehad dit toernooi. 3-0 en 1-0 gewonnen. En Alphense Boys maakte de eerste wedstrijd wel wat indruk. Maar dat was tegen Alphen uit de vierde klasse. En de tweede wedstrijd was het alweer een stukje minder. Dus ik verwacht dat AC dat het of een gelijkspel wordt of dat AC gaat winnen.
0: Nou, ik schrijf hem op, Hans. Ik ben benieuwd of jij iets meer gelukt hebt dan Hans-Peter Sierenveld. We horen jou straks weer, want ik denk dat het inmiddels rust is bij jou, hè?
1: Bijna, ja.
0: Hoe lang is het nog te spelen?
1: Nou, ik denk nog een half minuutje. Het spel ligt nu even stil vanwege een blessure en een wissel die eraan zit te komen. En op het scorebord staat inmiddels 20. Dus ik denk dat de scheidsrechter zo wel fluit.
0: Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Hè. Dit seizoen dus nieuwe regels. Dat zien we in de Eredivisie ook al. Er moet binnen zoveel seconden een inworp genomen worden. Anders gaat de scheidsrechter beginnen met tellen. En een wissel moet ook binnen 10 seconden het veld uit. Die regels zijn natuurlijk ook van toepassing in het amateurvoetbal. Ja. Hoe wordt daar vandaag mee omgegaan? Zie jij dat de spelers al een beetje gewend zijn?
1: Nou, de ene scheidsrechter die let er meer op dan de andere, heb ik het idee. En we hebben het natuurlijk hier ook over een vriendschappelijk toernooi en geen competitieverband. Misschien dat dat ook meespeelt, hoor. Maar de ene scheidsrechter zie ik wel met zijn handen omhoog staan tellen. En de andere scheidsrechter die laat het een beetje op zijn beloop. Dus ik kan nog niet zeggen dat het helemaal bindend is, die regel.
0: En wat vind jij persoonlijk van deze nieuwe regels?
1: Ik vind het niet verkeerd. Ik denk dat het snelheid in het spel helemaal ten goede komt. Weet je waar ik me het meest aan irriteer? En daar zouden ze wel eens op moeten treden. Bij een inworp dat er zomaar 10, 15 meter gesmokkeld wordt.
0: Mm-hmm. Eigenlijk zou daar ook nog een nieuwe regel voor gevonden moeten worden.
1: Je moet gewoon op de plek waar de bal uit is gaan doen. En niet nog eens gaan lopen met de bal.

0: al en een aanloop nemen, dat is helemaal niet nodig bij een inworp. Nee. Misschien dat we daar wat aan kunnen doen. Maar goed, het blijft voetbal. Nou,
1: we nemen hem mee, Hans Jaké. We gaan het doorsturen naar de KNVB. Misschien tot ze daar voor volgend seizoen wat mee kunnen.
0: Wie weet.
1: We horen jou straks weer met de tweede helft van de Alvia tegen Alphen. Waar het dus nu 2-0 staat in het voordeel van Alvia. U luistert naar Sportlokaal met nu muziek van Amy McDonald. Dit is This Is The Life. Oh.

0: Amy McDonald's met This Is The Life. Rolt de bal alweer bij jou, Hans?
1: Ja, tweede helft is begonnen van deze wedstrijd tussen AVV Alphen en Alfia. Stand 0-2 voor Alfia, waar Kilian Bouwhuis het veld heeft verlaten in de rust. Hij ging nog een keertje de scheidsrechter opzoeken en zei nog wat. Maar zijn trainer die vond het denk ik verstandig om hem toch maar te wisselen. In vrees voor een tweede gele kaart misschien wel in het restant van deze wedstrijd. En misschien wel verstandig ook van trainer Dennis Bos in dit geval van AVV Alphen. Alfia nu in balbezit. In de achterhoede spelen de bal wat rond. Ja, hebben dus nog een kleine kans om dit toernooi te winnen. Dan zullen ze wel met grote cijfers moeten winnen van AVV Alfa. Want ze staan nu op een doelsaldo van 4 voor en 1 tegen. AFC heeft een doelsaldo van 4 voor en 0 tegen. En die hebben nog een wedstrijd te goed. En Alphense Boys dat heeft een doelsaldo van plus 1. Dus die zullen sowieso moeten winnen van AFC. Het zal er op aankomen op die laatste wedstrijd. Wie er met de winst van deze BNW Cup 2026 vandoor gaat aan het einde van deze middag. Prijs die overigens uitgereikt wordt om 16:30 door burgemeester Erik van Heiningen aan de winnaar van dit toernooi. Publieke belangstelling geen gebrek. Het staat aardig vol hier op Sportpark Zegersloot. Tribune zit vol. Aan de kant van de kantine die verbouwd wordt staat de rijen dik. En aan de overkant van het veld op de zogenaamde staantribune daar staan ook genoeg mensen. Dus wat dat betreft is het een succes te noemen, dit toernooi. En gezien het spelbeeld vinden de ploegen het ook een leuk initiatief. Want ze gaan er wel allemaal vol voor. En er wordt leuk gevoetbald. Wordt niet met de pet nagegooid. Zo van, nou we zien het wel dit toernooi. Terwijl het nu 3-0 wordt. Een schitterend doelpunt overigens. Vanaf de rechterkant van het veld. Buiten het strafschopgebied verdwijnt de bal met een boog over de keeper van AVV Alphen heen. In de verhoek. En wordt de stand op 3-0 gebracht door Alphia. Dus zo kan het ook nog eens spannend worden voor die eerste plek. Zoals dit zo doorgaat. Dat zal Alphia het doel moeten trekken. En zijn ze afhankelijk van de volgende wedstrijd tussen ARC en Alphense Boys. We hebben hier nu 5 minuten gespeeld in de tweede helft. 3-0 voor Alphia.
0: Nou, de Alphen moeten oppassen dat het geen enorme uitslag wordt daar op Sportpark Zegersloot. In de Vriendenloterij Eredivisie stond gisteravond de wedstrijd Telstar-Sparta-Rotterdam op het programma. In de basis stond de Alphenaar Jens Toornstra. Hij scoorde niet en werd ongeveer een kwartier voor tijd gewisseld. Sparta won met 1-3 van Telstar. Vandaag staan er 4 wedstrijden op het programma. Willem II speelt om 16:30 tegen NEC. Om 18:45 is het de beurt aan FC Utrecht en AZ. Om 20:00 speelt de landskampioen van vorig jaar PSV in Rotterdam tegen Excelsior. En om 21:00 wordt de avond afgesloten met Fortuna tegen Cambuur. En dan hebben we morgen om 12:15 ADO tegen FC Groningen. Om 14:30 2 wedstrijden. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles en Twente tegen PEC Zwolle. En om 16:45 Ajax tegen Heerenveen.
2: Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden. Let me tell you.

0: Jonas Blue samen met Liam Payne. En zij zongen Polaroid. Alfia uit de tweede klasse speelt tegen Alfa uit de vierde klasse. En dat krachtsverschil is ook wel duidelijk te zien op het veld, hè Hans?
1: Ja, het is inmiddels zelfs 4-0 geworden voor Alfia. Dat nu een vrije trap mag nemen aan de rand van het strafschopgebied. Bal wordt hoog voorgezet, maar die kan makkelijk gepakt worden door de keeper van AVV Alfa. En zo is AVV Alfa in balbezit. Ja, het is een beetje spelen wat Alfia doet met Alfen. Nu ook weer. Drie man worden voorbij gespeeld in de defensie. Alfa laat het allemaal een beetje gebeuren. En daar wordt het zelfs 5-0. Op de doellijn wordt de bal binnengetikt door een speler van Alfia. En ja, dat kan met deze cijfers zelfs nog het toernooi gaan winnen. Dan is het afhankelijk wat Alphense Boys doet tegen AAC. Dan kunnen dus drie ploegen op 6 punten komen. En dan zal het doelsaldo doorslaggevend zijn. Ik weet eigenlijk niet precies wat de reglementen schrijven op dit gebied. Maar ik denk dat het doelsaldo helemaal wordt.
0: Ja, het is als er bij een gelijke stand na al die wedstrijden, dan wordt de winnaar bepaald op doelsaldo. Wanneer ook dat gelijk is, dan wint de ploeg met de meest gescoorde doelpunten. Nou, en mocht dat nou ook gelijk zijn, dan worden er strafschoppen genomen.
1: Oké, dan moeten er nog strafschoppen genomen worden zelfs. Nou ja, Alfia, dat heeft nu een doelsaldo van, als ik het even goed heb berekend, 7 voor en 1 tegen. Dus dat is helemaal niet slecht. AAC staat op 4 voor en 0 tegen. Stel dat die met een klein verlies, als Alphense Boys met een kleine winst er vandoor gaat, dan zal Alfia dus op doelsaldo dit toernooi nog kunnen winnen. Het wordt nu zelfs 6-0. Dus het gaat nu wel heel hard. Met nog een minuutje of 10 te spelen is het nu zelfs 6-0 geworden. Ja, ik denk dat ik dat moet gaan doen. Ik ben benieuwd hoe ver het scorebord gaat. Maar ik denk dat ze de dubbele cijfers wel kunnen aangeven. Maar ja, laten we hopen dat het zover niet komt voor AVV Alphen. Want dat verdienen ze natuurlijk ook niet. Maar ze laten het nu wel heel erg gebeuren. En de stand is dus 6-0. En ja, Alfia die ruikt misschien wel de winst van dit toernooi.
0: En dat zal misschien ook niet helemaal onterecht zijn op basis van wat ze vandaag laten zien. Want het is, ze presteren best knap.
1: Ze presteren heel goed, inderdaad. 2-0 winst tegen Alphense Boys. Nipverlies van AAC. En nu 6-0 voor tegen AVV Alfia. Ja, dan doe je het goed.
0: Ja, en los van deze wedstrijd waar ze dus volop scoren, wat zijn een beetje de puntjes waar Alfia het heel goed doet, is dat vooral aanvallend? Of houden ze het achterin ook goed dicht?
1: Nou, ze houden het achterin in deze wedstrijd zeker goed dicht. Maar nu hebben ze niet heel veel te duchten van de voorhoede van AVV Alfa. Maar ja, ze hebben tegen Alphense Boys ook geen tegendoelpunt gekregen. Tegen AAC maar eentje. Dus verdedigend staat het ook prima. En aanvallend, ja, een bal op de lat nu. Bijna 7-0. Aanvallend gaat het dus ook crescendo. Dus ik ben benieuwd waar het dit seizoen gaat brengen. Als je zo kort in de voorbereiding al deze wedstrijden neer kunt zetten, dan mag je spreken van dat ze goed op de goede weg bezig zijn.
0: Het Alex Redel-effect, om het zomaar eens te zeggen.
1: Ja, nou, ik ken de beste trainer. Ga ik straks even spreken, denk ik, na afloop van deze wedstrijd. Ik ken hem verder niet, maar misschien is het dat wel, het effect van Alex Redel.
0: Nou, er staat dus 6-0 op het scorebord. Hoeveel tijd staat er nog op de klok?
1: Hij staat nog op 1 minuut of 5, maar dan moet ik dan 3 minuten pauze van aftrek. Nou, 1 minuutje of 8 nog, denk ik, is het te spelen.
0: Nou, dan gaan we even een plaatje draaien. Komen we zo bij je terug en dan gaan we eens kijken hoeveel doelpunten er zijn gekomen in die 3 minuut 45. Want zo lang duurt deze plaat van Rondé. Oh my god, heet het. She's got...

0: Rondé met Oh My God. Nou, dat denken ze misschien ook wel bij Alphen als ze naar het scorebord kijken. Want ze krijgen flink op de broek van Alvia.
1: 7-0 is het inmiddels. En bijna 8-0 zelfs, waar het niet dat de keeper ertussen zit en redding kan brengen. Ja, 7-0 voor Alvia tegen AVV Alphen. En dat doelsaldo, dat kan belangrijk gaan worden voor de eindwinst in deze BNW Cup. Dus Alvia doet goede zaken. Is het nu ook zaak om geen tegendoelpunt te krijgen? Dat lukt ook niet. En AVV Alphen schiet de bal in het zijnet. Wordt nog aangeraakt door de speler van Alvia. En is er nog een corner. Wordt nu nog even gewisseld door AVV Alphen. Er ligt nu ook een speler van Alvia geblesseerd op het veld. Grijpt naar het hoofd en de verzorger die komt het veld binnensprinten. Wat ik in de eerdere wedstrijd al zei, het is wel een uiterst vriendelijk toernooi hoor. Spelers zijn erg lief voor elkaar. Er worden wel wat gele kaarten uitgedeeld, maar dat is allemaal voor lichte overtredingen. Dus spelers onderling gaan prima met elkaar om. En zo hoort het natuurlijk ook op een zo'n leuk toernooi als het BNW Cup in Alphen aan de Rijn, waarin gekeken wordt wie de beste club van Alphen aan de Rijn is in 2026. Inmiddels staat het scorebord op 40 minuten. Er zal nog wel ietsje tijd bijkomen vanwege ook een korte pauze en wat oponthoud vanwege wat blessures. Maar heel veel zal dat niet worden. 7-0. En Alphen is het nu die een hoekschop mag gaan nemen en daar alle tijd voor neemt. Misschien nog een eretreffer kan maken. Dat zou ze ook wel toekomen. Ze hebben pas één keer gescoord dit toernooi. Dat was in de eerste wedstrijd tegen Alverse Boys. En een tweede treffer, ja, dat gun ik ze eigenlijk wel. Daar komt de bal voor. En die wordt weggekopt door Alvia. En uitverdedigd, maar niet goed genoeg. Want dan kan Alve weer in balbezit komen. Dan is het een beetje een flipperkast. Blijft de bal liggen en dan kan Alvia eruit gaan. En aan een tegenaanval denken op de middenlijn van het veld. Gaat de bal naar voren toe. Alle vrijheid voor de speler van Alvia aan de linkerkant. Maar die doet daar te weinig mee. Krijgt de bal toch met een gelukje weer mee. Krijgt dan een zwieper. Wordt niet gefloten voor een vrije trap. Ja, wordt wel gefloten voor een vrije trap. Misschien dat dat nog wat kan opleveren in de slotfase van deze wedstrijd. Waarin Alvia heer en meester is. 7-0 voor staat tegen Alva. Een vrije trap is snel genomen. Gaat niet in één keer op het doel. Maar gaat helemaal naar de zijkant. Wordt er het strafschopgebied binnen gedribbeld. En dan gaat de bal voor. Langs en verdwijnt over de achterlijn. Zodat Alphen een doeltrap kan gaan nemen. Ik denk dat de scheidsrechter zo gaat affluiten voor het einde. Heel veel reden is er ook niet gezien de stand om tijd bij te trekken. En dan gaan wij ons opmaken voor de kraker van vanmiddag. Dat is ARC tegen Alverse Boys. Daarvan zal collega Herman Scholten, die ik zojuist een denk ook een broodje hamburger naar binnen zag werken op de tribune. Het mocht hem smaken, zo te zien.
0: Jullie genieten er wel van, hoor ik.
1: Ja, heerlijk hoor. Ja, het is van de echte slagen van een grill af. Dus het was een heerlijke hamburger.
0: Ik had gewoon drie bammetjes met de kaas en met de pindakaas. Dus,
1: nou, kan ook lekker
0: ik
1: zijn,
0: ik ben een
1: toch?
0: Beetje jaloers.
1: Kan toch ook lekker zijn?
0: Zeker.
1: Ja, precies. En er is nog steeds niet afgefloten hier voor deze wedstrijd. De scheidsrechter laat toch nog even doorgaan. Alvia weer in de aanval. Dan wordt er een vuurpijl naar boven geschoten. Die komt terecht bij een speler van Alvia die de bal volledig verkeerd raakt. En dan kan Alva nog aan het doelpunt denken. Schot van afstand, maar die wordt gepakt door de keeper van Alvia. En dan kijkt de scheidsrechter op zijn horloge, maar besluit nog steeds niet om af te fluiten. Ik weet overigens niet of de wedstrijd ARC Alverse Boys om exact 3:30 gaat beginnen. Want de wedstrijden hiervoor die zijn ook allemaal wat tijdig begonnen. Dus wellicht dat de spelers zo direct al gaan klaarstaan voor de wedstrijd. Terwijl het nu zelfs 8-0 wordt. Dus de scheidsrechter had toch nog een reden om niet af te fluiten. 8-0 voor Alvia tegen AVV Alphen. En dan moet het doelsaldo gaan bepalen wie deze BNW Cup gaat winnen. Mocht ARC niet winnen van Alverse Boys, tenminste ze moeten verliezen van Alverse Boys, dan komen er 3 ploegen op 6 punten en is het doelsaldo doorslaggevend. 8-0 hier, AVV Alphen tegen Alvia. 0-8 moet ik dan zeggen. En wij maken ons op voor de kraker ARC Alverse Boys.
0: Wordt er al 10-10-10 gescandeerd door het Alvia-publiek?
1: Nee, dat nog net niet. Ik heb ook eigenlijk geen idee wie er van Alfa is of wie er van AC is. Het AC-publiek, dat is wel duidelijk in de meerderheid. Maar ik zie niet echt een harde kern of spandoeken of wat dan ook van een van de andere Alfa'se ploegen. Dus dat 10-10 blijft achterwege in dit geval.
0: En de bal rolt nog steeds?
1: De bal rolt nog steeds, ja. Alfa mag nu een vrije trap gaan nemen vanwege buitenspel. Hand gaat omhoog van de scheidsrechter. Kijkt weer op zijn horloge. Ja, het staat inmiddels 43 minuten op het scorebord. Dus ik denk dat hij nu toch wel moet gaan afluiten voor het einde. Ik denk dat AVV Alfa daar in ieder geval wel naar snakt. En Alfa, ja, dat vindt het ook allemaal wel prima. Het scheidsrechter kijkt wat om zich heen. Maakt nog geen aanstalten om voor het eindsignaal
0: die
1: te fluiten.
0: Die daar net zo lang doorgaan ja, tot het 10-0 is ook.
1: Nu toch wel. Hij fluit af, inderdaad. De wedstrijd is afgelopen. AVV tegen Alfa tegen AVV Alfa is 8-0 geëindigd. En ja, we gaan ons opmaken voor de beslissende wedstrijd van deze BMW Cup. AFC tegen Alfa'se Boys. Met collega Herman Scholten zo direct.
0: Ja, u zult begrijpen, we hebben het nieuws van 3 uur een klein beetje uitgesteld. Zodat we het restant van deze wedstrijd konden meepikken. Alfa tegen Alfa eindigde dus in de 8-0. En zoals gezegd dus straks na het nieuws de kraker. De stadsderby tussen ARC en Alfa'se Boys. Blijf luisteren, we zijn zo bij je terug.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4... Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor de demonstratie is de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Utrechtse baan afgesloten tussen Den Haag Malieveld en Den Haag Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is Studio Alphen.
13: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
10: Studio Alphen.
0: Je bent terug in de studio van Sportlokaal met straks de ontknoping van het toernooi om de BNW-beker. ARC speelt dan op eigen veld de derby tegen Alphense Boys. En natuurlijk zijn we daar live bij aanwezig. Sportlokaal is er tot 5 uur.

Level 42 met Lessons in Love. In de derde divisie is vandaag de competitie alweer begonnen. Om 2 uur trapte FC Rijnvogels en Gemert af. Het staat daar op dit moment 1-0. Om 2:30 is begonnen Noordwijk tegen Blauw-Geel 38. Ook daar een 1-0 tussenstand. Bij FC Lisse tegen Achillesveen is de stand in balans. Het is daar 1-1. En bij Portugal tegen VVSB is het 0-0. En VVSB is natuurlijk de ploeg waar ARC-aanvoerder van vorig seizoen Thijs Timmermans naartoe is vertrokken. Om 4 uur is het de beurt in UD19 tegen Excelsior Maassluis. En om 6 uur ook nog een wedstrijd. Dan wordt er gespeeld tussen Dongen en Zwaluwe. Morgen staan er 3 wedstrijden op het programma in die derde divisie B. Goes speelt dan thuis tegen Echt. Groene Ster speelt ook thuis tegen RBC. En UNA ontvangt TOGB. Het is 13 minuten over 3. U luistert naar Sportlokaal met straks de ontknoping tussen ARC en Alwense Boys bij de BNW-beker.

0: Opnieuw een remix van ABBA in deze uitzending. Dit keer van A-Teens. En je hoorde Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. We schuiven langzaam naar het puntje van onze stoel. Want de aftrap van de stadsderby ARC Alphense Boys is bijna aanstaande. Het is zeer waarschijnlijk ook de enige keer dit seizoen dat de twee ploegen tegen elkaar spelen. Want ARC is gepromoveerd naar de vierde divisie en Alphense Boys niet. Herman Scholten zit eerste rang en gaat de wedstrijd voor ons volgen. Ja, Herman, in de competitie zorgde dit derby altijd voor een hoop spektakel. Zowel op als buiten het veld met vuurwerk en een flink aantal toeschouwers. Is dat nu ook zo?
1: Nou, ik denk dat het vuurwerk achterwege blijft. En ik zie ook geen spandoeken hangen. Dus wat dat betreft, het is natuurlijk helemaal aan het begin nog. En de beker is nog niet begonnen, de competitie is nog niet begonnen. Dus het is gewoon maar een toernooi natuurlijk. Of ik moet niet zeggen gewoon een toernooi. Het is de toernooi om de BMW Cup. En, maar alles is natuurlijk nog in de voorbereiding. Dus zo ernstig wordt het ook allemaal weer niet opgevat dat er al vuurwerk ontstoken gaat worden. En met fakkels wordt gezwaaid. Dus dat laten we voorlopig nog even achterwege. Scheidsrechter is mevrouw, en heb ik de naam even, ben ik even kwijt.
0: Manon Plantsoen, denk ik.
1: Ja, precies. Die is nog bezig met de opwarming, terwijl beide ploegen al op het veld staan. Dus ja, de scheidsrechter is een beetje aan de late kant begonnen met de opwarming. Maar goed, maakt niet uit. We gaan hier zo beginnen. En je hebt het natuurlijk al gehoord. ARC en Alvia hebben allebei 6 punten. Alphense Boys heeft er 3. Dus wil Alphense Boys gelijk komen met de 6 punters, dan zullen ze moeten winnen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat Alvia dan met de buit aan de haal gaat. ARC heeft voldoende aan een gelijkspel. Dan komen ze op 7 punten. En dan hebben ze een puntje meer dan Alvia. Alvia heeft natuurlijk het doelsaldo. Maar dat doelsaldo vertekent natuurlijk wel. Want die 8-0 tegen Alphen, dan moet je wel ook in ogenschouw nemen dat Alphen dan net 2 wedstrijden achter elkaar speelt. Want ze hadden natuurlijk net die wedstrijd tegen ARC gespeeld. En vervolgens moesten ze daarna... ik moet even kijken op mijn papiertje. Ze hadden die wedstrijd tegen ARC gespeeld. Daar hebben ze al aardig wat krachten gesmeten natuurlijk. En vervolgens komen ze Alvia tegen. Die komt een beetje uitgerust op het veld. Dus ja, die 8-0, dat vertekent wel een beetje, hoor. Dat moet je wel zeggen. Je kan ook niet van de vierde klasse verwachten dat ze, zeg maar, qua fysieke gesteldheid zoveel in de schaal kunnen leggen als een Alvia of een ARC. Maar goed, ze hebben natuurlijk het doelsaldo van 10 voor en 1 tegen. En ARC 4-0, 4 voor en 0 tegen. Dus ja, betekent dat ARC in ieder geval een gelijkspel moet behalen om winnaar te worden van de BMW Cup. En winst is natuurlijk ook voldoende. Maar ze mogen niet verliezen, want bij een verliespartij van ARC gaat Alvia dus met de cup aan de haal. Nou, dat alles gezegd hebbende, is de scheidsrechter, eens even kijken, die is nog steeds bezig met opwarmen. Ja, dat begint toch wel een beetje apart te worden natuurlijk. Want ja, de spelers die staan allemaal keurig netjes opgesteld aan beide kanten. 11 spelers. En die staan dus gewoon te wachten tot de scheidsrechter ook klaar is met warming-up. En ze mag nou toch echt wel het veld inkomen. Want ja, dat binnen begint je een beetje apart te worden.
0: Nou, ja, zij denkt ook, er staat 3:30 op het wedstrijdformulier. Ik ga geen minuut eerder beginnen.
1: Nou, dat kan ook natuurlijk. Ze heeft een harde sprint gedaan en nu gaat ze weer de andere kant op. Dus ja, die spelers die hebben zich ook opgewarmd. En die staan nu weer af te koelen.
0: Wat kan jij zeggen over de opstellingen, Herman? Hebben de twee trainers hun beste 11 spelers opgesteld?
1: Ja, dat denk ik wel. Daar ga ik wel van uit. Ik kan het niet zo 1, 2, 3 zien. Maar ik ga ervan uit de basisopstelling van beide teams in het veld staat. Natuurlijk kan het zijn dat er iemand geblesseerd is dat hij niet aanwezig is. Maar ik... Het lijkt mij dat de 2 sterkste teams gewoon op het veld staan. En dat die zo meteen gaan beginnen. Eens even kijken. Bij ARC is dat denk ik zeker het geval. En als ik naar Alphense Boys kijk, zo te zien, is dat ook wel het geval. Ja, denk het wel. Dus ja, en de scheidsrechter is klaar met de opwarming. Die komt nu de middencirkel binnenlopen. Een heugelijk feit. Dat moeten we gaan vieren. En dan moet er ook getost worden. Ik weet niet of ze eigenlijk tossen bij dit soort wedstrijd. Eens even kijken hoor. De handjes worden geschud. En dan komt het muntje tevoorschijn, denk ik. Eens even zien hoor. Ze tast in haar zakje. En wordt een muntje. Ja, een muntje met een kleurtje boven en een kleurtje onder. En dan gaat er getost worden. Eens even zien. Wie kiest wat? Nou, dat is vanaf deze afstand niet te zien. Het muntje is gegooid en Alphense Boys mag kiezen. En eens even zien, wat gaan ze nog wisselen? Nee, ze blijven gewoon keurig netjes staan. Het heeft ook geen zin om natuurlijk van helft te gaan wisselen. Omdat je niet naar de achterban toespeelt. Ze blijven allebei staan. En eens even kijken, Alphense Boys mag de aftrap gaan nemen. En dan zijn we natuurlijk eens even zien op mijn klokje. 7 minuten te vroeg eigenlijk. Dat we gaan beginnen aan deze aftrap. Maar in het niet zijn we ook 7 minuten eerder klaar. Nu nog even kijken of alle grensrechters klaar zijn. De doellieden klaar zijn. Ja, handje omhoog. Alle kanten op. Handjes nog een keer omhoog. En dan komt het sluitje. Hop. En daar zijn we begonnen aan de wedstrijd tussen ARC en Alphense Boys. En gaan we zien wat dat gaat worden.
0: Ja, wat vind jij eigenlijk van dat retro shirt waarin ARC speelt vandaag?
1: Je moet er wel heel erg aan wennen. Laat ik dat vooropstellen. Ik ben gewend aan blauw-rode gestreepte shirt. Het is klassiek, laat ik het zo zeggen. Het doet er klassiek aan. Het is echt retro.
0: Ja.
1: Je ziet het tegenwoordig bijna niet meer met die V op de borst. V-vorm op de borst. Ik kan me herinneren dat DOS uit Utrecht ook vroeger zo'n shirt had. Geel met zwart. Geel shirt met een zwarte V erop. Maar je ziet het heel weinig tegenwoordig. Dus het is inderdaad retro. Met recht. 100-jarig bestaan. Kan je mooi op deze manier vieren.
0: En is het de bedoeling dat ze daar het hele seizoen in gaan spelen?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Uiteraard, als je in een uitwedstrijd... Ik weet niet of ze een apart uitshirt hebben... Maar natuurlijk als het een beetje gaat lijken op de tegenstander... dan moet een ander shirt aangetrokken worden. Maar het is de bedoeling om dit hele seizoen in die shirt te spelen.
0: En hoe zijn de eerste, laten we zeggen, anderhalve minuut inmiddels zijn ze aan de gang? Hoe zijn die op het veld?
1: Nou, de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Anders was het een buitenspel doelpunt geweest van Boyd Baatje. Maar dat was goed doorzetten daar in de verdediging. Maar de vlag ging omhoog. Het was buitenspel. Dus dat betekent dat het doelpunt niet doorgaat. En dat het nog steeds 0-0 is. Maar dat gaf ook al wel een beetje aan dat ARC natuurlijk wel de bedoeling heeft om toch een doelpuntje te maken. Dat speelt altijd wat veiliger natuurlijk. En wat safer. Want 1-0 voorstaan, dat hebben we de laatste weken ook gezien. Dat nodigt de tegenstander uit om het laatste kwartiertje vooral met hoge ballen gevaar te stichten voor het doel. Maar goed, ARC is bezig. Lichtvoet heeft de bal. Even kijken, kan die hem opzij leggen? Huip Oversloot, ja, dat kan. Dat lukt. En dan Oversloot naar Richters toe. Die dan aan de zijkant speelt. Nu naar binnen trekt. Balletje even terugspeelt. Even naar de verdediging terugspeelt. En dan dan wordt die bal typisch ARC-spel weer heen en weer gespeeld. In de verdediging, Prins in de bal. Kan die iemand inspelen? Moet kijken. Kijkt die, komt die bal, maar die is iets te hard daarvoor Boyd Baatje om erbij te kunnen komen. En dan rolt de bal over de achterlijn en is het een doeltrap voor de doelman van Alphense Boys. En dat is Ivar de Groot. Dat is de vaste doelman van het eerste elftal. Die staat dit keer op doel. En doeltrap genomen, kort genomen, wordt druk gezet daar nu door ARC. En dan een verre bal in de richting van Thierry Anthony, die teruggekomen is. Ja, die speelt de bal met een mislukking af. En dan, dat is een gevaarlijke bal. Die werd breed gespeeld op het middenveld. En die wil onderschept worden door Alphense Boys. En dan kan Alphense Boys daar richting 16 meter gebied opstomen. Dat gebeurt ook, 16 meter gebied binnen. Het is een schot daar zo, dat wordt gekraakt. Daardoor Huip Oversloot. Het was volgens mij Jaspersen van Alphense Boys die helemaal...

0: Ja, wat een heerlijk plaatje van Shalamar. Leuk om deze weer eens te horen. Je hoorde The Second Time Around. En wij gaan voor de tweede keer deze wedstrijd naar Herman Alphense Boys op bezoek bij ARC.
1: Ja, waar het inmiddels 1-0 staat in het voordeel van ARC. Het was in de 5e minuut een doelpunt van met Veerhuis. Nou, een prima combinatie. Waardoor Huip Oversloot kon doorlopen naar de achterlijn toe. En die trok de bal voor. En die werd hier gemist door een paar boyspelers. En uiteindelijk was het Veerhuis die een simpel intikkertje de bal in het bijna verlaten doel kon tikken. En zo is Alphense Boys hier al in de 5e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen. En ik moet zeggen, eigenlijk vanaf de 1e minuut is Alphense Boys nog niet op de helft van ARC geweest. ARC speelt een uitstekende partij op dit ogenblik. Nu ook weer proberen ze daar die bal voor het doel te krijgen. Wordt daar Teva, want de Alphense Boys wordt heel snel onder druk gezet. En nu een combinatie, even kijken naar Hopman en Veerhuis. En dan is de bal misschien iets te hard voor Veerhuis dat hij erbij kan komen. Nee, het lukt hem. Hij houdt hem nog binnen. Trekt die bal voor het doel. En die komt recht in handen van doelman De Groot van Alphense Boys. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we zitten nu in de 8e minuut van deze wedstrijd. In de 1e minuut was het even Alphense Boys wat balbezit had. Maar daarna is het vooral ARC wat de tempo betaald. En nu is daar een uitval van de boys eigenlijk. Eens even kijken. Kan die de bal onder controle? Ja, hij legt hem terug. Nu moet hij ingeschoten worden. Schot wordt gekraakt. Tweede schot, doelpunt. En dat gaat dan wel. Nou, de vlag gaat omhoog.

Het is buitenspel, maar dat was een snelle aanval. Dat zag je in ieder geval. Die aanval die liep via Donny van der Neut en via Thierry Anthony. En dan aan de andere kant was het, eens even kijken, Jaspersen volgens mij, die de bal vanuit de buitenspelpositie inschoot. Ja, en dat is dus inderdaad een snelle uitval. Daar moet je vooruit kijken. Maar goed, de bal is inmiddels weer in het spel gebracht door ARC. Wordt een overtreding gemaakt door Arjen Ouwendijk. Die raakt daar, eens even kijken, Thierry Anthony. Tamelijk hard, moet zich verantwoorden bij de scheidsrechter. En geeft een schouderklopje aan Anthony. En dan is daar een vrije trap voor Alverse Boys. Dat is pakweg meter of, nou, ik denk meter of 10. Ja, ik denk meter of 10 van buiten het strafschopgebied aan de zijkant. En dat is natuurlijk Bavelaar die achter die bal gaat staan. En eens even kijken, die gaat hem met zijn rechtervoet nemen. Dat is dus een indraaiende bal die er komt. Moet mensen op inlopen. Gaat die tweede, richting tweede paal, hoog overgekopt, heel hoog. Kwam misschien wel verkeerd op het hoofd van Thierry Anthony terecht. Want die bal die gaat bijna recht omhoog en komt dan op het dak van het doel terecht. En dat betekent dat het geen doelpunt is en dat ARC nog steeds met 1-0 voor staat. Nou, we gaan kijken of het overwicht van ARC dusdanig is gebroken dat Alverse Boys wat beter in de wedstrijd komt. Maar ARC gaat nu weer rustig opbouwen via Prins. Prins naar het middenveld, verkeerde paas, maar dan kan het Boyd Baatje er nog bij komen. Legt hem even terug daar naar Ouwendijk en dan een diepe paas richting met Veerhuis. Die sneller dan zijn tegenstander, geeft daar een schouderduw. Dat mag vliegend schot. Oei. En de Groot die moet daar echt handelend optreden om een doelpunt te voorkomen. En die met een snoekduik slaat hij de bal over de achterlijn heen. En dat betekent een nieuwe hoekschop voor ARC. Dat was ook weer een prima aanval eigenlijk. En dan zie je hoe snel die Veerhuis eigenlijk is. Want zijn tegenstander die kan hem amper bijbenen. En dan geeft hij ook een fraaie schouderduw waardoor zijn tegenstander naar de grond gaat. En hij in balbezit komt. En dat is, ja, het is een schouderduw, dus dat mag. En zo zien we dus in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd toch al een aantal doelkansen voorbij komen in deze wedstrijd. Het is dus een levendige wedstrijd. Eens even kijken, komt die bal? Dat is een indraaiende bal richting tweede paal. En de doelman die moet die bal met zijn vuist over de doellijn stompen. Maar hij is al achter geweest, zegt de grensrechter. Dus dat betekent dat het gewoon een doeltrap is voor Alverse Boys. Een aantrekkelijke wedstrijd, een aantrekkelijk begin van deze wedstrijd. Dat mag gezegd worden. Maar de voorsprong van ARC is nog steeds 1-0.

0: Uit mijn geboortejaar 2001, Alizé en Moi Lita. Ik word gecorrigeerd door de technicus van dienst. Ja, mijn Frans is niet al te best. Moi Lita, dus van Alizé. Hoe is jouw Frans eigenlijk, Herman?
1: Een peu français, dat lukt nog wel. Maar kijk eerst even naar de vrije trap op de rand van het 16 meter gebied. 16 meter, schot van Arjen Ouwendijk. En ook weer gekeerd door Doelman de Groot. En dan Richters vanaf de zijkant. Die bal die gaat voor langs het doel. ARC blijft even in balbezit. En eens even kijken, nu aan de zijkant. Ouwendijk, schot. Op de lat zeg! Op de lat, een pegel vanaf de zijkant. Opnieuw van Ouwendijk. En die kwam op de lat terecht. En zo blijft de stand nog steeds 1-0 hier in de 16e minuut van de eerste helft. En de bal ligt nu eventjes bij Dirk Prins. En die gaat hem weer naar Oversloot geven aan de zijkant. Het is weer eventjes ARC wat de klok slaat. Speelt Van Naalstaan daar zo. En dan loopt hij zelf door. Prima gedaan weer. Achterlijn opzoeken. En dan... weer een redding van de Groot, zeg, nu voor het inzetten van Boyd Baatje. Echt van pak weg. Nou, wat zal het zijn? Een 3-4 meter van het doellijn af. Draait Baatje, schiet die bal in. Niet al te hard, dat moet gezegd worden. Maar de Groot die pareert die bal weer uitstekend. Die heeft nu al een paar fabuleuze reddingen op zijn naam staan. En het is nu nieuw een hoekschop die genomen gaat worden door Van Aalst. En eens even kijken of daar gevaar uit kan voorkomen. Richting tweede paal. Recht in handen van de doelman van Alphense Boys. En zo zie je hier een hele aardige wedstrijd tussen ARC en Alphense Boys. Met kansen over en weer. Nu weer een aantal kansen op rij voor ARC. En nu maakt Boyd Baatje een overtreding daar op Stiphout. En is dat een vrije trap voor de Alphense Boys. En kijken of Alphense Boys nu vanuit het balbezit weer opnieuw gevaarlijk kan worden. Dat deden ze juist wel. Maar ze moeten nu even terugspelen naar hun eigen doelman. Ja, en dan kun je natuurlijk een verre bal naar voren geven. Dat gebeurt ook. Maar die wordt daar wel opgevangen daar zo door Hopman. En die speelt hem dan richting Veerhuis. Verre bal naar voren. Maar die wordt daar opgevangen door de verdediging van de Alphense Boys. En dan is het opnieuw een verre bal. Een hele verre trap naar voren. Maar die gaat over de zijlijn. En is het Dirk Prins die mag ingooien. Nou, je hebt het natuurlijk al gehoord een beetje aan mijn commentaar. Het is een best wel opwindende wedstrijd met kansen over en weer. Nu is het weer ARC wat snel ten aanval trekt. Nu naar de zijkant toe. Richters moet die bal meegeven. Er is het opnieuw Oversloot die opkomt. Die twee voelen elkaar prima aan. Krijgt Richters de bal terug. Nu, dat is een tekortballetje. Dat lukt niet, dat gaat mis. En dan is het de boys die kunnen overnemen. En even terugspelen naar hun eigen doelman om rust te creëren. We hebben nog een paar minuten te gaan, denk ik, in deze eerste helft. De voorsprong is nog steeds 1-0 voor ARC.

0: is a ghost town. Adam Lambert met Ghost Town. Lambert, ik word weer gecorrigeerd. Ja, dit is mijn, net zoals mijn Frans. Mijn Engels is ook niet al te best. Zwaar onvoldoende voor gescoord op de middelbare school. Maar toch geslaagd. Maar goed, dat geheel terzijde. Herman, over Engels gesproken. Kan jij dat iets beter dan Frans?
1: Ik neem aan dat je Zweeds wel wat beter is.
0: Nee, maar met Duits daarentegen kan ik wel wat beter, Herman. Duits heb ik op de middelbare school afgesloten met, was het een 7 of een 8 of zo? Ja.
1: Oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Ja.
0: Ik ben blij dat je mij nu niet vraagt naar een paar Duitse uitspraken. Dank je wel daarvoor.
1: Nee, dat niet, maar ik neem aan dat je de naamvallen wel allemaal kent.
0: Ja, dat wel. Ja, ik ken ze niet allemaal in mijn hoofd, dus ik ga nu snel weer overschakelen naar jou verder, Herman. Ja. Want ik ben heel benieuwd naar de tussenstand. Zo heb ik mij weer goed uitgepraat.
1: Ja, nou, het is even pauze hier zo, hè, want we hebben natuurlijk 20 minuten erop zitten. En we gaan nu zo beginnen aan de tweede 20 minuten. En ik zie eens even kijken bij... Is er gewisseld in het veld? Ja, Pierre Mokanda, die is in het veld gekomen als nieuwe spits bij Alvese Boys. En ja, dat moet misschien toch voor iets meer stootkracht voorin zorgen. Maar voor de rest...

is er weinig gewisseld door beide coaches. Dus we gaan gewoon met dezelfde 22 mensen verder, behalve dan Pierre Mokanda, die dan in het veld is gekomen. Ja, we zagen natuurlijk de afsluitende minuut van de eerste helft toch nog weer een mogelijkheid voor Alverse Boys, die even het doel van ARC belegerden, maar er niet in slaagden om die bal dus binnen te krijgen. En dan staan ze nu allemaal klaar. Eens even kijken voor het begin van de tweede helft. De scheidsrechter staat nog even gezellig te praten. Dat moet ook kunnen natuurlijk. En nu gaat ze kijken of iedereen klaar is. Ja, en dan klinkt het fluitje. En zijn we begonnen aan de tweede helft. Opnieuw 20 minuten met een voorsprong van 1-0 voor ARC. ARC heeft de aftrap genomen, speelt even rustig de bal, rolt achterin. En dan is het Oversloot die even tempo maakt naar voren toe. Boyd Baatje probeert een 1-2 op te zetten. Blijft zelf in balbezit. Is een overtreding begaan. Of was het... Ja, er is een overtreding begaan, denk ik, door een ARC-speler. En dat betekent dat daar een vrije trap wordt genomen door Alverse Boys. Alverse Boys moet nu gaan opbouwen via de zijkant. Daar is het... eens even kijken. De bal wordt nu helemaal teruggespeeld naar doelman De Groot. Om even... iedereen weer op zijn eigen plaats te krijgen. En dan gaat ook daar de bal even heen en weer. Ja, het grappige is dat Milan Stiphout, normaal een middenvelder, nu eigenlijk centraal verdediger speelt. Dat is niet zijn gewone positie eigenlijk. En samen met Willem Hogeboom. Nu een verre bal naar voren toe. Ja, daar is Prins als eerste bij. Die kopt hem terug naar zijn eigen doelman. Wordt wel op de huid gezeten daar door Pierre Mokanda. Maar telt allemaal niet mee. Het is weer opnieuw aan de zijkant nu. Hopman balbezit, krijgt de bal weer terug. En eens even kijken. Er moet nu weer opnieuw opgebouwd worden door ARC. Kan die bal naar de zijkant toe? Nee, Veerhuis staat daar eigenlijk in de positie dat hij niet bereikbaar is. Dan wordt die bal opnieuw naar Hopman. Ja, dan via de benen van zijn tegenstander blijft hij een balbezit. Is hij hem voorbij? Veerhuis probeert dan met een bal in één keer naar binnen te gaan. Maar die stond al buiten in buitenspelpositie. Dus dat betekent dat daar een vrije trap is voor de Alverse Boys. Nou, we zijn dus nu in de... eens even kijken, een paar minuten bezig in die tweede helft. Alverse Boys in balbezit, probeert op te bouwen. Daar wordt heel goed de bal onderschept. En nu is daar... daar een sliding van Alverse Boys die de bal goed onderschept. Want anders was Boyd Baatje zomaar een scoringskans gekomen. Maar daar is het Oversloot aan de andere kant van het veld. Die de bal verovert op zijn tegenstander. Waardoor ARC weer een aanval kan opbouwen. En dan, ja, dat is wel een heel optimistisch schot zou je bijna zeggen. Van Ouwerdijk. Want die schiet de bal in de richting van het doel. Terwijl zijn tegenstander ongeveer 50 centimeter voor zijn neus staat. Dat gaat dus niet werken. Maar goed, we zijn onderweg in de tweede helft. Stand nog steeds 1-0 in het voordeel van ARC.

0: Martin Garrix en U2 waren dat met Fireflies. Herman, de derby ARC Alphense Boys. Is het ook een beetje derbywaardig wat jij ziet op en langs het veld?
1: Ja, dat moet wel gezegd worden. Het is best wel druk. De tribune zit aardig vol. Er staan ook langs de kant best wel dikke rijen mensen. En ook aan de overkant, een soort staantribune, zeg maar. Daar is ook goed bevolkt. Het is gezellig. Laten we het zo zeggen. Het is een toernooi. Hè, dus het is geen echte derby in de zin van competitievoetbal. Maar het is gewoon hartstikke gezellig hier zo. Het is lekker weertje. Een goed voetbalweertje ook. En er zijn twee ploegen op het veld die echt er iets moois van willen maken. En dat is dan ook altijd mooi meegenomen. Dat is prettig. En dan is het ook nog de thuisploeg die op een 1-0 voorsprong staat. Dus wat wil je nog meer op het eigen toernooi eigenlijk, hè? Het is alleszins de moeite waard. Er wordt lekker gespeeld tussen deze twee ploegen. Ze doen allebei spelen ze toch wel. Voor zover dat natuurlijk op dit ogenblik toelaat, spelen ze op volle kracht op de aanval eigenlijk. En proberen daar voordeel uit te halen. En nu is het ARC wat weer aan de zijkant bezig is. Loet Meijer trekt de bal voor het doel. Oh! En dan is het Matt Veerhuis. Die krijgt de bal wel op zijn voet. Maar die wordt ook op zijn voet geraakt. En via zijn voet gaat de bal ook over de achterlijn net naast het doel. En dat betekent de doeltrap voor Alphense Boys. Het is al met al een zeer aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Dat doet je verlangen naar het begin van de competitie straks. Want misschien wordt het daar ook allemaal wel prachtig voetbal. Hoewel, dat kan ook wel eens tegenvallen natuurlijk. Nu is het daar Daniel Abink die ten val wordt gebracht door Boyd Baatje. Die is het er niet mee eens. Die gaat er nog even voor de bal staan. Scheidsrechter zegt, hup, weg jij daar. Dan is het Abink, die mag die vrije trap gaan nemen. Welke kant moet hij op? Hij moet achteruit naar Stiphout. Stiphout naar de andere kant toe, naar Overes. En dan kan Alphense Boys proberen weer een aanval op te bouwen. Verre bal naar voren toe. Daar in de hoop daar iemand te bereiken. Dat lukt niet, want daar wordt goed verdedigd. En gaat de bal over de zijlijn. En dan is het wel Alphense Boys wat weer een inworp mag nemen. En eens even kijken. Ja, daar zit dan toch ARC heel goed tussen. Die kan overnemen. Kan nu misschien in snelheid. Nee, die bal van Boyd Baatje, die is te scherp en te hard. Daar kan zelfs een rappe jongen als Veerhuis niet aankomen. Nou, dat betekent dat opnieuw Alphense Boys weer bezig is. Watimouri staat inmiddels ook hevig te coachen langs de kant. Want die wil toch ook wel graag een doelpuntje maken, denk ik. Maar het is Smitshoek die Stiphout die balbezit heeft achterin in de verdediging. Overes probeert langs zijn man heen te komen. Plaatst de bal op het hoofd daarvan Oversloot. En dan is het opnieuw ARC wat daar kan overnemen. En nu even heel rustig de bal terugspeelt naar de eigen doelman. Wordt er wel druk gezet door Mokanda. Maar dan is het uiteindelijk wel weer Alphense Boys wat balbezit heeft. En nu opnieuw kan opbouwen. Maar dan gaat wel weer helemaal terug naar de eigen verdediging toe. En dan is het wel een hoge boom. Die is niet een van de snelste. Nou, die krijgt net een tikje waardoor hij te val komt van Boyd Baatje. En dat betekent dat hij een vrije trap krijgt. Maar ja, dat is niet de meest begaafde technische speler. Dus die kan je onder druk zetten en dan krijgt hij problemen. Maar goed, in ieder geval, de bal is genomen. En de bal is terechtgekomen bij doelman De Groot van Alphense Boys. En die kijkt, moet ik hem vooruit spelen? Moet ik hem breed spelen? Nou, hij moet hem dus wel vooruit spelen. Want breed lukt niet. Dat wordt goed afgeschermd door de mensen van ARC. Het is daar Thierry Anthony die balbezit heeft en hem weer teruglegt naar Hoogboom. Hoogboom, Overes, terug naar eigen doelman. Ook dat is eventjes weer de rust zien terug te krijgen in het eigen spel. En dan een diepe paas eigenlijk richting Anthony. Die kan de bal niet onder controle krijgen. Die wil daar eigenlijk natuurlijk meegeven in de loop van Lammersen. Maar hij raakt die bal verkeerd en dan gaat hij over de zijlijn. En dat is een inworp voor ARC. Eens even kijken. We zijn in de 12e minuut gekomen van de tweede helft. Dus we zitten in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Voorsprong nog steeds 1-0 voor ARC.

0: In mei trad hij op in Utrecht, deze Benjamin Steer. Je hoorde Dog Eat Dog. Het nieuws van 4 uur, dat stellen we, u zult het begrijpen, even uit. Want we willen natuurlijk niks missen van de slotfase van ARC Alphense Boys. Herman, wat hebben we zojuist gemist tijdens de plaat?
1: De gelijkmaker van Alphense Boys, dat hebben jullie gemist. Dat was in de 33e minuut Thierry Anthony die raakschoot. Vanaf de zijkant van het doel, via de binnenkant van de paal, kaatste de bal in het doel. En zo is Alphense Boys op een gelijke stand gekomen. 1-1 in deze wedstrijd. En ja, bij deze stand betekent het gewoon stomweg dat, eens even kijken, ja, ARC nog steeds als winnaar van het veld afstapt van het toernooi. Want met 1 puntje halen ze 7 punten en blijft Alvia op 6 staan. Maar het is 1-1, dus het kan ook zomaar 1-2 worden. Hoewel het ook 2-1 kan worden natuurlijk, dat weet je natuurlijk niet. Maar goed, we hebben nog een, wat zal het zijn? Eens even kijken. 5 minuten te gaan, iets minder, 4 minuten in deze wedstrijd. ARC balbezit aan het via de zijkant. Hopman even drijft de bal op. Gaat hij maar spelen? Ja, mooi het baatje. Kaatst verkeerd tegen tegenstander, maar blijft in balbezit. Legt hem terug naar Tjerk Lichtvoet. Lichtvoet kijkt ook even. Kan hij hem spelen? Hij moet even terug naar Ouwedijk. Ouwedijk naar Prins. Prins naar de zijkant toe naar Huip Oversloot. Oversloot heeft even wat ruimte voor zich. Kan daar tempo maken. Gaat daar 1 man voorbij. Gaat 2 man voorbij. Maar de derde niet. Die schiet de bal ver weg. En die komt dan in de verdediging terecht. Wordt opgevangen door ARC. En Alphense Boys dringt niet aan om daar druk op te zetten. Blijft op eigen helft nu hangen om te verdedigen. Nou, dat lukt goed. Want Alphense Boys kan de bal niet naar voren spelen.
0: Herman Scholten. Zonde, want het is hartstikke spannend.
1: Er is geen verbinding?
0: Ja, nu ben je er weer. Ja, je viel even weg, Herman. Volgens mij heb je een hap uit je microfoon genomen.
1: Eens even kijken hoor. Nee, alles zit er nog op.
0: Oh, nou.
1: Dus, maar goed, Prins heeft de bal bezit nu. Trekt een aanval met een balletje naar voren toe. Oh, Baartje die gaat eerder bij de bal komen dan de doelman. Die wilde gewoon de bal lekker vangen. Maar die was te laat en Boyd Baartje rende ervoor langs. Haalde die bal op de doellijn. Probeerde op doel te schieten, dat lukte niet. Maar in ieder geval, de bal die gaat wel over de doellijn heen. Dat betekent wel een doeltrap nu voor ARC. En die gaat, zoals te doen gebruikelijk, door Ouwedijk genomen worden. Prins staat nu ook in het 16 meter gebied met zijn lengte. Komt die bal, wordt bij de eerste paal weggekopt daardoor Jaspersen. En wordt opnieuw ingebracht nu op de vuisten van de doelman van Alphense Boys. En dan een afstandsschot van Oversloot. Ja, dat is meestal kansloos, want er staat er altijd een speler die zo'n schot blokkeert. En moeten ze combineren. Sam van Aalst, probeert daar een combinatie aan te gaan met Ouwedijk. Ouwedijk trekt hem naar binnen toe. Wordt nog verder breed gespeeld naar Oversloot. Oversloot kijkt eventjes, ontwijkt zijn tegenstander. Geeft de bal nu mee, dat doet hij goed. Komt het schot op de vuist van de doelman. Stuit de bal af en is het mogelijk, Boys? Nee, Boys kunnen niet overnemen. Die bal komt aan de zijkant terecht bij Van Aalst. En Van Aalst gaat die bal opnieuw voor het doel trekken. Met een flinke vaart op het hoofd daar zo van Ouwedijk. Maar recht in handen van doelman De Groot van Alphense Boys. Nou, dat was weer eventjes ARC wat de kunsten vertoonde om een doelpunt te maken, maar niet lukte. Maar de bal die wordt gewoon door de doelman nu buiten de lijnen geschoten. Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk, maar dat betekent wel dat ARC weer balbezit heeft en dat zij opnieuw kunnen gaan opbouwen. ARC zal gebrand zijn op een overwinning in deze wedstrijd. Het is Prins, dribbelt in op het middenveld. Nu de bal naar de zijkant toe. Die bal die gaat niet goed. Kan Oversloot, moet vaart zetten om die bal binnen te houden. Doet hij. En dan gaat hij hem daar met, even kijken, wie is daar? Veerhuis overgestoken naar de andere kant toe. En dan wordt die bal weer teruggespeeld naar de verdediging van ARC. Nu een brede bal naar de andere kant toe, naar Hopman. Timo Hopman die speelt hem naar Van Aalst. Van Aalst wordt in zijn rug gezeten door zijn tegenstander. Jaspersen probeert de bal. Trekt hij die bal voor. Er staat net geen man van ARC. Die bal die wordt daar weggewerkt uit de doelmond door Alphense Boys. Maar daar begaat aan de zijkant nu de afvallende bal een duw in de rug van een ARC-speler. Dat betekent de vrije trap voor Hopman, die weer genomen gaat worden, net als de hoekschoppen, door Arjen Ouwedijk. Eens even kijken of... Nee, Prins staat niet voor. Die staat gewoon achterin nu. Het is een vrije trap die ook weer een meter of 10 buiten het strafschopgebied. Op de punt eigenlijk van het strafschopgebied zou je kunnen zeggen. De scheidsrechter gaat nu even de afstand bepalen voor het eenmansmuurtje. Veerman doet 3 stappen achteruit en 4 stappen vooruit. Dat scheelt natuurlijk. Even een korte bal genomen. Nu gaat hij naar Hopman aan de zijkant. Hopman trekt die bal voor. Komt die bal. Iedereen mist hem. Dan is het Boyd Baatje. Nou, die krijgt een duw in het strafschopgebied. Wordt niet voorgefloten. En dan is het gewoon Ivar de Groot, de doelman van Alphense Boys, die de bal in zijn handen neemt. En dan fluit de scheidsrechter voor het einde van deze wedstrijd. Het is inderdaad tijd. De wedstrijd eindigt 1-1-1. En dat betekent dat ARC winnaar is van de BMW Cup.
0: Dankjewel Herman voor jouw verslag vandaag. ARC wint dus de BMW beker op eigen veld na het gelijkspel tegen Alphense Boys. Wij gaan even naar het uitgestelde nieuws van 4 uur en zijn daarna nog een uurtje bij je terug. En dan gaan we onder andere terugblikken op dit toernooi. We hopen ook nog eventjes de trainers te horen van ARC en de Alphense Boys. Dus heel graag tot zo.
2: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.

0: alles makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Goedemiddag, welkom terug bij Sportlokaal. In de komende drie kwartier gaan we onder andere terugblikken op de BNW-beker... die zojuist is gewonnen door ARC. De ploeg van Nick Oosterlee speelde op eigen veld met 1-1 gelijk tegen Alphense Boys. En mag straks tijdens de prijsuitreiking om 16:30 de cup omhoog houden. We hopen straks nog eventjes te spreken met de twee trainers van Alphense Boys... en de trainer van de ARC natuurlijk. Dat gaan we doen en ook nog wat sportnieuwtjes. Blijf dus lekker luisteren en we beginnen met muziek van Kim Key.

De BNW-beker zit er dus op, maar het WK Hockey dat gaat vandaag van start. Dat WK Hockey wordt in Nederland georganiseerd, in Amstelveen. Daar speelt Nederland op dit moment tegen Chili. Ze zijn daar een minuutje of 6 geleden begonnen. Het staat daar nog 0-0. En eerder vandaag speelden de hockeysters van Australië en Japan al tegen elkaar. Die wedstrijd is geëindigd in 2-0. Nederland speelt aankomende maandag om 6 uur tegen Australië. Die wedstrijd is om 6 uur. En woensdag om 6:10, dan speelt Nederland tegen Japan. En ook de Nederlandse mannen gaan aan het WK beginnen. Dat doen ze morgen, ook in Amstelveen. Nederland speelt dan tegen Nieuw-Zeeland. En een paar dagen later, dinsdag, dan spelen ze thuis tegen Argentinië. Dat is een leuke wedstrijd op papier. En weer 2 dagen later, op donderdag, dan speelt Nederland thuis tegen Japan. Tot zover het WK Hockey. In de Nederlandse Eredivisie wordt er straks om 4:30 gespeeld tussen Willem II en NEC. Verder hebben we nog Utrecht AZ, Excelsior PSV en Fortuna Sittard tegen Cambuur. U luistert naar Sportlokaal. We zijn er nog tot de klok van 5 uur. En straks dan hopen we reacties te krijgen van Alphense Boys trainer Eliwan Timoeri en ARC trainer Nick Oosterlee, die vandaag met zijn ploeg de BNW-beker won.

Onmiskenbaar het geluid van Matthias Reim. Het is 5:05. We gaan even alles voor u op een rij zetten. Alle uitslagen en de eindstand van de BNW-beker. De dag begon met de wedstrijd Alphen tegen Alphense Boys. De ploeg van Elia Timouri won op zich eenvoudig met 1-4. Daarna had ARC het een stuk lastiger met Alvia. Het won nipt met 1-0. Daarna speelde Alphense Boys ook tegen Alvia. Dat eindigde toch wel verrassend in 0-2. De ploeg van de Alex Redel won dat Alphense onder onsje dus. En we hebben ook nog gehad Alvia tegen Alphen. Daar was sprake van een echte monsterscore. Want Alvia, dat in de tweede klasse speelt, maakte Alphen toch wel ruim in. Alphen speelt in de vierde klasse, dus er was wel wat krachtsverschil te verwachten. Het werd daar uiteindelijk 8-0 en u heeft het zojuist kunnen horen. ARC heeft de stadsderby van Alphense Boys niet gewonnen, maar ook niet verloren, want het eindigde daar in 1-1. En dat betekent dit allemaal als volgende voor de stand. ARC heeft het toernooi gewonnen, is geëindigd als eerste met 7 punten, gevolgd door Alphia. Toch wel verrassend. Zij zijn tweede geworden met 6 punten. Alphense Boys is geëindigd op de derde plek met 4 punten. En Alphen is geëindigd op de laatste plaats met 0 punten. Dit is muziek van Time Bandits.

0: Sarah Larsson met Never Forget You. Ja, daarover gesproken, voor Maureen Koster was gisteren ook een dag om niet snel te vergeten, nadat ze naast een medaille greep op de 5 kilometer op het EK Atletiek, was het gisteravond wel raak voor de atleet uit Boskoop. Op de 10 kilometer werd ze tweede en dat klonk zo bij de NOS.
1: Maureen Koster ligt fantastisch goed en neemt afstand van Jana van Lent. Maureen Koster gaat op weg naar zilver bij het Europees kampioenschap over 10.000 meter. En wat is dit haar gegund? Zoveel tegenvallers, ook in de carrière, door valpartijen, door mentale struggles. Maar onder haar coach Grete Koens al enige tijd bezig aan een tweede atletiekleven. En hier is Batocletti op weg naar het goud over 10.000 meter. En daar komt Maureen Koster. En zij stelt het zilver veilig. Een schitterend resultaat voor Koster. Het maximaal haalbare in deze 10.000 finale. En wat moet dit geweldig voelen waar.
2: Ontzettend gefeliciteerd. Want je hebt er zo vaak al heel hard voor gestreden. Nu weer en nu lukt het.
3: Ja, ik moet zeggen, de afgelopen dagen zijn niet makkelijk geweest. Ik heb geen traan gelaten om die 5 kilometer, maar ik heb echt gewoon geprobeerd rustig te blijven en al mijn emoties weg te stoppen en te focussen op die 10. Maar ja, je gaat wel met een bepaald gevoel. Ik voelde me op de 5 gewoon niet in mijn element, niet sterk. Dat is een tegenvaller en met dat gevoel ga je enerzijds de 10 in, maar ook het gevoel van ja, ik heb het gewoon in me en ik voelde gewoon in een race, naarmate het sneller werd, ik dacht ja, dit is mijn ding. En ik wist gewoon op een gegeven moment, ja, ik denk dat ik zo gewoon ga afsprinten en dan gaat het wel lukken. Heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, die medaille komt nog wel. Maar ja, ik ben 34, hoeveel kansen krijg ik nog? Dus ja,
2: ik vroeg net ook aan Gregory, van is dit nou een medaille die alles verandert in jouw carrière? Die de hele blik op jouw carrière verandert?
3: Dat denk ik niet. Ik bedoel, mijn carrière is al geslaagd op het moment dat ik weer begon met hardlopen en mezelf bleef verbeteren. Maar ja, dit is wel even de kerst op de taart en ook een bevestiging dat ik het gewoon wel kan in toernooien. En het geloof heb ik altijd gehouden en mijn coach ook en mijn teamgenoten en ja, iedereen thuis. En ja, ik kan nog even gewoon niet bevatten. Ik had eerst verdriet op mijn 5 kilometer, dat is mijn 5 kilometer en nu doe ik het wel op de 10. Ja, dat is, als je 2 keer European Leading staat, ik dacht ja, stel je voor je gaat met lege handen naar huis. Dat gedachte schudde mijn hoofd, maar ja, ik voelde me na gelang gewoon ook beter in de race. En ik had met de 5 echt een heel raceplan. Terwijl ik heel vaak op intuïtie loop. En ik heb nu op intuïtie gelopen. En dan zie je, ja, dan maak ik de juiste beslissingen. En dat levert ook een medaille op.

Franse muziek op de zaterdagmiddag, terwijl het hier alles behalve echt Frans weer is. Het komt hier in Alphen aan de Rijn bij de studio met bakken uit de hemel. Je hoorde Manu met La Tribu de Dana. De Alphense ploegen die beginnen in de meeste gevallen pas midden september aan de competitie. ARC natuurlijk over 2 weken al, op 29 augustus. Maar in de derde divisie B zijn ze vandaag al weer begonnen. Een paar uitslagen. FC Rijnvogels speelde met 2-2 gelijk tegen Gemert. Noordwijk tegen Blauw-Geel 38 werd 2-0. FC Lisse Achillesveen 4-1. En Portugal VVSB, de nieuwe ploeg van oud-ARC-aanvoerder Thijs Timmermans, eindigde in 0-1. Om 4 uur begonnen UD19 tegen Excelsior Maassluis. De uitploeg staat op een 0-1 voorsprong. En straks om 6 uur wordt daar nog gespeeld tussen Dongen en Zwaluwen.

Madonna was dat aan het einde van deze marathon-uitzending van Sportlokaal op deze zaterdag. We zijn om 10 uur begonnen met het voetbal rondom de BNW-beker. ARC heeft het toernooi dus gewonnen. Zij hebben zojuist de cup omhoog gehouden bij de prijsuitreiking. Sportlokaal is er volgende week niet, want dan wordt er nog niet om het echi gespeeld, om het zomaar te zeggen. Dan zijn er nog wel een paar oefenwedstrijden, maar die week daarop dan begint de bekercompetitie. En voor ARC zelfs dan al de gewone competitie. Zij starten een paar weken eerder dan alle andere Alphense ploegen. Daar zijn we natuurlijk live bij, dus graag tot over 2 weken. Bedankt voor het luisteren vandaag en nog een hele fijne zaterdag.

0: Iedere zaterdagmiddag maken wij het prachtige programma Sportlokaal. En dat doen we hier op de mooiste plek die er is, op het voetbalveld. Wij hebben hulp nodig en wij zoeken jou. We zoeken verslaggevers, technici, presentatoren en cameramensen om dat waar te kunnen maken en dit mooie programma voor te kunnen zetten. Meld je aan via vacature@studioalpha.nl en hoop ik jou heel snel te begroeten als mijn nieuwe collega.
1: Meeleven met je favoriete sportclub, waar je ook bent. Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
2: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
9: De hele dag door.
7: Vanuit het groene hart van de Randstad.
9: Studio Alphen.
7: En Studio Kaag en Brazen. Prolog, 2 uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aanagenda en nog heel veel meer. Die

0: Om er knijter om mee te beginnen.
1: Knijtert.
0: Knijtert hoor, lekker hoor. We zitten officieel in de staart van de vierde nationale hittegolf in Nederland. Zou er nog eentje komen, Martin? Nee,
1: nou, het is de vijfde regionale hittegolf.
0: Oh, de vijfde regionale.
1: Ja, nationaal zijn we bijeen blijven steken. Of een buurman.
0: Ja, precies. Van Halen.
1: Van Halen?
0: Ja, oftewel Van Halen en Why Can't This Be Love. Definitief gestopt in 2020, 6 jaar geleden. En dat kwam natuurlijk door het overlijden van Eddie Van Halen. Dat was op 6 oktober. 65 geworden. De man leed aan kanker. En zijn broer en Eddie, die kwamen allebei uit Nederland, hè?
1: Ja.
0: Officieel.
1: Je hoeft niet altijd alles van ver te halen.
0: Zeker niet. Zij vertrokken vanuit Nederland toen ze dachten, weet je wat, onze carrière gaat het beter doen in Amerika.
1: En we hebben nog meer emigranten die de show halen, maar dat straks in dit programma. Een totaal onbekende dode van de week die uiteindelijk uit Rotterdam bleek te komen.
0: Oh, dat is weer verrassend.
1: Zeker.
0: Verder in onze inhoudsopgave, uiteraard de wekelijkse items. We hebben alleen vandaag geen aanagenda, dus dan gaan we een beetje vullen met wel andere agendapunten voor volgende week.
1: Ja, we hebben een hoop leuke dingetjes te doen hoor in de regio.
0: Mooi.
1: Ja, de jaarmarkt in Alphen en Heus. We gaan op reis met Odysseus.
0: Kijk.
1: De huttenbouw hebben we en Hitster XXL. Oh, dat is leuk. Daar wil ik ook aan meedoen.
0: Ja, ja, ja.
1: En verder 2 dagen muziek in Roelevarensveen. Blijf luisteren, je hoort er alles over in deze show.
0: Martin heeft weer zijn best gedaan om wat nieuwe platen mee te nemen. Dat is gelukt. Die staan op stick, worden nu ingeladen. En nu hoor je zo meteen in de New 3. Dit allemaal in het eerste uur. In het tweede uur gaan wij door op de connections. Martin gaat nu even vertellen op wie wij gaan doorborduren.
1: Ja, dat zeg je me zo wat, Pet. Ja, dat weet ik wel hoor, over wie we gaan doorgaan.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, we waren namelijk gebleven bij Lynyrd Skynyrd, hè?
0: Ja, Lynyrd Skynyrd.
1: En Sweet Home Alabama, nou, daar is een hele hoop over te vertellen. En ik heb een leuke connectie gevonden.
0: Nou, goed zo. Verder heb jij natuurlijk weer een leuk spelletje.
1: Ja, heel leuk spelletje.
0: Plaatje nog uit UK Soul Chart. Je gaat nog even mixen, denk ik.
1: Ja, een leuke mix.
0: Goed.
1: Met nieuwe muziek en ook wat oude muziek. En de UK Soul Chart, dat brengt een dame op leeftijd. Maar die is niet weg te slaan. Allemaal in dit programma. En natuurlijk ook een nieuw lid, hè? Zoals elke week.
0: Ja, een nieuw lid van de Club van 26.
1: Een nieuwe lid van de Club van
0: 26 weken in de top 40. En je komt in onze club bij de weekendproloog met nu Night or Day. Dit is Franz Ferdinand.

Dit is het weekend. Studio Alphen. En Studio Kaag en Brazen. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy.

0: Een plaat uit de nieuwe 3 van 3 weken terug, Mart.
1: Was het niet van vorige week?
0: Nee. Oh. Lance Valley en Rita Ora. En je hoorde haar hier bij de weekendproloog. En we gaan nog even wat leuke dingen doen.
2: Hebben we nog iets leuks lokaals?
1: Ja. Dat hebben we.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Een reis mee met Odysseus. Triomfantelijk vertrok hij van Troje. Hij was overwinnaar na 10 lange jaren van vechten en ontberingen. En nu hoefde hij alleen nog maar naar huis te varen. Naar Ithaca. Waar zijn vrouw en zijn zoon op hem wachten. Maar door zijn eigen nieuwsgierigheid, door zijn verlangen naar meer en natuurlijk door de goden, altijd weer die klote goden, was die reis naar Ithaca langer, moeilijker en gevaarlijker dan hij had verwacht. Verhalenverteller Paul Groos vertelt je welke spannende avonturen deze Griekse held allemaal moest meemaken op zijn reis. En wanneer doet hij dat nou? Op zondag 23 augustus in de Biep aan de A-kaart in Alfa aan de Rijn. Geheel gratis binnenkomen.
0: Zo, zo.
1: Dat zal wel zijn als je nu voor de bibliotheek ook al moet gaan betalen.
0: Nou, dat is mooi, ja. Kwart over geworden. Je kan al eentje doen, hoor.
1: Hij was even zoeken.
0: Oh.
1: Hij moet even iets doen wat binnenkort is. Oh, dat is deze. Huttenbouw en open huis Rijp Wetering brengt het grote huttenfeest naar het sportterrein in Rijp Wetering. 4 dagen lang bouw je samen met vrienden een eigen hut van hout, pallets en creatieve materialen. Naast het bouwen zijn er elke dag activiteiten. Er is de schminkhoek, waterspelen en nog heel veel meer. De laatste avond is de grote bonte avond. Een feestavond met showmuziek en prijsuitreikingen. En op het terrein zijn EHBO, toiletten, een drinkwatertap en een bar. Heel belangrijk.
0: Heel belangrijk.
1: Een bar aanwezig met limonade, koffie, thee, frisdrankjes, snoepzakjes, chips en gezonde tussendoortjes. En misschien stiekem ook wel een krat bier. Dagelijks van 18 tot en met 21 augustus op het parkeerterrein van Roak aan de Oud-Adenslaan in Rijp-Wetering.
0: Nou, er wordt hier hard neergeschud hoor door Studio Support. Nee, Aad van Haastrecht zegt nee hoor, geen bier.
1: Geen bier.
0: Ook niet voor de ouders. Je kindje even op kop halen, dan een biertje nog even meepakken. Nou goed, ik zei het al kwart over geweest. Tijd voor de eerste uit de nieuwe 3 van deze week. En het was toch even een beetje touwtrekken met Martin. Welke gaan we nou kiezen? Want we hadden toch wel een aardig aanbod. Maar dit is de eerste geworden. The Avalanches, samen met Portraits of Tracy. De plaat die heet Can't Get Over Losing You.
3: Future Hits. De nieuwe 3.

0: Nou, succes.
1: Ja, het succes. Bedankt voor het gezellige bezoek. Hij is in een kwartier en gaat al gelijk weer weg. Het is niet te geloven. Dank je wel, Aad van Maastricht. Wij hebben gedraaid voor jou, de eerste uit de New 3. Voor dit weekend op Studio Alphen en Studio Kaag in Brazen. Portraits of Tracy samen met The Avalanches. Can't get over losing you. Krijg van mij een 7,5.
0: Ik doe een 7 plus.
1: 7 plus?
0: Ja. Daarvoor... Is de hele administratie al voor, staat die voor me klaar?
1: Nee, nog niet. Ga ik gelijk doen voor je. Daarvoor trouwens nog een oude uit de New 3. Lance Valley en Rita Ora. En de plaat die heette Higher. We zijn toegekomen aan de man met de zeis. Die komt binnen terwijl Aad weggaat. Martin, wie is er heen gegaan deze week?
0: Ja, op de valreep hoor. Johnny Jong. Overleden op 79-jarige leeftijd. Hij was als zanger, songwriter en tv-presentator vooral beroemd in Australië. Maar hij werd geboren als Johnny Benjamin Arthur de Jong in Rotjeknor in 1947. En hij emigreerde met zijn familie in de jaren 50 naar Perth. En na de middelbare school werd hij discjockey en uiteindelijk tieneridool. Zie je, sommigen lukt dat wel, Pet. Ja. Op 18-jarige leeftijd presenteerde hij de popmuziekshow Club 17 op de lokale tv in Perth. En begin jaren 60 scoorde hij grote hits in Australië als Johnny Jong en Johnny the Stranger. Nee, wat ik moet dat zeggen, Johnny Jong en The Strangers moet ik zeggen. En Johnny Jong en Company. De meest bekende zijn Step Back, een van de best verkochte Australische singles van het decennium. En zijn cover van de Beatles song All My Loving. Tijdens een korte periode in Londen met zijn vriend Barry Gibb, jawel, de BG. Toen begon Jong liedjes te schrijven, waaronder The Real Thing voor Russell Morris. En dat werd een enorme hit, totaal andere muziekstoort dan die eerder maakte. Trouwens, psychedelische rock was dat meer. In 1971 begon Jong met het presenteren van de talentenjacht voor kinderen Jong Talent Time, geïnspireerd door de Mickey Mouse Club. De show was een enorm succes en liep door tot eind jaren 80. En het lanceerde de carrières van verschillende Australische zangeressen, waaronder Tina Arena, Deborah Byrne, die heet vast niet echt Tina Arena, en Danny Moak, zusje van. Na Jong Talent werkte Jong als radio DJ. In 2010 werd hij opgenomen in de Australian Recording Industry Association Hall of Fame. Ja, een totaal onbekende man, maar echt zeer veelzijdig. En we gaan een mopje muziek voor je draaien. En ja, hij was bekend van een cover van de Beatles, maar dit klinkt ook als twee druppels water als de Beatles. Johnny

0: gaat zomaar in het programma van Hans, hè?
1: Ja, ik wil, ja. Ja, zeker. Hans Don. Met de rock en roll. Ja, dit was een Rotterdamse Australiër. Hij is niet meer. Martin heeft je er net alles over verteld. Ja, en als het goed is, volgende week weer een nieuwe dode. Klinkt heel gek, maar we hopen er toch altijd weer op.
0: Ja, volgende week is nog stop, hè. Dus
1: dat is waar, ja.
0: We zijn een weekje rust.
1: Goed, over rust gesproken. Het was niet rustig in de regio.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
0: Ja, laten we eens beginnen bij de Douglas in, of de Douglas in de van Mandersloot-straat in Alphen aan de Rijn. Daar heeft zondag rond 12 uur een winkeldiefstal plaatsgevonden. De politie spreekt van een brutale diefstal en is op zoek naar getuigen. De verdachte was volledig in het zwart gekleed en hij droeg ook een bivakmuts. Ja, in de winkel stopte de persoon meerdere flesjes parfum in een tas, waarna die de winkel verliet zonder te betalen. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of over informatie beschikken die kan helpen bij het onderzoek contact op te nemen met 0900 8844. Ik vind het wel goed dat de politie zoveel aandacht besteedt aan een winkeldiefstal.
1: Ja, dat vind ik goed. Ja, ja.
0: Dan even een klein berichtje dan aan de Torbekkenstraat. Eveneens in Alphen aan de Rijn heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Klaboem! Ter hoogte van een hypotheker zijn de ruiten gesprongen. Ik weet niet of het de hypotheek is of
1: een hypotheek. Ja, duidelijk.
0: Een politiewoordvoerder bevestigt dat er rond 9:45 een melding binnenkwam waarbij een buurtbewoner een explosie zou hebben gehoord. Eenmaal ter plaatse trof de politie een kapotte ruit aan. Naar verdachte wordt nog steeds gezocht. Op de foto's is te zien dat er een rode buis tussen het gesprongen glaswerk ligt. De brandweer is ter plaatse om de situatie te beoordelen. Nou, ze zullen inmiddels ook wel weer thuis zijn,
1: denk ik wel.
0: Boven de gesprongen ruit bevinden zich woningen. Deze zijn niet ontruimd. Wel waren meerdere straten afgezet.
1: Een rode buis.
0: Een rode buis.
1: Dat is verdacht natuurlijk, hè?
0: Dat is niet pluis.
1: Nee, dat is zeker niet pluis. 5 voor 11 geworden. Studio Kaag in Braassem. En Studio Alphen met nu in plaats van The Pretenders.

0: Pretenders en Back on the Chain Gang als eerste op de radio. En dit was de nieuwe single van De Bauza. Die heet Lose Myself.
1: Een te gekke plaat.
0: Nou, dat vonden wij nou ook, hè, Mart?
2: Is dat zo?
3: Ja, ik vond het een aardig liedje, Mart.
0: Aardig liedje.
3: Leuk liedje.
0: Ja, leuk liedje. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Het is half geworden en Martin had nog steeds wat andere gebeurtenissen op stapel staan. Uit de regio. Het is heel bijzonders, heb ik gehoord.
2: Dit is echt Kagenbrasem op zijn smalst.
0: Nou.
2: En daar houden wij van, hoor. Op een industrieterrein, Alphen aan de Rijn. Dat is niet eens Kagenbrasem op zijn smalst, het is Alphen. Daar is dinsdagavond mogelijk geschoten. En niemand raakte erbij gewond. En de politie rukte met meerdere wagens uit. Sensatie. De schietpartij aan de J. Keplerweg werd rond 6:10 in de avond gemeld bij de politie. Op foto's is te zien dat er een deukje in een verkeersbord langs de weg zit. Of die begadering door een kogel is veroorzaakt, is onbekend. Zo'n 7 politiewagens met meerdere agenten, onder wie hondengeleiders, ik neem aan met honden, en 1 verdwaalde motoragent, kwamen naar het industrieterrein. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft met getuigen gesproken en doet verder onderzoek naar de toedracht. En dan een update van woensdag. Daarin vermeldt de politie dat er vermoedelijk niet met een vuurwapen is geschoten, mogelijk wel met een luchtbux. Al zijn daar geen aanwijzingen voor. Het kan ook een katapult zijn geweest of een grote hagelsteen. Over het beschadigde verkeersbord zegt de politie dat onduidelijk is waardoor die schade is ontstaan. De politie heeft na de melding onderzoek gedaan in het gebied en is

0: geschoten zou kunnen zijn. Maar bij dit onderzoek zijn nog personen, nog wapens, nog kogelhulzen aangetroffen.
1: Een grote hagelsteen. Die verdenken ze er ook van.
0: Ik persoonlijk.
1: Volgens mij heeft het al lang niet gehageld. Ik wil wel zeggen, gelukkig komt van jou. Nou, straks nog wat meer berichten. We gaan door met de tweede uit de New 3. Dat is een plaat van Mike King. En hij doet dat samen met Metto Machinko en Scott Storch. Een nieuwe single die heet Black Mirror. Als tweede uit de New 3.
2: Future Hits. The New 3.

0: dat is toch wel een herkenbaar medolietje, medolietje, een melodietje in, niet waar, Martin? Ja, ik zeg het. My King en Mella Manchinko samen met Scott Storch, Black Mirror. Krijg van mij een 8.
1: Van mij ook.
0: Ja, hè?
1: Ja, daar kan ik duidelijk over zijn. Eensgezindheid troef hier bij de weekendproloog. Gezellig, jouw weekend fleuren we een beetje op. En dat doen we nog een kleine anderhalf uur voor je. Dus blijf lekker aan de radio gekluisterd zitten. Want er komt nog veel meer moois.
0: Er komt nog zeker heel veel meer moois. Absoluut, leuke dingen nog. We hebben deze week weer eens een keer de vraag van de week voor je uit de kast getrokken.
1: Oh, wat gezellig.
0: Ja, onze razend reporter gaat niet voor niets de straten van Alfa iedere week op. Dus dat moeten wij natuurlijk even meenemen. Eerst nog even muziek voordat de vraag van de week komt. Dit is de laatste single van Bruno Mars, On My Soul.

0: schijnt alweer een nieuwe single te zijn, zegt Martin. Het werd bijna mijn hit. Dat is ook een of andere schijf geworden. Bruno Mars, dit was nog even Oh My Soul. Hoe heet die nieuwe dan?
1: Hoe die nieuwe heet? Nou, dat ga ik gelijk even voor je opzoeken.
0: Ga je het even opzoeken?
1: Ga ik even opzoeken. Oh, even opzoeken. Hij doet het samen met iemand, maar dit, is allemaal, dit werkt dan allemaal weer niet. Het is jammer. Oh, hier, kijk, ik ben er al.
0: Nou, hoe heet hij?
1: Nou, hij is, dat zal ik je vertellen hoe die heet. Hij heet Stil.
0: Oh, Stil.
1: Ja, geen cover van de Commodores. Met Carol G doet hij het.
0: Oké.
1: Okay, nou, dus niet met Carol B, maar met Carol G.
0: Iets wat wij nooit doen is stilvallen. Dus,
1: Door.
0: Nou, wat toch even stil nu. Nee, we gaan door met de vraag van de week. Mart, komt-ie.
2: Opvallende verkeerssituaties zorgen vaak voor ergernis. En daarom de vraag van deze week. Waar erger jij het meeste aan in het verkeer?
3: Ja, toch wel fatbikes, man. Eerlijk gezegd. Ja, fatbikes en mensen die dus naast elkaar fietsen. Echt gewoon een groepje van drie naast elkaar. Daar erg ik me echt heel erg aan.
4: Ja. Ik had vooral als mensen hun klipperlicht niet aanzetten. En voor jou?
5: Ik de wielrenners, want die denken dat ze heel het verkeer voor hunzelf hebben, terwijl dat niet zo is.
6: Oh. Dat ik wel een keer bijna was aangereden door een fatbike. Je kan die dingen niet horen aankomen.
2: Dus waar erger jij het meest aan?
0: Nou,
2: zeg het maar.
0: Waar erger jij het meest aan, Martin, in het verkeer?
1: Waar ik me het meest aan erger, en dat zijn altijd auto's met buitenlandse platen, die dan op de A4 denken, vijf banen, ik ga lekker baan 3 rijden.
0: Oh, dat is ook
1: interessant. En dat blijf ik doen. Dat blijf ik doen.
0: Eigenlijk, bumperkleven staat bij mij toch wel bovenaan. Maar wat die dame net zei, ja, die wielrenners. Ik woon dan aan de Leimuiderdijk langs de ringvaart. Dat is een populaire fietsroute. Die gasten denken inderdaad, we hebben de hele wereld. En dat is vreselijk irritant. Heel irritant. Weekendproloog, dit is Studio Alphen en Studio Kaag en Brassen. En ook deze plaat heeft ooit in de nieuwe 3 gestaan. Ik denk een maandje oud inmiddels. Camera, dit is een nieuwe van

0: Ik weet niet wat er ooit gebeurd is met het uploaden van deze plaat in de studio, maar het is een beetje uit fase, mocht je dat thuis iets zeggen. Tom Wilson, leuke plaat uit de 90's was het een keertje, Martin.
1: Ja, ik heb, ondanks dat hij uit fase was, toch even voor de vloer even een rondje gedanst.
0: Zo hoor. Zeker. Het was Techno Cat en daarvoor Charlie XCX en Camera.
1: Camera.
0: En Martin heeft nog een laatste politiebericht.
1: Ja, uit Benthuizen deze keer. Want bij een ongeluk op de N209 tussen Benthuizen en Bleiswijk zijn dinsdag twee voertuigen keihard in botsing gekomen. Ja. Op een kruising met de Zoetermeerse Laan richting Zoetermeer knalden dinsdagochtend een personenauto en een bedrijfsbusje op elkaar. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter. Het ongeluk gebeurde rond 7:50. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet bekend. Nou, ik denk dat de E de geen voorkeur heeft verleend.
0: Zo is.
1: Wel is duidelijk dat de schade groot is. Op foto's is te zien dat de bedrijfswagen totaal los in de greppel is beland. Aan de voorkant van de personenauto, daar is ook wat mee mis, want die is helemaal kapot. Ah. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt, is niet duidelijk. Wel kwam er, naast de traumahelikopter, ook nog een keer een ambulance. Niet één, twee, maar wel meerdere kwamen er. Dus, allemaal ter plaatse.
0: Allemaal ter plaatse. Dat waren ze, de politieberichten. Ja. Wat heb je straks nog meer eigenlijk aan punten?
1: Wat hebben we nog? De Leimuiderbrug, man. Dat is toch alleen maar ze huilen met de pet op. Ja. We hebben nog een hitster XXL. Daar gaan we het over hebben. Twee dagen muziek in Roelof Arendsveen aan de Noordhoek. We hebben nog heel veel meer, hoor. Een avondprogramma van de Jaarmarkt en Alphen. Daar weten we ook alles van. Twee dijken in onze regio moeten worden versterkt. En tenslotte is er ook nog iets bij de brandweerkazerne aan de Havenstraat in Alphen aan de Rijn.
0: Nou. Laten we gauw doorgaan met de show, want we hebben nog een derde uit de New 3. Dat is een plaatje, die heet Love Rollercoaster. Dat is een cover. Luister naar Yuko Rade en Kai Ray en Chase Farley. Ja, de plaat heet natuurlijk dan ook Love Rollercoaster. Dat lijkt me logisch.

0: dit een beetje bekoren, Martin? Ja. Ja, zegt hij. Achmin van mij, Yuko Raden, de nieuwe single, de cover van Love a Roller Coaster. En jij hem hard geeft, dus een cijfer.
1: Moet ik een cijfer geven?
0: Ja, mijn cijfer hoor.
1: Ja, ik doe een 7,5.
0: Een 7,5.
1: Ja, dan Achmin, hè?
2: Even wat lokaals.
1: Ja, even wat lokaals.
0: Even wat lokaals.
1: Oké, okay, dan. Ja, want ik heb wat hoor. Ik heb zeker wat. Want 2 dagen muziek, ontmoetingen en zomerse sfeer op de Noordhoek in Roelofarendsveen. Geen standaard festivalformule, nee. Een evenement dat lokaal geworteld is en gebouwd wordt. Door en voor de omgeving. 2 dagen met een eigen sfeer. Van meezingers en disco op vrijdag tot house en trance op zaterdag. Een laagdrempelig zomerfestival voor iedereen. Ontmoetingen en verbindingen staan centraal. Gratis toegankelijk dus voor iedereen. Voor meer informatie kun je terecht bij www.veensezomer.nl of Instagram @veensezomer2026. En anders wel via TikTok, ook @veensezomer. En dan hebben we ook nog de line-up weten los te peuteren. Want we op vrijdag draaien DJ Baars, DJ Mitta, DJ Lisse, DJ Stijn Pagey en ook nog DJ Montalto.
0: Zo.
1: En op zaterdag geven DJ Julian Justin, DJ Double D, de S-Team, Teun, Mink en Colin allemaal acte de présence, dansen geblazen.
0: Is DJ Double D, is dat een dame?
1: Dat denk ik niet.
0: Kunnen, met zo'n naam, dat zou wel
1: dat
0: ook
1: zou kunnen. We gaan het even googelen.
0: We gaan het voor je opzoeken.
3: Studio. Ja. Studio. Alphen en Studio.

0: laatste om even bewijs dat wij de hits maken hier bij je weekendbeloof. Want ook deze stond in de New 3 en is echt een clubknijter. Ronnie Pacitti en Kick It With You. En de laatste keer dat we in een club stonden was met jou, Martin, denk ik. In Hotel Arena of zo.
1: Lekker geleden, hoor.
0: Hoe heette die clubavond ook weer? Waar was het toe ging?
1: Het Candy.
0: Oh, Het Candy, ja.
1: Ja, dat is ook een beetje de glans vanaf. Maar ja, dat was altijd wel...
0: feest, hè?
1: Ja, gladde disco.
0: Martin de Pet, voetjes van de vloer, doen we natuurlijk nog steeds voor je. Iedere weekend op Studio Alphen en Studio Kagenbraas. Om 2 uur lang de Bielenwijze heen en andere ongein. En leuke muziek hoor, in de 2e uur ook. Martin gaat, denk ik, 3-4 platen mixen.
1: Ja, we hebben sowieso een leuke plaat in de mix. Een spiksplinter nieuwe plaat.
0: Oh,
1: hebben we. Ja,
0: wel,
1: helemaal net vers van de pers.
0: Ja.
1: En we hebben weer een fijne Dave Leary mix ergens van gevonden. Die hebben we nog. En dan nog House uit het begin van de jaren 90's. Dus dat
0: is gewoon
1: leuk. Ja, begin 90's.
0: Nou, clubje van 26 keert weer terug. Het spelletje, de connecties. We gaan natuurlijk lekker doorborduren. Hebben we net allemaal verteld aan het begin van het eerste uur. En heb jij ook nog een clubklassieker aan het einde?
1: Heb ik ook. En dat is de fijne. Oh, is fijn. Deze is leuk, maar die van mij is leuker.
0: Nog leuker. Uit de oude map van een oude DJ die weer op retour komt op deze zender. De Richie Family op de radio.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahoui de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
3: De hele dag door.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
3: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen. Patrick Noordzij. Martin Werpijn. De weekendproloog. Twee uur lang. Ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wederswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: rommelde het tweede uur van de weekendproloog. Ik was er blind van uitgegaan dat het plaatje wel in het systeem zou staan hier.
1: Nee.
0: Want in mijn herinnering was dat een enorme hit. Maar dat was misschien op het radiostation waar je destijds muziek maakte. Was het een hele grote hit. Maar de Nederlandse top 40 heeft hij nooit meer binnen mogen zien. Enfin, ik vond het een leuk plaatje om het uur mee te openen.
1: We gaan straks nog even spreken over Hitster. Op vrijdag 11 september verandert namelijk een zaal in Boskoop in één grote muzikale strijd. En daar willen we natuurlijk alles over vertellen. Nog nieuws over de brandweerkazerne aan de Havenstraat in Alphen aan de Rijn. En inderdaad, Martin zei het al in het eerste uur. Twee dijken in onze regio die moeten worden versterkt omdat het scheuren ontdekt zijn. Het was al landelijk nieuws op het NOS Journaal. Door de droogte. Ja, moet opgevuld worden. Dus daar straks meer over.
0: Ja, en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Ik zag gewoon de radio aanlaten.

0: natuurlijk is het weer zover. Er staat een enorme rij staat er voor die club van 26. Dus de komende weken zitten we een gebakken. Maar eerst gaan we ons eigen nieuw trio even bekijken van dichtbij.
1: Dat gaan we al doen, hè? Ja, want we hebben natuurlijk weer drie spiksplinten nieuwe platen gedraaid. En de volgorde wordt bepaald natuurlijk door het aantal cijfers dat we binnen krijgen. En daar het gemiddelde weer van. Nou, op de derde positie vonden wij de nieuwe single van The Avalanches met een 7,38... Belanden zij op plekje nummer 3 met Can't Get Over Losing You. Plek 2, Yuko Rade als laatste gedraaid. En de cover van Love Rollercoaster, 7,62 gemiddeld. En een hele mooie achter ons voor Mick King en Black Mirror. En die is daarmee de absolute nummer 1 van dit weekend.
0: Nou, dat is fijn om te weten.
1: Ja.
0: Zullen wij gewoon die nieuwe trio maar induiken, Pet?
1: Laat maar doen, hè.
0: Ja, een plaatje die het halfjaar heeft volgemaakt. Deze week staat op nummer 27. Dus nog niet helemaal eruit, maar wel rap op weg naar de exit. Maar hij heeft het in ieder geval volbracht, dat halfjaar. En dat is niet voor de eerste keer. Ik heb het trouwens over Drive Safe. Plaat van Miles Smith en Neil Horan. Die heeft nog nooit de Club van 26 bereikt, die laatste. Maar Miles Smith, dat is een vaste gast, hoor. Want die stond al 2 keer eerder met een plaat langer dan een halve jaar genoteerd. Blink Twice, 27 weken. En Nice to Meet You, 29 weken lang. Nou ja, enfin, het is zover. Een half jaar volgemaakt. Dat betekent dat wij hem voor je moeten draaien. En dat zullen we dan ook maar doen. Hier is Drive Safe.
2: De weekendproloog met Patrick Noordzij en Martin Werkwijn.

0: Martin, toch begrijp ik wel dat het plaatje een aantal weken in de top 40 staat. Maar 26 is inderdaad een beetje lang voor Miles Smith.
1: Ja, het kan mij niet zo heel erg bekoren. Het is een beetje middel of rood. Je kan hem op heel veel zenders draaien. Het zou me niet verbazen als hij al bijvoorbeeld langs de lijn langskomt.
0: Dat zou maar
1: kunnen.
0: Ja hoor. Op de zondagmiddag. We gaan even naar Alphen aan de Rijn. Want het avondprogramma van de Jaarmarkt in Alphen, die op 16 september wordt gehouden. Dat is rond. Het Rijnplein staat weer helemaal vol met live muziek gepland. Met artiesten uit de regio. Op elke derde woensdag van september wordt in en rond het Alphense Centrum de grootste jaarmarkt van Nederland georganiseerd. Dat is nogal wat, hè? De grootste jaarmarkt van Nederland. Overdag is er veel te beleven. Met dit jaar onder meer voor het eerst een drakenbootrace. En s'avonds zullen Eddie Solomon, Leef, Abba Dance, helemaal top, Waterproof Shampoo en DJ Wessel optreden. Nou, de keuze voor lokale artiesten hebben we het al een keertje over gehad in de show. Is volgens de organisatie bewust. Ze geven muzikanten uit onze eigen stad en onze eigen regio een groot podium. En tegelijk houden ze de jaarmarkt daarmee gezond en toekomstbestendig. Want het geld was ook een beetje op.
1: Ja, dit kost weinig, denk
0: dit
1: ik.
0: Dit kost niet zo heel erg veel. Zo kunnen ze het evenement ook de komende jaren voor iedereen toegankelijk houden. Onthouden dus woensdag 16 september de grootste jaarmarkt van Nederland op het Rijnplein in Alphen aan de Rijn.
1: Ik vind dat nog wel ook, dan claim je wel wat, hè, de grootste jaarmarkt.
0: Ja, dat zal toch wel kloppen.
1: Ik denk het.
0: Ja, wij zeggen nooit gekke dingen.
1: Nee. Ja. Zullen we gaan mixen?
0: Laten we dat doen.
1: Dan gaan we dat gewoon doen, Bert.
0: Ja.
1: En we gaan beginnen met Middle Spoon, Appie de Nomad en Corrie Wong. Die hebben de krachten gebundeld. Hier is Insteller Fred Astaire. What's happened to you, bro?

0: is er vandaag. En we eindigden met de muziek begin jaren 90 volgens mij.
1: Ja, wow,
0: uit mijn blote hoofd. Duke was dat. En So In Love With You. En daarvoor hoorde je onze grote fan zijn wij van hem. Dave Lovely. De remix, extended mix van You Gotta Give It Up. En we begonnen het allemaal met een plaat die je zeker terug gaat horen in de New 3. Niet volgende week, maar die week erop. Dan is je ook nog nieuw genoeg. Het is de nieuwe Corey Wong samen met Abby the Nomad en Middlespoon en de Interstellar Fred Astaire.
1: Nou Martin, het was weer zover. De Leimuiden betonnen weer eens mee. Het autoverkeer kon geen gebruik maken van de brug. De storing begon rond 2:30. En rond 3:15, stel je voor, je staat in die file en je kan niet meer keren, waren die problemen pas voorbij. De Leimuidenbrug is de laatste tijd vaak getroffen door problemen. De Leimuidenbrug heeft in het verleden te maken gehad met meerdere storingen. En de storingen van afgelopen weekend kunnen voorkomen bij een brug. Dat meldt dan de gemeente provincie Noord-Holland. Als een beetje een soort van opheldering. Ik vind het een beetje bagitaliseren. Want er waren ook weer grote storingen in het weekend van 1 en 2 augustus. Waardoor bijvoorbeeld een hele familie een begrafenis heeft moeten missen. Die waren op weg van Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Nou, dat zijn vreselijke dingen. Daarnaast zijn er ook natuurlijk economische problemen daardoor. Want vrachtwagens die niet door kunnen, te laat komen. De gemeente heeft nu uiteindelijk opheldering gevraagd bij de provincie. En wil dat de problemen voorgoed worden opgelost.
0: Dat wil ik ook wel.
1: Kun je natuurlijk nooit garanderen. Nee. Maar ik snap het wel, dat kan natuurlijk niet. Het is gewoon ieder jaar wel 30, 40 keer dat er een storing is met die brug. Tunnel eronder door, hè?
0: Ja, dat zou kunnen. En jij bent vooral de Sjaak als je aan de kant van Leimuiden staat. Want als je aan de andere kant staat, aan de Haarlemmermeerkant, dan kan je altijd nog naar links of naar rechts.
1: Dat klopt.
0: Maar als je vlak voor de brug staat, dan ben je gewoon de Sjaak.
1: Dan ben je echt de Sjaak, inderdaad. Dan,
0: niks aan te doen, mensen. Wij blijven er in ieder geval aandacht aan besteden. En we hopen dat de gemeente, de provincie of wie dan ook de eigenaar van die klote brug is, dat hij het allemaal voor elkaar heeft.
1: Zo is dat.
0: Ja, wij gaan nog even een dropje muziek voor jou draaien. Dit is leuk hoor. Het is een onbekend bandje. Ik ken ze eigenlijk van Tonight. Maar dit is een veel grotere hit. En daarom leuk om nog een keer te draaien. Het is The Look en hier is I'm The Beat.

0: best leuk, toch?
1: Ja, echt. Ja, leuk, hoor.
0: Het is echt een leuk plaatje om weer eens te draaien op de radio. En dat deden we dan ook voor jou, The Look. En I Am The Beach, hoorde je. Hebben we nog even een leuk dingetje uit de regio?
2: Nou, leuk is het, leuk is het, leuk. Ik ga even kijken of het leuk is. Ja, het is leuk, want een succesvolle eerste editie van Hitster is geweest ooit in Boskoop. En daarom komt het weer terug. En dit keer in de XXL-versie. Op vrijdag 11 september dan verandert de zaal in één grote muzikale strijd vol guilty pleasures, meezingers en ook iconische Nederlandse hits. Nou, dat zijn vaak die meezingers. Samen met jouw team speel je de gezelligste live editie van Hitster, waarbij een live band de grootste nummers uit meer dan 50 jaar Nederlandse muziekgeschiedenis de grootste nummers tegen horen brengen. Klassiekers, moderne knallers, herkennen jullie het nummer, de artiest, dan weten jullie al waar het thuis hoort op de tijdlijn. Nou, ik ben benieuwd. Het begint om 9 uur. En vanaf 11 uur in de avond eindigt de avond dan met een dikke, dikke, vette afterparty. Kom daarvoor dus op 11 september, vrijdag, naar Flora Boskoop aan de Parklaan nummertje 4. En meer info check je op de website. Volgens mij is dat florabosco.nl.
0: Gaan wij de connections voor je doen. We gaan het vanavond hebben over L. Koper of Cooper. Het is met een K, dus ik denk dat het L. Koper is.
2: Koper.
0: Hij is een Amerikaanse muzikant, songwriter en producer die vooral bekend is geworden door zijn werk in de rock en blues muziek. Hij werd geboren in 1944 en speelde andere gitaar, piano en orgel. Hij werkte als producer onder meer voor Lynyrd Skynyrd. En hij bracht ons daarmee onder andere Sweet Home Alabama. En dat is natuurlijk de connectie met vorige week. Hij werkte als muzikant ook samen met bekende artiesten zoals onder andere Bob Dylan. En hij vormde de band Blood, Sweat and Tears. Bloed, zweet en tranen.
2: Bloed, zweet en tranen, ja.
0: In 1965, we gaan even inzoomen op zijn werk met Bob Dylan. Trad hij samen op met hem in concerten. En ook in de opnamestudio werkte hij samen met hem in 1965 en 1966. En hij bespeelde het Hammond-orgel. En dat deed hij niet alleen op het New Pork Folk Festival in 1965. Maar hij speelde het ook op Dylan's grootste hit, of een van zijn grootste hits. Hier is Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime.

0: Awesome. Wij maken jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio en de beste muziekmix.
1: Studio Alphen en Studio Kaag in Braassem.
2: Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog. Welkom bij Connections.

0: juweeltjes uit de popgeschiedenis komen zomaar voorbij hier bij Connections. Zo heb je het niet erbij. En zo heb je het gewoon over de twee grootste mamen uit de jaren 60. Eerst hoorde je Bob Dylan en daarna, die hoor je nu nog een heel klein beetje, Jimi Hendrix en zijn hele experience en All Along the Watchtower. Dat is een nummer dat in 67 moet ik zeggen, werd geschreven door Bob Dylan. Het gaat over een mysterieus gesprek tussen twee personen. Dat heeft een donkere, bijna raadselachtige sfeer. Hoewel Dylan het zelf ook op de plaats zet, is het veruit bekendst geworden in de versie van Jimi Hendrix uit 1968. Hij vormde het nummer om tot een krachtige rockklassieker met opvallend gitaarspel, maar daar was hij goed in. En de versie van Hendrix overtrof het origineel van Dylan en wordt algemeen beschouwd als de beste Bob Dylan cover aller tijden. En daar is Bob Dylan het zelf ook mee eens.
1: Nou, gelukkig. Ja. Hey, twee dijken in onze regio moeten versterkt worden omdat er scheuren ontdekt zijn. Dat schrijft het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP, gisteren aan ons. En het gaat namelijk om een kade langs de Does bij Hoogmaden. En ook nog om een dijk bij Reewijk, net buiten onze regio. En daarnaast staat de dijk in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland. Ja, erg verslechterd deze week. Al door die droogte verzwakken die dijken. En komt de veiligheid, ja, vergis je niet, van 1,25 miljoen inwoners van ons gebied in het geding. Hebben wij zoveel potentiële luisteraars, Martin?
0: Ja.
1: Er zijn er echt veel.
0: Ja, en de helft van hen luistert maar.
1: Dat weet ik, ja. Dat was een beetje jammer. En volgens het ANP moeten twee dijken worden versterkt... omdat er door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. De waterkeringen die staan niet op doorbreken. Anders waren we met zandzakken aan de slag, zegt een woordvoerster van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Maar er moet wel snel actie worden ondernomen. Kade bij Hoogmaden zou over een paar jaar sowieso al worden aangepakt. Maar ze hebben besloten dat project naar voren te halen, omdat er dus een grote scheur is ontstaan. Het staat niet bij wanneer dan. Wanneer gaan ze dan beginnen? Volgende week dan? Nou, dat gaan we nog even proberen uit te zoeken binnen nu in 20 minuten. Zo lang duurt dit programma namelijk nog. We hebben straks nog een heel erg leuk spelletje. Ik verheug me er al op. Een soulplaat, denk ik.
0: Ja, die komt nu.
1: Oh, die komt nu?
0: Die komt gewoon nu, Pet. We gaan gewoon nu erin duiken in de UK Soul Chart. We gaan de top 10 daar een hoop dingen veranderen in de top 10, hoor. Al is er een enorme stijging op nummer 9 van 21 MG Soul. En Don't You Ever Stop Believing. Hoogste binnenkomer, Down to the Bone. Samen met Natasha Watts en... Feel So Good. En dan even verder kijken. De nummer 3 stond vorige week nummer 2, Lucas Seto. De nummer 2 stond vorige week nummer 1, Shyla Prosper met That Thing. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En die stijgt niet zomaar, nee, die stijgt van nummer 17. Dat is een enorme weg omhoog. Een enorme stap in de goede richting. Ja, gelijk ook in de beste richting, want hoger dan 1 heb je niet. Ze is de 80 gepasseerd. Ze was groot in de jaren 70 en 80, maar ze maakt nog steeds muziek. Melba Moore staat op nummer 1. We don't

0: Tammy Terrell, veel te vroeg overleden. En Marvin Gaye, die is ook te vroeg overleden. Maar niet zo vroeg als Tammy Terrell. Geweldig duo natuurlijk. Een van de mooiste Motown-songs aller tijden. Ain't No Mountain High Enough, hoorde je. En daarvoor de nummer 1 uit de UK Soul Chart. Dat is Love Wins Every Time. Dat is de nieuwe single van Melba Moore. Wat wil je nog more? Hebben we nog wat of doen we dat straks?
1: Ja, we kunnen kiezen of...

0: wij doen. We kunnen nu wel even kort de streekmarkt alvast doornemen.
1: Ja, doe daar even de streekmarkt door.
0: Ja, dat is vrijdag 11 september van 2 tot 6 aan de Huigsloterdijk in Weteringbrug. Altijd gratis. Na school even gezellig met je gezin erlangs. Even bewegen, proeven, ontdekken en genieten met allerlei kraampjes. Gezonde, lokale producten vooral. Activiteiten in een moestuin. Spel en beweging voor jong en oud. Kom op de fiets, want dan beweeg je weer. Iedereen welkom. Ga erheen. Mede mogelijk gemaakt door een aantal lokale bedrijven. De streekmarkt dus op vrijdag 11 september van 2 tot 6 aan de Huigsloterdijk nummertje 107 in Weteringbrug.
1: Hey.
0: Dan ben ik nu alvast toch even begonnen met mijn administratie vooruit te werken. Want ik verwacht een spelletje eigenlijk.
1: Verwacht je een spelletje, Pet?
0: Ja.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de popquiz.
1: En we doen al die dingen die we altijd doen, hè? Dus we beginnen met een...
2: En dan nu, een introspelletje.
1: Maar het is ook deze.
2: Vier op een rij. Ja. Welke hoort er niet bij? De odd one out.
1: Raad de introotjes, maar vooral welke plaat hoort er niet bij, omdat die uit een ander jaar komt dan die andere. Het zijn allemaal platen uit augustus, maar dan een hele tijd geleden.
0: Oh.
1: Die stonden allemaal in dezelfde top 40, behalve eentje, want die stond in de top 40 een aantal jaar eerder of later. Ik zou zeggen, ben je er klaar voor, Pet?
0: Kom maar.
1: Oké, daar komen ze.

0: Echt heel snel hoor.
1: Nou, zeg maar welke wil je nog een keertje horen? Die laatste duurt lekker lang. En meeschrijven.
0: Ja. Ja, die heb ik wel straks.
1: Die had je al.
0: Nou ja,
1: Dacht je deze nog van me?
0: Nou, ik ga een beetje in de duister tasten.
1: Gaan we echt wel nu beginnen?
0: Het gaat een beetje te snel, dit spel. Ja, het is Keen. Is it any wonder?
1: Het is zeker any wonder. Deze misschien een beetje lastig.
0: Ja, die tweede weet ik eigenlijk. Is het Sing?
1: Nee, dat is het niet. Het is Liberty X. En,
0: oh ja.
1: Just a little. Nou, deze wist je.
0: Ja, Murder on the Dance Floor.
1: Van? Sophie Ellie Spector.
0: Ja, Sophie. Ik denk die tweede de oudste was van de vier.
1: Oké, en met deze moet je ook nog verraden, hè?
0: Ja, Thousand Miles.
1: Van?
0: Ja, hoe heet ze nou?
1: Vanessa Carlton heet ze.
0: Vanessa. Ja, nou, hoort de tweede er niet bij.
1: Jij denkt dat de tweede er niet bij hoort, dus dat is deze.
0: Ja, die is denk ik ouder dan de rest.
1: Ja, dat is niet zo, Pet.
0: Oh, dat is niet zo. Jonger dan de rest, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Nee, hij is. Deze is de jongste, want deze komt uit 2006. Al die andere drie platen, die komen allemaal uit 2002. Dus vandaar dat Keen er niet bij hoort, dan is het Any Wonder. Nee, mensenkinderen, daar waren we nog
0: straks.
1: Die is straks
0: pas. Die moet even in de rij.
1: Ja, deze wil ik hebben. Want dan mag ik kiezen, hè? Ja, dan mag ik kiezen.
0: Ja, dat mag.
1: Ja, ik dacht misschien stiekem ook Vanessa Carlton, maar. Dat is een leuke plaat, vind ik dat.
0: Ja, Murder on the Dance Floor vind ik ook leuk.
1: Ja, dat wist ik. Denk, die had ik ook al klaarstaan voor als je het wel had geweten. Maar ik ben natuurlijk groot fan van Keen. Een aantal keer live gezien. Geweldige live optredens hebben de band. En ze hebben natuurlijk ook heel veel mooie hits gehad. En deze kwam in 2006, die hoorde er niet bij. Is het any wonder dat hij het niet wist?

0: En ik had het nog wel een groter aantal jaren tussen laten zitten deze keer. Pet, vorige keer mopperde omdat het 2 jaar was. Ik denk nog 4 jaar, maar ja, het mag allemaal niet baten. Nee.
1: Goed, wij gaan even het water op, Martin. Dat is heel leuk, met de Kaag Lake Movie. Dat is over 2 weken, op zaterdag 29 augustus. Dan veranderen de Kagerplassen opnieuw in een van de meest bijzondere openluchtbioscopen van Nederland. Tijdens de Kaag Lake Movie verzamelen meer dan 100 boten zich op het water voor een unieke filmavond onder de sterrenhemel. Geen bioscoopstoelen, maar bootjes. Geen plafond, maar sterren. Vanaf 8 uur verzamelen bezoekers zich op het water. Zodra de zon is ondergegaan en de duisternis voldoende is ingevallen, start de filmvertoning op een groot scherm dat wordt opgesteld op het strandje tegenover de stal. Nou, vanaf sloepen, zeilboten, motorjachten kijken honderden bezoekers vanaf het water naar de film. Met natuurlijk de Kagerplassen als decor. Combinatie van water, natuur, ontmoeting en film die zorgt voor een belevenis die nergens anders in Nederland te vinden is. Het scherm wordt dus traditioneel opgesteld op dat strandje tegenover de stal, waar bezoekers dus vanaf het water dat hele mooie uitzicht hebben. En als de laatste zonnestralen verdwijnen, dan ligt het scherm op boven het water. Het is echt een sfeer die jaarlijks indruk maakt op jong en oud. De Kaag Lake Movie wordt georganiseerd door Stichting Promotie Kaag en Brasem. Die zet zich in voor het versterken van de leefbaarheid, de recreatie en promotie van Kaag-eiland en de bijbehorende Kagerplassen. Wat ik nou jammer vind.
0: Nou, wat
1: vind je jammer? Missen we in dit bericht?
0: De film die gedraaid wordt.
1: Ja, welke film is het? Ja, dus dat staat er dan niet bij. Ik zou dat toch graag willen weten. Ja. Oké, ik ga naar de film. Maar welke is het? Ja, dat moeten we misschien volgende week. Nee, kan niet. Over 2 weken kunnen we nog melden.
0: Want wanneer is het?
1: Ja, de 29e. Dus zijn we op de valreep.
0: Dat is echt op de valreep.
1: Ja, echt op de valreep. Ja.
0: Maar goed, beter te laat dan nooit.
1: Zo is het. Ja, dat is waar. Wij naderen het einde van dit showgramma dat je iedere week op beide zenders kunt horen.
0: Ja, en het is er elke vrijdag. Volgende week in iets andere vorm. Want dan zijn we er allebei even niet. Dus dan wordt het non-stop, maar wel met onze muziek. Dus dan vind je het misschien zelf nog leuker dan als we er wel doorheen praten.
1: En over een maandje zijn we te zien op televisie met de Bloemencorso in Roelofarensveen. Dat is op Studio Kaag en Brasem TV.
0: Ja, ik kan er nu al niet van slapen.
1: Wat ben je zenuwachtig. Niemand ziet je nu, maar dan wel.
0: Goed, de laatste, zoals altijd, is een extreme club klassieker. We hebben heel veel nieuw werk van ze gedraaid, want ze hadden vorig jaar een nieuw album. Ze stonden 1,5 week geleden in Paradiso en nu hier live op de radio.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the curve.
12: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
13: I'll make everything all right.
10: Grief.
12: Get into the groove.
14: Dance the boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or a ting, ting.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16.

0: beter. De 0 tegen 2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden. Dicht bij de clubs. Dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu
5: Into the Groove.
7: Wij zijn erbij, net als jij.
5: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: de Dance Decade.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Studio
1: Alphen en Studio Kaag
2: en Brasem.
3: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. De Dance Decade.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter... Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

12 uur. Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er twee mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: erbij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Betters, op Studio.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.